Damn. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Annette Schuts met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

altijd die herinnering. Ik zat in de vijfde klas van de lagere school. Vroeger had je de eerste en de tweede klas van de kleuterschool, zeg maar. Daarna ging je naar de basisschool, maar de lagere school, zo heette dat. En in de ene laatste klas, vijf, zeg maar, tegenwoordig is dat al heel lang, groep nummer 7, toen was dit heel populair. Dit nummer, en dat kwam door de Kikker. De zingende Kikker. Een van de eerste videoclips in mijn beleving ook, hè. Love Is All ondersteunde met die videoclip Roger Glover and Guests. Love Is All uit het jaar, 1975. Het is even geleden, maar dan heb je ook wat. Wat heb je nog meer? Goedemorgen, een goedemorgen vanuit de studio van Radio Emmen Utrecht. Op deze vrijdag, de laatste dag van de werkweek. En misschien hoef je niet te werken, is ook lekker. Ik heb veel muziek voor je. Nieuws, weer, verkeer en allerlei onderwerpen uit Midden-Nederland.

Boston, Stella Lefty in Utrecht, is wakker op Radio M Utrecht. En daarvoor de Zombies, een Time of the Season. En dan over de tijd van het jaar gesproken. Ja, het lijkt wel een beetje voorjaar als je nu naar buiten gaat. Ik heb tenminste het idee dat ik... Weet niet waarom ik een jas mee heb genomen, maar die is niet nodig in elk geval. Het voelt als zijnde nu al een middagtemperatuur van een graad of 1,22. Wat werkelijk de temperatuur is? Nou, het zit er niet heel ver vandaan. Nou ja, we gaan het straks eens even voorleggen bij Grieta Spannenburg. In Utrecht is wakker, natuurlijk ook. En net als de hele dag bij Radio M Utrecht. Alle ruimte voor het weer. En het verkeer niet te vergeten, want ook dat houden we in de gaten. In Midden-Nederland nu nog geen waarschuwing. Maar stel je voor, je komt in de buurt van de westkust van ons land. Of je gaat richting de Wadden. Of je vaart op het IJsselmeer. Of die kant op ga je met de auto of met de vrachtwagen. Daar komen nu zware windstoten voor. Het is toch maar even goed om te weten. 13 minuten voor 6:30. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, diverse onderwerpen uit Midden-Nederland. Robert-Jan Boy gaat op pad. Ja, natuurlijk het nieuws uit de regio krijg je voorgeschoteld. En lekkere muziek, zoals deze van Chicory Tip.

1982. Daryl Hall en John Oates. Die hebben ook iets op hun naam staan. Man Eater is er één van. Easy at Work. Heerlijk toch? Lekker als je aan het werk bent. Of zit je ergens onderweg? Dat kan natuurlijk ook. En luister je naar Radio App Utrecht? Natuurlijk doe je dat. Er zijn veel mensen die onderweg zijn. Zoals Martin bijvoorbeeld. Die laat al even weten dat hij vanmorgen vroeg weer vertrokken is bij Leertre in Duitsland. Nu richting Bremen, Noord-Duitsland aan het rijden is. En daarna gaat hij nog even Bremerhaven en Leer aandoen. En daar kom ik dan leeg aan met de vrachtwagen. Ja, vanuit Nederland. Ik zit te denken dat je nu halverwege Amsterdam en Bremerhaven bent. Dat is even een rolderoltje. Nu naar jou luisteren, Bob, met een bakkie en een stroopwafel onder het rijden. Moet het wel goed komen. Ja, ik heb hier mijn koffieapparaat niet staan. Anders zou ik zeggen van, ik sweep hem even naar je toe. Moet toch maar eens even voor gaan zorgen, zo vroeg in de ochtend ook. Vanuit Australië, good day, mate. Harry de Haan is erbij, dat is ook hartstikke gezellig. Maar het middag is, met 8 uur tijdverschil volgens mij. Check dat zo nog eventjes. Even op mijn bekkertje kijken hoe dat zit. Want ja, we hebben natuurlijk een programma dat overal beluisterd wordt. In de hele wereld, zou je bijna kunnen zeggen. De Canadezen, die zitten nog vroeg in de nacht. Die zullen nog niet wakker zijn. Maar Brisbane, daar is het op dit moment al bijna 5 minuten voor 2:30 in de middag. Op zaterdag. Nee, vrijdag. Vrijdag. We lopen wel vooruit, maar niet zoveel. Het is bijna weekend. Else, lekker in Woudenberg, zegt goedemorgen. Via de WhatsApp kun je ons bereiken. Het kan via Messenger van mij, Bob van Beter, zoek me even op. Of je doet dat voor een mailtje, kan ook. En Facebook van Radio M Utrecht. En daar kom ik dan zo meteen op terug. Else, goedemorgen, groetjes vanuit Woudenberg. 19 graden, het is inderdaad, nou ja, wel warm. Winderig, wat zweterig weer, zegt Else. Nou, en dan kom ik gelijk, als ik het heb over Facebook van Radio M Utrecht, terecht op de vraag die we vandaag stellen. Die posten we altijd daar, 's morgens vroeg. Het gaat over de prijzen aan de pomp in Nederland, die weer verder gestegen zijn. Gisteren bereikte euro 95 een nieuw recordadviesmoment van €2,69 per liter. En dat is een stijging van 2,4%, cent moet ik zeggen, zonder procent. 2,4 cent vergeleken met de dag ervoor, dus woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, €2,66 per liter dus. En dat is ook weer, met de woensdag vergeleken, 2,4 cent meer. En die brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogte sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari van dit jaar. En die zorgde nog steeds voor de aanhoudende verstoringen van de scheepvaart door de straat van Hormuz, een belangrijke zeestraat, waardoor het conflict, ja, ongeveer een vijfde van het wereldwijde olietransport dat er doorheen ging, dat maakte dat voor elkaar. De laatste maanden varen er amper olietankers doorheen. En experts die denken dat de prijzen aan de pomp ook bij ons in Nederland de komende tijd nog verder zullen stijgen door die conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Nou, dan kom ik uiteraard op de vraag terecht. Want ja, de vraag vandaag, en die staat dus al op Facebook van Radio M Utrecht. Hoe ver rijd jij om voor iets minder dure benzine? De benzineprijs gaat namelijk weer door het dak. Waar tank jij? Nou, oké, dan ben ik benieuwd naar. Ga je inderdaad richting Duitsland of echt Duitsland opzoeken? Of België, waar het een stuk goedkoper is? Of zeg je, nou, ik ben niet gek, ga ik niet doen. Maar ja, waar ligt dan de grens? En dan bedoelen we ermee niet de landsgrens natuurlijk, ja. Nou, laat maar weten. Nou, van beter. Ik ben heel benieuwd. En sowieso praten we daar vandaag over door. De hoge benzineprijs, zeg maar. De hoge prijs van de brandstof. Want voor hetzelfde geld rijden op diesel kan het natuurlijk ook. Zijn er nog mensen die LPG tanken trouwens, vraag ik wel. Dat deed ik heel lang wel eigenlijk, ja. Dat was toen heel goedkoop. Iets van 30 cent. Gewone cent per liter. Nou, dat waren nog eens tijden. Net als

0: ja, ja. Ik hoor het wel dat je meezingen bent, ook in de cabine. En dat is wel leuk natuurlijk. En zeker als je dubbel bemand rijdt. Dat heet dus met z'n tweeën, voor de duidelijkheid. Boek een flirt van Michel Delpech. Michel zelf van Vandoorne is er nog niet. Maar die zal zich misschien zometeen ook wel gaan melden. You never know though. Michel Delpech dus, boek een flirt, maakt het even het jaar 1971. Dat is lang geleden. Ik kan me niks meer herinneren. Niet echt. Ik moest geloof ik nog naar de basisschool. Ja, nee, daar zat ik dan net op. Die kleuters. Nou ja, het is zo lang geleden. Oh, net als dat we Grieta hebben gesproken. Zoals er afgelopen dinsdag nog bij. Gisteren en eergisteren. Margot Ribberink voert weer voor Midden-Nederland. En vandaag houdt Grieta ons weer op de hoogte vanuit haar weerkamer. Zometeen horen we er om 7:10 uitgebreid. Hier in Utrecht is wakker. Maar ja, alvast even een voorzetje van haar. Het waait vandaag flink in Midden-Nederland ook. Met veelal een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Grotendeels bewolkt is het met vanmorgen nog wel kans op een lokale bui. Aan het begin van vanmiddag schuiven dan wel een paar hoosbuien over. Met daarbij ook stevige windstoten. Voor iedereen onderweg toch heel voorzichtig doen. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. In de middag is het frisser. Ja, ik denk dat we er nu niet zo ver vandaan zijn. 18, 19 graden. Nou ja, kleine stijging is mogelijk. Vanmiddag voelde het trouwens wat frisser aan voor het gevoel. Nou, dan weet je dat alvast. Windstoten, ze komen voor onder andere in de westkustgebieden van Nederland. En ook op de Wadden en op het IJsselmeer. Dus rij in die omgeving. Kalm aandoen, zeg ik dan.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten. Radio 1, Utrecht.
0: Bonjour, goedemorgen.

0: Jacksons op Radio M Utrecht. Uit het jaar 81. Toen nog wel met Michael erbij. Ja, die ging daarna echt heel erg solo trouwens. Hij had zo'n album Off the Wall al laten uitbrengen het jaar daarvoor. Dus, can you feel it? Kun je het voelen als je naar buiten gaat? Dan denk je echt, het is lente. Dat is mijn gevoel. Robert-Jan, bij mij in de studio, had je ook niet het gevoel van, het is wel een beetje warm op dit moment.
1: Dat was inderdaad.
0: Kwart over zes, half zeven, ja.
1: Ja. Nee, echt dat je denkt van nou, warm, tegelijkertijd onstuimig zoals al is voorspeld.
0: Ja, precies.
1: Middag windje, ik voelde nu dan een drupje.
0: Oh, dat wel?
1: Ja,
0: toch wel.
1: Een klein drupje. Maar ik weet niet of het doorzit, maar...
0: Er was geen lekkage in je huis, hè?
1: Het was buiten. Het was echt toen ik even buiten liep. Dus nee...
0: Goed zo.
1: Maar goed, ja. Zometeen horen we er veel meer over natuurlijk.
0: Precies, ja. Maar het is een beetje onstuimig. Er waait een behoorlijke wind op dit moment. En inderdaad, die temperatuur ligt op 18, 19 graden. Ook bij ons in Midden-Nederland. Echt wel hoog.
1: Ja.
0: Dus we gaan er zo over doorpraten. Wij gaan nu even hebben over je laatste live-bijdrage. Zoals we dat intern ook wel noemen altijd. Jij gaat vandaag weer je tanden...
1: Van deze week althans. Eventjes.
0: Wat zei ik...
1: Ja, de laatste, dat klinkt zo dramatisch.
0: Ja, dat is waar, natuurlijk, ja. Van deze week, natuurlijk, ja. Nee, want je hebt nog lang geen vakantie, hè?
1: Nee, dat is net achter de rug.
0: Maar ga je heen volgend jaar zomer? Eerder ga je niet weg, toch?
1: Bob. Ik denk Frankrijk.
0: Oh, wat leuk. Ja. Goed, vandaag natuurlijk de laatste keer deze week dat we je gaan horen in Utrecht is Wakker. Wat heb je voor ons in petto? Wat ga je doen?
1: Ja, het weer heeft wel mee te maken waar ik naartoe ga. Want ik ga naar de Nederrijnse Berg in Nieuwegein.
0: Mm-hmm.
1: Daar start vandaag een 24-uurs race. Om 3:00 vanmiddag om precies te zijn.
0: Ja.
1: Dus tot en met zaterdag. En Nederrijnse Berg is een wielerparcours. Wordt ook trouwens geskiederd. Je hebt ook een klein skiederbaantje.
0: Ja.
1: Maar dat draait nu vooral om het skiederen. Want het is voor de actie 24 Kika, zo heet het.
0: Aha.
1: Dus een actie voor het goede doel. Bestrijding van kinderkanker.
0: Ja.
1: En enige honderden skiederaars, skaters, hoe je het noemen wil.
0: Ja.
1: Die vertrekken dus vandaag... om 3:00.
0: Ja, nou ben jij ook altijd van het schaatsen in najaars- en wintersomstandigheden. Als je schaatst, kun je dan ook heel goed... Als je goed kunt schaatsen, laat ik het zo vragen... Kun je dan ook goed skiën?
1: Op zich wel, denk ik. Want de techniek lijkt natuurlijk erop. Ja. Ik doe het zelf niet. Ik ben meer van andere sporten, zoals het baanwielrennen in de winter.
0: Ja.
1: Maar en ook, je moet wel op een parcours dat doen...
0: Uh-huh.
1: Omdat openbare weg zie je het ook al. Maar je kan niet zo snel remmen natuurlijk. Hè? Maar de beweging en zo is natuurlijk...
0: Want ik zie dat wel
1: eens. Kan je vrijwel geheel nabootsen. Ja, dus dat is wel heel goed.
0: Ja. Ja. Oké, goed om te weten. Skiederen, dus dat gebeurt dan daar. Maar voor het goede doel?
1: Ja, inderdaad.
0: Kika dus, 24.
1: De verschillende teams die gaan dus 24 uur al dan niet in estafette vorm. Gaan ze door.
0: Oh, ja.
1: En er wordt uiteraard geld opgehaald. Voor de bestrijding van kinderkanker.
0: Ja.
1: En dat gaat op zich goed met die bestrijding. Want het was vorige week nog in het nieuws. Of deze week.
0: Van de week.
1: Mij, dat er steeds meer kinderen genezen.
0: Ja.
1: Dankzij wetenschappelijk onderzoek wat gedaan kan worden.
0: Ja.
1: Behandelmethoden meteen erbovenop zitten. En dat zijn toch zaken die niet door de overheid worden gefinancierd... of door de zorgverzekeraars.
0: Er is gewoon veel geld nodig voor onderzoek naar hoe we dingen kunnen aanpakken. Dat zou toch zijn, zeg, dat we over een tijd helemaal geen kanker in het algemeen meer hebben.
1: Maar er zijn natuurlijk diverse acties voor.
0: Ja. Ja.
1: Zelf ben ik ook actief geweest natuurlijk in de Alpen.
0: Dat is waar,
1: Alpe d'Huez. En toen hoorde ook hetzelfde, hè. Dat geld is belangrijk... Mm. om dat wetenschappelijk onderzoek, et cetera, te ondersteunen.
0: Ja.
1: Wat niet 1, 2, 3 van de overheid komt.
0: Jij gaat alvast even kijken bij de Nederrijnse Berg.
1: Ja.
0: Dat is geen echte berg, hè? Het is gewoon een plat parcours.
1: Het is een vuilnisbelt eigenlijk.
0: Dat is waar,
1: waar
0: het
1: parcours op is gelegd. Waar wielervereniging, het stadion onder meer en de volharding... iedere dinsdagavond de trainingswedstrijden houden.
0: Oh ja.
1: Er zit een beetje een klimmetje in.
0: Ja.
1: Een heel mooi parcours is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar je kan ook erop skiederen. Dat gaan ze nu dus doen. Normaal gesproken heb je een klein skiederbaantje. Maar nu gaan ze echt het hele parcours in gebruik nemen.
0: Hmm.
1: Om daar te rollen op de wieltjes.
0: Ja.
1: En ik ben benieuwd hoe dat gaat met deze weersomstandigheden. Bijvoorbeeld als het regent, glad is. Ja, hoe dat verder allemaal doorgaat. De wind is ook significant.
0: Ja, dat zou best, ja.
1: Dus dat zijn toch bepaalde omstandigheden. Als het goed is, zijn sommige mensen trouwens aan het kamperen. Sommige teams. Want ze komen uit heel Nederland.
0: Oh, dat is goed.
1: Dat is internationaal, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Dus we gaan eens even kijken of we een ritje open kunnen maken.
0: Van de tent, hè, voor de duidelijkheid. Oké, goed. Goed om te weten. Nou, die kant ga je op, we horen je daar vandaan. En nou ja, voor het goede doel. Tot zometeen. Altijd goed om te doen, om te horen, ja. Tot zometeen. Op naar een Nederrijnse berg. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is 10 minuten over.

0: mooie naam voor een Amerikaanse artiest. Maar ik kom gewoon uit Nederland vandaan hoor. Heerlijk. The Way You Take Time in Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht. 14 voor 7 uur. Greta Spannenburg komt er zo bij. En het weer voor Midden-Nederland voor vandaag. En de komende dagen ofwel het weer voor het weekend. Dat gaan we allemaal horen van jou zometeen nog, Greta.
1: Jazeker, zit er klaar voor.
0: Okay, even, als je een bakje thee wil, moet je het zelf even halen. Ik ben even druk nog.
1: Oké.
0: Tot zo, hè.
1: Tot zo.
0: Want we gaan ons nog even bezighouden met omrijden voor benzine. Want die benzineprijs is weer door het dak gegaan. En experts zeggen dat het nog verder gaat stijgen. Zelfs van boven de 3 euro per liter. Of je dan hebt over diesel of dat je het dan hebt over euro 95. En ik vroeg me ook al af trouwens of er nog mensen op gas rijden. Nou, daar heb ik ook reacties op binnengekregen. Dat kan altijd even reageren via mailtje studio@rtvutrecht.nl of WhatsApp via de RTV Utrecht app. Even een WhatsApp berichtje sturen naar mij, in dit geval in de studio, dus dat hoor ik graag. Of je kijkt even op Facebook van Radio M Utrecht, want ook daar hebben we die vraagstelling. De benzineprijs gaat weer door het dak. Waar tank jij? Dat willen we wel eens weten. Ga je er ook voor omrijden? En sowieso vind ik het leuk als je laat weten waar je uithangt op dit moment, als je al wakker bent en misschien ook wel aan het werk bent. Zoals bijvoorbeeld in de cabine. En daar moet het heel erg gezellig zijn van Edwin Tempelman, want die is niet alleen. Die heeft namelijk Marita meegenomen. Marita is mee. Haar zus zou eigenlijk meegaan. Volgens mij is haar tweelingzus, maar dat is niet gebeurd. Die moet werken vandaag. Iets van kipsatéetjes of zo. Ik weet het ook niet precies. Maar het is wel leuk om dat te lezen. Goedemorgen. Dus kopje koffie erbij in de cabine met z'n tweetjes. Dus onderweg in de wagen, in de vrachtwagen. In dit geval. En Michel heeft zich intussen ook gemeld. Gisteravond is hij een collega tegengekomen in Duitsland. Nu gaan we samen op Hillegom aan. En een fijne uitzending. Groetjes krijgen we vanuit op dit moment de omgeving van Erfurt. Op de A4 wordt er zometeen weer gereden, want hij stond stil toen hij het berichtje stuurde. Lekkere muziek. Nou, ik heb zometeen ook nog Tony Christie. I did what I did for Maria. Maar eerst maar eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen ten aanzien van die benzineprijzen. Wel grappig is dit, maar met een hoop humor moet je hem ook mee even tot je nemen. Ert, die appt mij dat we zijn dit jaar met ons vakantiegeld 5 minuten bij de Total in Vianen geweest. Het was erg gezellig. En, oh ja, we rijden ook op gas trouwens. Daar verschillen de prijzen nogal van 85 cent per liter. Of kuub is dat, geloof ik, dat weet ik niet meer precies. Maar ja, per liter natuurlijk, ja. Tot 1 euro, ja. Gas is altijd, LPG is toch even anders. Dus van 85 tot 1 euro. Maar een motorrijtuigenbelasting is dan toch ook wel weer hoger, volgens mij. Ik heb ooit gas gereden, maar daarna weer diesel en toen weer benzine en dan weer elektrisch. Dus, of je nou door de hond of door de precies, of door de kat wordt gebeten. Veel reacties ten aanzien van die benzineprijzen die door het dak aan het gaan zijn. Facebook, Radio M Utrecht, daar kun je ze ook nalezen. Emiel. Goedemorgen, is op afstand te doen allemaal. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben heel benieuwd naar eigenlijk. Ja. Nou, moet ik eens even kijken hoe dat aan elkaar steekt. Wat jij nou precies bedoelt. We nemen gewoon zometeen samen een kijkje, lijkt me goed. Maar hier, zoals beloofd, Tony Christie en Greta zometeen dus bij ons. En het

0: Uit 1971, het verhaal van Tony Christen. Ja, dit man, dit voor Maria. Oh, die reactie van Emiel. Ik begreep het toch niet helemaal. Emiel, doe nog even een goedemorgen. Op afstand is het goed te doen. Ik denk dat je het hebt over naar de pomp rijden. Misschien wel een stukje ver weg richting Duitsland. Ingrid bijvoorbeeld zegt ook, ik heb het geluk dat ik vlakbij Duitsland woon. Dus daar ga ik tanken en doe gelijk even de boodschappen. En ook dat scheelt een hoop. En over de benzineprijzen gesproken, of de brandstofprijzen, zo je wilt. Marieke die zegt, wij rijden hybride, hybrid, dus... We hebben weinig op met benzine. Oh, op die manier. Tanken doen we gewoon hier in Zoetermeer. Maar dan wel bij de goedkoopste. Nou, dan ga ik vanaf Utrecht naar Zoetermeer. Dat is proberen. 7 minuten voor 7 uur. Gita, ga je wel eens over de grens tanken eigenlijk, of niet?
1: Alleen als ik toevallig in Duitsland moet zijn.
0: Precies.
1: Maar ik rijd nooit om. Nee. En ik heb een autootje dat rijdt 1 op 25.
0: Oh, dat is best wel netjes,
1: dus,
0: denk ik.
1: Ja. En ik ben een hele, hoe zeg je dat? Een hele schappelijke rijder. Nette rijder, denk ik. Probeer heel veel te doen met uitrijden.
0: Je haalt wel de 80 op de autosnelweg, toch?
1: Dat nog wel. Okay. Dat nog wel, nee. Probeer zo zuinig mogelijk te rijden.
0: Dat is niet verkeerd. Ja. Het scheelt mij ook 's morgens als ik hier naartoe rijd. Om er even op in te haken dan. Mm-hmm. Ik rijd elektrisch, maar dat scheelt ook, hè? Of je op de snelweg mag je 's morgens tot 7 uur mag je best wel snel rijden. Ja. 130, maar of je 130 rijdt of 100, zoals mijn terugweg, dat scheelt echt een paar kilowatt. Dus als je zegt, nou ja, ik noem wat 25 cent per kilowatt, kan dat per ritje ook 25 cent keer 3, richting een euro oplopen. Een euro heen,
1: en
0: euro
1: als je
0: het
1: elke dag doet,
0: dan scheelt je toch een tientje. Ja. En dan kun je lekker wat anders verkopen, zeg maar. Ja. Voor
1: en het is volgens mij het zuinigste rijden, is wat ik altijd begrepen heb, is in de hoogst mogelijke versnelling met de laagste snelheid. Dus 90 in de 5 of zo, of 80 in de 5. Dat schijnt dan het efficiëntste te zijn.
0: Nou ja, dan draait die motor natuurlijk het allerrustigst.
1: Ja, het rustigst. Ja. En ik hou niet van snel optrekken, want dan spuit je echt een partij benzine in de motor, waarvan een deel er waarschijnlijk ook langs gaat.
0: Ja.
1: Dus nou wil ik natuurlijk niet het verkeer op gaan houden. Dat doe ik dan niet, maar nee, ik ben niet van zoef weg bij het stoplicht. Dat trekt mijn autootje trouwens helemaal niet.
0: Maar wel 1 op 25, hè? Dat mag gezegd worden nog een keer.
1: Ja, daarom. Ja,
0: dat is goed, ja. Ja, elektrisch rijden is ook weer anders, want elke auto die elektrisch rijdt, tenminste tegenwoordig dan, ook hybride, dat is allemaal automaat. Dus daar heb je niet zoveel keuze in de versnellingen.
1: Die maakt het voor jou. Die doet het voor jou.
0: Nou ja, goed. Dat onderwerp even terzijde voor nu, want we willen natuurlijk alles weten over het weer. Sterker nog, het gaat al richting 7 uur. Dus we doen het even compact. Volgende uur uitgebreid ook het weekend weer. Maar qua temperatuur, qua gevoel, denk ik bij mezelf, wat is hier gebeurd?
1: Herfstwind, maar het is wel 20 graden. Ja, het is de hele nacht eigenlijk 20 graden geweest door die straffe wind. Dus als je nou echt zuinig wil rijden, rijd dan naar het oost-noordoosten, want die wind is uit west-zuidwest. Is nu een volle windkracht 4, wordt straks een volle windkracht 5 of nog wat meer. Hij wordt ook vlagerig. En er kan vanochtend er lokaal een buitje vallen of een beetje lichte regen uit de bewolking. En vanmiddag, aan het begin van de middag, dan trekt een kleine, kortstondige buienzone over met pittige hoosbuien. En daarachteraan daalt de temperatuur.
0: Waar hebben we dat weer aan te danken dat het allemaal aankomt?
1: Ja, omdat de straalstroom boven ons zo actief is. Dat is een windpatroon op zo'n 10 kilometer hoogte. En er wordt een beetje aangejaagd door temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van Europa.
0: Ja.
1: En die temperatuurverschillen zijn momenteel behoorlijk aanzienlijk.
0: En daardoor hebben we dit
1: een
0: beetje onstuimiger weer.
1: Ja,
0: dat komt eigenlijk op neer. Nou, waar je even binnen straks weer op je gemakje. En dan nemen we wat meer de tijd, ook het weekend weer. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat ik het weekend zou kunnen ondernemen ten aanzien van het weer. Dus,
1: ziet er goed uit.
0: Nou, dat klinkt wel heel fijn. Kopje thee erbij in het volgende uur. En dan hebben we alle tijd weer voor jou. Dank je, Grieta. Tot zo.
1: Tot zometeen. Doei.

0: Cher en Are You Strong Enough uit 1999. Nou, geen sterke verhalen, serieuze onderwerpen. We gaan onder andere praten over de kwaliteit van het zwemwater. Oké, einde seizoen, maar er wordt nog wel eens gezwommen in Midden-Nederland. Het is allemaal niet aan de goede kant, zeg maar. Ja, aan de waterkant. Dat onder andere. Dus als je sterk genoeg bent, blijf je toch lekker luisteren. Tot zo.
1: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lagevuurse op mitchellgolftuinen.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
2: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
6: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
5: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
7: Games and match.
8: And it's another big upset in the men's draw.
7: 6-4, 7-5, 6-2.
5: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon.
0: 3 over 7, Radio M Utrecht. Te luisteren naar het hele dag door. Natuurlijk het nieuws uit binnen- en buitenlanden. Vanaf nu ook het nieuws uit de regio. Marije Drent bij mij. Goedemorgen, Marije.
9: Goedemorgen.
0: Vertel, wat hebben we in het nieuws?
9: De gemeente Stichtse Vecht gaat niet in hoger beroep tegen het betaald parkeren bij PNR Breukelen. De provincie wil dat invoeren om langparkeerders te weren. De gemeente verzette zich eerder tegen het plan, maar ziet nu onvoldoende redenen om daarmee door te gaan. Wel wil de gemeente inzetten op een zo laag mogelijk parkeertarief. Een Duitse man die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde, krijgt, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, een taakstraf van 120 uur. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. De man die in het busje zat, raakte ernstig gewond. En Zidane Iqbal gaat weg bij FC Utrecht. Hij is verkocht aan de Schotse club Dundee United. De 23-jarige Irakese middenvelder kwam 3 jaar geleden over van Manchester United. En sindsdien speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht.
0: Weten wij ook hoeveel hij krijgt? Of hoeveel FC Utrecht krijgt voor die transfer?
9: Dat is mij niet bekend.
0: Nee, maar vaak
9: maar misschien kan ik het even uitzoeken.
0: Ja, ik ben gewoon benieuwd. Vaak zijn het waar je over hoort hoge bedragen.
9: Mm-hmm.
0: Dus ben benieuwd. Maar goed, hij gaat in ieder geval de club verlaten.
9: Precies.
0: Dit en nog meer nieuws zo meteen.
9: Tot straks.
0: 19:30, tot zo.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Ja hoor, 2 uur met nieuws, weer en verkeer. Probeer even verbinding te leggen met Robert-Jan Boy. Dat is nog niet gelukt. Die is zometeen te horen vanuit de Nedereindse Berg. Dat is een berg, dat sowieso. Gebouwd op een, zeg maar, voormalige vuilnisbelt. Heel slim, mooi gedaan. En daar wordt geskiederd. Geskiederd voor het goede doel. Dat gaat vanmiddag beginnen. Maar Robert-Jan ligt dat zometeen nog even toe. Probeer even een nieuwe telefoonlijn met hem te leggen. Voor de rest hebben we het over de benzineprijzen, die hoog zijn. Sinds gisteren weten we dat er weer een stijging is. 2,4 cent meer dan de dag daarvoor, sinds woensdag. Dat geldt voor euro 95. Geldt ook voor diesel. Ja, dus wat je ook rijdt, we worden toch alweer een stukje armer, zeg maar. Maar rijd je daarvoor om? Daar zijn we zeer benieuwd naar. Nou, er zijn veel mensen die het inderdaad wel eens doen om boodschappen te doen in Duitsland bijvoorbeeld. Er zijn mensen die in België gaan. Ook mensen die naar Luxemburg gaan. Nou, dan moet je een heel eind om. Maar dat is een goede reden om dat te doen. Dat hoor je zo meteen in Utrecht is wakker. Rij je ook wel eens om? Of ga je inderdaad ergens tanken waar het goedkoper is? Kijk je daar wat kritischer naar misschien? Nou, dat soort opmerkingen beantwoorden via de RTV Utrecht app. Of doe dat, dat kan natuurlijk ook, via Facebook van Radio M Utrecht. Ik ben benieuwd. En voor de rest hebben we het zo meteen over PFAS in het zwemwater. Nee, daar is gebleken dat het best veel te hoog is, ook daar al. En er is muziek in Utrecht is wakker. Dit is Sister Sledge.

0: Sister Sledge, onder aanvoering van zangeres Katie Sledge. Ja, ze konden allemaal zingen en dansen trouwens ook. Wel leuke verschijningen waren dat. Alle sisters, zeg maar, van Sister Sledge. Dit was 1981. Laten wij muzikaal even voor wat het is. All American Girls brengt ons bij toch die verbinding met Robert-Jan Boy. Het is gelukt, Robert-Jan. Goedemorgen. Ben je al in de buurt van de Nedereindse Berg of niet?
1: Nou, ik kom net 1 seconde geleden aanrijden.
0: Kijk,
1: dan kan ik hem zien liggen. Inderdaad, in Nieuwegein, aan de rand van Nieuwegein. Zeker een klein klimmetje. Inderdaad, je zei het al, gebouwd op vuilnis. Maar hij ligt er al een hele tijd.
0: Ja.
1: Er is een wielerparcours aangelegd waar opgetraind wordt. Waar wedstrijden worden gereden. Met dus een klein klimmetje erin. Voor de rest zie ik, als ik even zo'n parkeerterrein, dus ik kan niet alles heel goed bekijken, zie ik wat kleinere en grotere tenten daar staan. 1 tent is echt wat groter. Daar zal waarschijnlijk wat ravatiering en zo gaan plaatsvinden. Nog meer tenten zie ik daar. De wapperen vlaggen van Kika. De organisatie die zich inzet voor de kinderkankerbestrijding. En daar is deze race die gehouden gaat worden vanaf 3 uur vanmiddag ook voor bedoeld. 24 uur skieleren op die Nederrijnse berg. Voor het goede doel zoveel mogelijk geld inzamelen. Doen diverse teams aan mee. Uit binnen- en buitenland. En als het goed is, zijn mensen al een beetje aan het kamperen. Ja, ik zie wat kleinere tentjes staan.
0: Oh, leuk.
1: Hier even kijken hoe de wapperende vlaggen er daadwerkelijk bij hangen. Want het waait behoorlijk. Het is donker. De weersomstandigheden zijn op dit moment niet ideaal.
0: Nee.
1: Maar goed, we gaan eens even alles bekijken. Ter plekke.
0: En willen ze misschien even wakker maken voor die 24 uur race. Zo meteen voor het goede doel. Hey, tot zometeen. Dan horen we je. Na 19:30 in Utrecht is wakker. En ik ga het zo meteen hebben over Nederlandse meren en zwemplassen. Ook bij ons in Midden-Nederland. Die nergens aan de chemische normen voldoen. Wordt gesteld door Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. In een onderzoek dat is geweest. Ja, maar wat betekent dat nou als je het water ingaat? Loop je nou echt veel risico? Ik leg ons oor te luisteren bij Rutger Westerhof zometeen. Hij is projectleider bij Natuur en Milieu. In Utrecht is wakker als je blijft luisteren. Voor die tijd nog even Kodachrome. Chrome. Ook niet goed volgens mij. Maar ja, het heeft iets met fotografie te maken. Dat was wel belangrijk. Paul Simon in Utrecht is wakker. Goedemorgen. We

0: deze stoffen dat ze niet voldoen aan de normen. Onderzoekers vonden een hoge concentratie PFAS en bestrijdingsmiddelen in ons water. Bijvoorbeeld in de Maarseveense plassen of het Eemmeer, dus het Randmeer, de Vinkeveense plassen en er zijn nog meer plekken. Rutger Westerhof, die leidde dat onderzoek, die schreef eraan mee, zo gezegd, namens de organisatie Natuur en Milieu. Rutger, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Was dat toch een beetje schrikken, denk ik. Hè? Hoe komt het dat het water zodanig vervuild is met PFAS en bestrijdingsmiddelen?
1: Nou ja, ik denk dat het begint bij het punt dat we in Nederland gewoon best wel veel chemische stoffen gebruiken in alles wat we doen. En dat komt uiteindelijk op verschillende manieren toch ook in dat water terecht. Dat verschilt een beetje per type stof. We zien bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. Nou, die komen veelal vanaf het land afgespoeld via de sloten in die grotere meren terecht. Maar we zien ook veel industriële stoffen. Dus dat gaat vaak vanuit lozingen, vanuit de bedrijven zelf. En ook een hele buts aan stoffen die via het riool, dus vanuit de stedelijke omgeving, uiteindelijk in het water terecht.
0: Ja, dus ook de consument zorgt voor vervuiling van ons water, zeg maar.
1: Ja, het komt echt van alle kanten, zou je wel kunnen zeggen. En ja, de stad en de consument is daar ook een onderdeel van, ja.
0: Ja, lang geleden dachten we PFAS, geen idee. Tegenwoordig weten we dat PFAS niet echt heel goed is. Nou, bestrijdingsmiddelen sowieso al niet. Hoe schadelijk is dit alles voor mens en dier, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, kijk, de schadelijkheid voor mensen die er hangt natuurlijk ook heel erg af van de concentratie. Daar hebben we in dit onderzoek nog niet echt naar gekeken. We hebben vooral gekeken, er is een norm. Dat is een soort veilige norm voor mens en milieu. En wordt die overschreden of niet? En voor mensen gaat het hier vooral om risico's die bij langdurige blootstelling naar boven komen drijven, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En voor dieren, ja, dat zijn natuurlijk wat kleinere en wat gevoeligere beesten en ecosystemen. Dus die zullen er wel eerder last van hebben. Dus daar zien we ook een combinatie van korte en lange termijn effecten.
0: En wat zou je kunnen oplopen als je als mens gaat zwemmen?
1: Nou ja, de risico's die aan deze stoffen in de literatuur worden gekoppeld, dat zijn onder andere risico's op kanker of effect op het zenuwstelsel of immuunsysteem. Maar zoals gezegd, dat gaat vooral over in situaties van langdurige blootstelling. Dus dat is niet als je er vanavond inspringt dat je daar gelijk een verhoogd risico op loopt.
0: Nee, want je zegt net ook inderdaad, de norm is overschreden met vervuiling. Maar je kunt er nog niet echt aan een zwemadvies bijvoorbeeld aan koppelen.
1: Nee, het zwemadvies in Nederland wordt echt gebaseerd op directe gezondheidsrisico's. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld blauwalgen of E. coli. Dus dat zijn verontreinigingen waarbij als je erin springt, bij wijze van spreken dezelfde avond weer op de wc zit. Dus dat gaat heel erg over directe gevaren en risico's voor de gezondheid. Ja. En dit zijn inderdaad wat meer sluimerende lange termijn effecten. Waarbij je inderdaad niet direct kan zeggen van dat is gelijk een ongeschikte plek om te zwemmen. Zo.
0: Nou, wijk ik misschien een klein beetje af. Ik zeg dan blauwalgen misschien ook niet, hè? Ja. Want dat is niet goed. Niet voor de gezondheid, zeg maar, van mens en dier. Maar is dit ook een oorzaak van het feit dat er allemaal dingen in het water zitten die er eigenlijk niet in zouden moeten zitten voor mens en dier?
1: Blauwalg heeft een aantal oorzaken. Inderdaad, dat heet dan de nutriëntenbelasting. Dus er zitten heel veel voedingsstoffen in het water. Die nutriënten die komen ook vaak vanuit de landbouw. Als daar langdurig te veel aan is, dan kan die blauwalg ontstaan. En dat gaat dan vaak in combinatie met stilstaand water of hogere temperaturen. Dus we zien natuurlijk ook dat met klimaatverandering dat de temperatuur van het water ook oploopt. En dat daarmee ook, en dat zien we ook in het onderzoek, ook het risico op die blauwalg toeneemt. Ja. Dus dat is eigenlijk nog een extra reden om goed aan de slag te gaan met die belasting van dat water. Want als dat gezond is, als we dat omlaag krijgen, dan verbetert dat uiteindelijk ook de algemene kwaliteit van het water. En dus ook verlagen we ook het risico op blauwalg.
0: Zou er nou, zeg maar, als duurzame oplossing niet moeten worden gekeken naar hoe er minder chemische stoffen in het water terechtkomen? Want we horen daar al heel lang over, hè? De landbouw die dat doet, maar wij consumenten met elkaar gooien ook van alles en nog wat erin. In het riool komt het uiteindelijk ook weer in het water terecht waar we in zwemmen bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Dat vinden wij ook. We doen een aantal aanbevelingen in dat onderzoek. Het ene gaat over dat we sowieso meer moeten meten naar dit soort stoffen, ook rondom zwemwateren, zodat we in ieder geval weten wat er aan de hand is en wat erin zit. En andere aanbeveling die we doen is dat we echt wel strenger moeten gaan kijken naar de vergunningverlening, bijvoorbeeld van bestrijdingsmiddelen gebruik, maar ook van dat soort industriële lozingen. Want blijkbaar gaat dat nu niet goed genoeg als daar alsnog normoverschrijdingen in dat zwemwater te vinden zijn. Dus we zeggen.

0: Ik zou ook heel erg inderdaad zeggen, ja, pak het nou aan bij de bron. Want als je het er niet in stopt, dan kom je het ook niet tegen. En nou ja, er is ook nog een categorie van stoffen waarvan we zien, die blijven zo lang zitten. Die zijn zo persistent, zoals dat heet. Dat blijft soms jaren of decennia in dat water of in die bodem, wordt dat teruggevonden. Ja, daar moeten we gewoon mee ophouden. Want ja, dat wat we vandaag lozen, dat is over 10, 20 jaar dan weer de normoverschrijding.
1: Ja, precies. Nog een handwerk aan de winkel vanuit natuur en milieu, kan ik me voorstellen.
0: We hebben genoeg te doen nog inderdaad, ja.
1: Hey, dankjewel voor je toelichting, Rutger. Fijne werkdag, hè? Dag.
0: Jo, hetzelfde.
1: Rutger Westerhof van Natuur en Milieu op Radio M Utrecht.

0: Boni en een van de grote hits van ze. Daddy Cool in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Marije is bij me binnengekomen in de studio. Over 2 minuten het nieuws uit de regio. Marije, wat heb je in elk geval in het regionieuws?
1: Ik heb het zo over de invoering van betaald parkeren bij de PNR in Breukelen, waar veel over te doen is. En FC Utrecht heeft een voetballer verkocht. Wie dat is, vertel ik zo om 7:30.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is 7:30, dit is Radio M Utrecht, het regionieuws door Marije. Dat begint met betaald parkeren dat ingevoerd gaat worden bij het station bij Breukelen, hè? Bij de A2 is dat.
1: Precies, de gemeente Stichtse Vecht gaat daar niet tegen in hoger beroep. De gemeente verzette zich eerder tegen het plan van de provincie, maar ziet nu onvoldoende juridische en financiële redenen om de zaak door te zetten. De gemeente wil daarom zich richten op een zo laag mogelijk parkeertarief. Het terrein is populair onder forensen en reizigers richting Schiphol. Om lang parkeren tegen te gaan, wil de provincie er betaald parkeren invoeren. Wanneer het betaald parkeren wordt ingevoerd en hoeveel parkeren gaat kosten, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een Duitser die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. Het Roemeense slachtoffer in het busje raakte ernstig gewond en kon nog altijd niet goed lopen. Tijdens de rechtszaak ging het over de invloed van diabetes op het rijgedrag van de man en of de aanhanger op de weg stond. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. En de Fietsersbond in Utrecht gaat weer een paaltjescheckdag houden. Op 19 september kunnen fietsers op een online kaart aangeven waar paaltjes staan. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Die staan op het fietspad om auto's te weren, maar kunnen tegelijkertijd dus gevaarlijke obstakels zijn. Zeker voor mensen met een aangepaste fiets. Het zou gaan om 6 fietsers per dag. Soms zijn ze niet goed te zien of voldoen ze niet aan de richtlijnen. Nou, en de Fietsersbond wil daar graag een overzicht van. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt er lokaal een bui. Vanmiddag meer regen, dan trekken er wat hoosbuien over, met stevige windstoten ook. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het ook wat af.
0: Meer over het weer, ook het weekend weer horen we ook zo meteen van Greta Spannenburg.
1: Ik ben benieuwd.
0: Jij bent er zo weer met een klein half uurtje.
1: Tot zo. Marije,
0: dankjewel.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Jackie Wilson. En in de jaren 80 was hij ook weer populair. Toen was hij het er al niet meer, maar die muziek, ja, die heeft het hem ook gedaan. En reclames die muziek gebruikten ter ondersteuning. Higher and Higher, het origineel hoorde hij uit 1969. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8:30 inmiddels geworden. We blikken vooruit, want vanmiddag start er een 24-uursrace op het wielerparcours van de Nedereindse Berg in Nieuwegein. Maar wielrenners, die zul je er echt niet zien. Wel skielerteams uit heel Nederland die alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Kika, de Stichting Kinderen Kankervrij. Nou, om 3:00 klinkt dan het startschot, maar ik kan me zo voorstellen dat de voorbereidingen al in volle gang zijn. Verslaggever Robert Jan Boy op de gelegenheidscamping. Ik vraag me af, met die wind staan alle tenten nog wel, Robert Jan?
1: Nou, dat is niet het geval, Bob. Ik ging net aanrijden en ik zag niet wat verder tussen de tenten door. Want het is hier een wijde omgeving met de Nederrijnse Berg. Het wielerparcours hier lopen. In het midden die grote begroeide bult, zeg maar, met wat boompjes. Om ons heen zien we de Nederrijnse plas daar liggen. Het paviljoen, de permanence, zeg maar, van het wielrennen. En dan op het terrein, groot grasveld, kleine tentjes van die grotere partytenten. Op de achtergrond horen we nu trouwens een aggregaat wat net is aangezet. En hier om ons heen een beetje een ravageachtige toestand. Mandy, is er hier wat zeil ligt wat op de grond normaal gesproken ligt. Kampeerstoeltjes erop, omgekieperde tafeltjes.
2: Ja.
1: Wanneer is het net gebeurd?
2: We hebben last van een beetje windkracht. En deze tent heeft blijkbaar de wind opgepakt. Heeft vervolgens de ene tent op de tent hiernaast gegooid. Oh. Om die tenten te besparen zijn we van binnenuit hebben de tent toch verder omhoog kunnen doen.
1: Ja,
2: en nu hebben we hem dus even ontmanteld.
1: Is een grote partytent. Ik kan er doorheen kijken met die raampjes. Met zie ik allemaal stoeltjes en tafeltjes, zeg maar.
2: Correct.
1: En hier ligt ook een grotere tent.
2: En hier ligt een hele grote tent. En die stapt met zijn voetjes mooi op de andere tent. Dit hebben we eigenlijk in de 24 jaar nog niet gehad. Dit is ons de eerste keer dat we dit voorbij zien komen. Ja. Niet fijn. Deze mensen hebben het gisteren helemaal mooi opgebouwd. Ja, we zullen zo meteen even kijken wat we daarmee gaan doen.
1: Want dit is van een bepaald team. We zien er allerlei tenten. Dus dat is allerlei teams hebben een eigen tent. Giezenveen. En die zijn er nog niet?
2: Die zijn er nog niet. Die zijn gisteravond even teruggegaan. En die komen zo meteen weer hierheen. Dus hen wacht een kleine verrassing. Het zal de wedstrijd voor hun en de deelname niet hinderen.
1: Nee.
2: Misschien moeten we even delen met z'n allen. Dat we even een beetje gebruik maken van elkaars tent.
1: Natuurlijk, wat solidariteit. Die sfeer hier is hier sowieso wel.
2: Absoluut aanwezig. Absoluut. Dus wij staan er voor elkaar. Ja, wij helpen elkaar.
1: Maar is het nou een wedstrijd? Hoor ik dat goed?
2: Het is absoluut een wedstrijd. Ja, we hebben gewoon de tijdregistratie, officiële tijdregistratie. Dus het is een wedstrijd voor wie het wil.
1: Ja.
2: Wil je gewoon deelnemen, mag je gewoon deelnemen.
1: Maar 24 uur?
2: 24 uur. Ja,
1: 3:00 vanmiddag het startschot.
2: 3:00 vanmiddag, ja zeker. En sommigen gaan alleen en sommigen in grote teams. Of grote teams van 6 personen.
1: Ja.
2: Maar starten gaan we tenzij het onverantwoord is. Maar daar komen we dan nog op terug.
1: Kijk, daar is Hein Meeuwis druk bezig van team SVU. Uit Utrecht.
3: Hoi.
1: Ook net aangekomen, natuurlijk. Met de skiers in de rug, zag ik zojuist.
3: Klopt.
1: En meteen aan de slag ook, zo gaat dat.
3: Ja.
1: Waar is het team van SVU?
3: Nog niet aanwezig. We zijn met 4 teams vandaag.
1: Schaatsvereniging Utrecht is dat. Ja. Reed wat tegen op de Vechtse baan onder meer.
3: Klopt. Dus dit is onze thuisbasis.
1: Ja.
3: Deze baan in Nederrijnse Berg.
1: Oh, dat is het kleinere baantje wat je daarvoor ziet inderdaad. Op het terrein.
3: Dat. Ja. Maar ook de grote baan skillen we op. Dus hier trainen we 2 keer of 3 keer per week.
1: En nu het goede doel.
3: Yes, precies.
1: Waarom doen jullie mee?
3: Dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Ja, voor ons is het. Ja, we vinden het natuurlijk leuk om een tocht te rijden, dit evenement. Maar ik denk dat dit weekend vooral voorop staat het doel, het 24 Kika. Het fondsen inzamelen voor kinderkankeronderzoek. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En ook met die gedachte rijden we rond als we onze estafette tocht maken. Ja.
1: Vertel eventjes van de coördinator van Mandy. Het is ook een wedstrijd. Kennelijk een tijdregistratie.
3: Ja, klopt. Gaat het door? Nou ja, ieder team heeft 1 of 2 transponders. Dus het wordt allemaal geregistreerd. En ik geloof dat er meer dan 60 teams zijn. Als ik zelf moet inschatten van vorige keren, denk ik dat er 4 of 5 zes teams misschien echt voor de, als wedstrijd rijden. Dus echt op tijd en om te winnen.
1: Ja. Ja.
3: En ik heb de indruk dat de meeste teams rijden gewoon om te rijden, om mee te rijden.
1: En er is geld ingezameld per team al?
3: Ja, per team is geld ingezameld. Ja. Per deelnemer is geld ingezameld. Dat is allemaal een overzicht, zie je dat op de website van Kika.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, we gaan zo meteen eens even verder kijken bijvoorbeeld hoe het met het parcours precies zit. De weersomstandigheden. Lijkt me ook wel een dingetje.
3: Ja, die zijn goed.
1: Goed?
3: Ja, het gaat regenen.
1: Er is eerst de tent de slom gewaaid.
3: Ja.
1: En dan gaat regenen.
3: Ja, precies. Maar regen is geen probleem. We hebben dit jaar nieuw asfalt en dat is perfect.
1: Oké. Okay.
3: Onder alle omstandigheden kunnen we rijden.
1: Oké, okay, nou, we gaan komen zo terug. Doet het aggregaat het goed? Aggregaat doet het nog niet goed. Te veel wind op het aggregaat. Moet ook nog even opgestart worden. Jongen. Ongetwijfeld.
0: Opstartprobleem.
1: Komt alles goed, hè?
0: Ja, zeker.
1: Nou ja.
0: Tot zometeen.
4: De Nationale Nieuwe

0: even een klein duwtje op deze vrijdag. En we maken ook bekend vandaag wat de nieuwe ondersteuning gaat bieden aan een artiest. Als nationale nieuwe vandaag hier bij Radio M Utrecht. Ja, wat doe je? Waar hang je uit? Hoe vroeg ben je wakker? Dat soort dingen vind ik altijd leuk om te weten. Zo vanaf 6 uur als we met Utrecht is wakker starten. Veel mensen hebben zich al gemeld. Bert doet dat bijvoorbeeld via WhatsApp van RTV Utrecht. Die zegt, je vroeg dus wat we doen. Nou, ik start nu als vrijwilliger op de buurtbus Overberg. Groetjes van Bert aan iedereen. Nou, hartstikke goed. Groetjes terug. En succes vandaag ook. En nou, wat ga jij doen? Laat het weten. En sowieso hebben we wat vragen voor je. Als het gaat over de benzine, over de euro 95 en de diesel, sinds gisteren weer 2,4 cent duurder. En experts verwachten wel dat we de 3 euro gaan bereiken. Want het staat nu ergens in de buurt van richting de 2,70 euro. Dus ja, zo'n klein stukje te gaan wat dat er gaat. Nou ja, rij je wel eens om? Ga je bijvoorbeeld wel eens naar België of naar Duitsland om daar te tanken? Ja, als je als chauffeur onderweg bent, vrachtwagenchauffeur, dan kom je ook wel eens, als je richting internationaal kijkt, naar Frankrijk. Kom je door Luxemburg heen en Martin die zegt, je weet dat wij wel eens naar Zuid-Frankrijk gaan. Ja, dan kan ik even de jerrycan in Luxemburg vullen, want dat scheelt echt heel veel. Veel reacties trouwens ook. Je reactie is welkom via Facebook van Radio M Utrecht of dus WhatsApp, dat kan via de RTV Utrecht app. Ik kom nog meer Luxemburg tankers tegen. Hans bijvoorbeeld, die zegt, nou ja, op de terugreis van vakantie getankt in Luxemburg, nu moet ik binnenkort op familiebezoek in Breda. En dan rijd ik even door naar België om daar te gaan tanken. Ja, dat is dan goed te doen. Verder tank ik gewoon in de buurt hoor, maar ik rijd wel minder en neem vaker de fiets, omdat die brandstofprijzen best wel hoog zijn. Hans van het Maartensdijk, dankjewel voor jouw reactie ook. David hoeft nooit te rijden. Wat voor brandstof ik ook wil hebben. Het gaat alleen maar om de innerlijke tank die gevuld moet worden. Dankzij mijn buurman op de hoek. De winkel die een beetje op de kleintjes let. Kortom, ik heb geen auto. David, dank je wel voor je reactie. Mensen die niet meer rijden. Mensen die wel vroeger hebben gereden. Ja, het is allemaal een stuk duurder geworden. Henny zegt, we hopen op betere tijden. Nergens is namelijk de benzine zo duur als in Nederland. Maak er toch een fijne dag van. Geniet van de radio. Radio M Utrecht. Nou, als je vlak bij Duitsland woont of bij België of daar wel eens komt voor familiebezoek, is dat misschien het overwegen waard. Cor Utrecht zegt, elke 2 weken ga ik tanken in het buitenland. Nederland krijgt geen cent. 1,41 euro in het buitenland. Ja, dat is de moeite waard, dan zeg ik. Nou, laat maar weten op wat voor manier dan ook weet men te bereiken. En de hele dag door praten we erover, over die hoge benzineprijzen. Want dat, ja, dat houdt ons toch wel bezig. Zeker bij Aard vanmiddag van 5 tot 7 uur. In Utrecht komt thuis, dus er weer alle ruimte om erover te praten. En overigens in het volgende uur, Utrecht is wakker, natuurlijk ook hier bij Radio M Utrecht. Nou, ik zeg tijd voor Grieta Spannenburg. Goedemorgen, Grieta.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Want dat weer, hè, daar moeten we dus even uitgebreider over gaan nemen. Want wat is er allemaal aan de hand? Met een temperatuur van 18, 19, misschien al wel ergens een piekje van 20 graden. Op dit tijdstip zeg ik, dat is toch wel een beetje apart, toch?
1: Is apart. Dat komt ook door die wind. Die wind die heeft die mildheid bij ons gebracht. Ja? En heeft ervoor gezorgd dat het niet goed kan afkoelen. Want vaak heb je de koudste, de kilste nachten in de zomer en de nazomer. Als het helder is, windstil en de grond goed kan afkoelen ook. Maar ja, als die wind maar door blijft belazen en de bewolking daarboven zit, dan gebeurt er in bepaalde omstandigheden maar weinig. En dus is er vannacht op de meeste plekken de temperatuur inderdaad niet onder de 20 graden gezakt. Dat is aparte gewaarwording dat je nu buiten komt met een herfstwind. Maar wel met 20 graden, dus een korte broek en t-shirt kan eigenlijk best. En dat het vanmiddag, denk ik om een uur of 3, 4, is het een graad of 18. Dus de temperatuur die gaat even omhoog in de loop van de ochtend naar 1, 22 graden.
0: Ja.
1: Daarna krijgen we aan het begin van de middag een zone met een paar buien over ons heen. En daarna zakt de temperatuur naar 17, 18 graden. Dus we gaan het is een beetje andersom dan gangbaar.
0: Ja, dus op zich een vreemde gewaarwording. Maar de reden is duidelijk, je krijgt warme lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Die zorgt voor die temperatuurstijging op dit moment al die we te pakken hebben.
1: Klopt, ja. En die wind die voorkomt dus de nachtelijke afkoeling.
0: Ja. En dan is er voor vanmiddag ook aan de westkust op dit moment ook al volgens mij op de Wadden en op het IJsselmeer de komst van zware windstoten. Die komen nu al voor volgens mij, met name in de ochtend.
1: Ik zie dus dat er nu al een harde wind waait op IJmuiden. En die kan nog even gaan naar stormachtig. De windstoten die zijn nu ongeveer 60, 70 kilometer per uur. Ja. Die kunnen ook nog wat harder gaan. En de kust en rondom het IJsselmeer die krijgen altijd de steeds stevigste klappen. En bij ons gaat die wind ook verder aantrekken. Het is nu al een volle windkracht 4 uit west-zuidwest. Die gaat de komende 1-2 uur naar een windkracht 5 toe. En die is en blijft zeer vlagerig. En ik denk met name in de tweede ochtendhelft dat er windstoten bij ons tot zo'n 70 km per uur mogelijk zijn. En dat allemaal op het naderen van het regengebied dat nu nog boven en noord van de Wadden ligt. Ligt nog ver weg, maar dat gaat zuidwaarts zakken. En trekt aan het begin van de middag, de eerste middaguren, over ons heen. Op dat moment zal de wind ietsjes luwen. En kunnen er een paar hoosbuien passeren. Denk niet dat het heel lang duurt. Ja. En als die voorbij zijn, dan is het koufront dus voorbij. Zal de wind, een tandje minder zijn. En zal de temperatuur ook een tandje minder zijn.
0: Ja, precies. Ja. De was buiten hangen, dat was mijn plan. Dat moet ik niet doen vandaag, dus begrijp ik.
1: Nee, want in de ochtend heb je te weinig zon om hem te drogen.
0: Ja, en vanmiddag wordt het wind nat.
1: Het is lastig. Ik zou even wachten met die was ophangen tot morgen of zondag.
0: Oké, want dat willen we natuurlijk ook van je weten. Als we plannen willen ontketen, gewoon in gedachten wel hebben dat we een goed weekend krijgen. Mooi weekend ook, vertel.
1: Ja, ook een mooi weekend. Met geregeld ruimte voor de zon, of zelfs flink wat ruimte voor de zon.
0: Ja.
1: Morgen nog een beetje de naweeën van de wind van vandaag. Dus het is zeker niet windstil. Er staat een westelijke wind. Die is matig, een volle windkracht 4, af en toe nog windkracht 5. Dus die is ook nog steeds wat vlagerig in de naweeën van vandaag. Stapelwolken zon, ziet er vriendelijk uit. Een lokale bui, maar verder denk ik op de meeste plekken droog en 20 graden.
0: Ja.
1: En dan zondag ineens een kille start van de dag, want dan is de wind weggevallen. Zijn er brede opklaringen. Kan die temperatuur dalen naar 8 graden. En dan beginnen we met 8 graden, maar wel met veel zon. Zonstapelwolken. En dan zondagmiddag 23 graden. En dat is dan een hele fraaie, bijna zomerse temperatuur. En mogelijk halen we die zomerse temperatuur van 25 graden op maandag. En dat is dan ook een vrij zonnige dag, net als de zondag. Dus het ziet er eigenlijk heel vriendelijk uit.
0: Dus maandag 7 september, 25
1: graden. Wordt dan de warmste
0: graden
1: van de reeks.
0: Niet te geloven, toch?
1: Dat wordt de warmste van de reeks. Je ziet ook dat er nog in Zuid-Europa nog steeds behoorlijk wat warmte voorradig is. Dus als die wind eventjes uit het zuiden gaat waaien, wat die vanaf zondag gaat doen, dan zie je toch dat er weer wat warmte naar ons toe komt. Nou is die 25 graden van maandag altijd een korter maximum dan de 25 graden in juli of augustus. Ja. Dan is het gewoon langdurig. Maar hier zie je dat hij hem even aanraakt en dan weer teruggezakt. Omdat natuurlijk de zon al later opkomt en weer eerder ondergaat.
0: Ja, ja. Ja. Goede verklaring. Dat is hem. Dat kan niet missen.
1: Nee, dat kan niet missen. Nee. Hey,
0: dank hiervoor. Je hebt nog een weerspreuk voor ons voor vandaag. Hoe gaan we de dag doorkomen qua weerspreuk dan?
1: Uiteraard met een windrijke weerspreuk.
0: Ja, dat kan niet missen.
1: Het giert om de huizen nu en straks. Als de herfstwind de bladeren snel doet vallen, zal er een strenge winter knallen.
0: Nou, het is maar
1: denk
0: even
1: ik
0: gezegd.
1: Hopen we. Nee.
0: Ja, het is de weerspraak. Nog één keer.
1: Als de herfstwind de bladeren snel doet vallen, zal er een strenge winter knallen.
0: Tot zo meteen, Mevrouw.
1: Tot zo.
0: In het volgende uur Utrecht is wakker, want doorlopend nieuws, weer en verkeer. Ook in Utrecht is wakker. De GGD regio Utrecht vraagt mensen met kwetsbare gezondheid om extra alert te zijn op besmetting met het West-Nijl-virus. Wordt de soep heet gegeten vandaag? Je hoort er meer over in het volgende uur Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.

0: tand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Acht uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Bij het geweld in Overasselt werd een beveiliger doodgeschoten. 35 mensen zijn opgepakt. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij Argentinië horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Reddingswerkers hebben voor de kust van Cyprus nog een lichaam geborgen van het schip dat afgelopen weekend zonk. Het dodental staat nu op 10. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de hoge snelheidsveerboot werden 239 mensen gered. 8 doden werden al snel gevonden. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij agressieve reacties zal krijgen.
11: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt de plek vrijgemaakt.
10: De verplichting om de tas niet op een lege zitplaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten.
12: For burying 1000 identical pairs of underpants in more than 25 countries and then digging them up after 2 months.
10: Met het onderzoek werd aangetoond dat micro-organismen in de bodem worden afgebroken en dat betekent dat de bodem gezond is. Het weer nog. Het bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Liesel. Ja, af en toe ben je zo een scherm kwijt, zeg maar. Vroeger had je een papiertje dat je niet had als je nieuwsbulletin las. Maar ja, tegenwoordig is het een beeldscherm dat even op wit of zwart gaat. Of je hebt het even niet.
14: Zo herkenbaar.
13: Ja, daarom. Dus we leefden even mee. 3:08 inmiddels geworden. 3:00. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. En het nieuws uit de regio even in het kort, Marije.
14: Een man die vorig jaar een 12-jarig meisje aanreed op een zebrapad in Vinkeveen krijgt een voorwaardelijke taakstraf en een rijontzegging met een proeftijd van 2 jaar. De 26-jarige man uit Wilnis reed zeker 58 km per uur op een weg waar hij 30 mocht. Het meisje raakte zwaar gewond. De gemeente Stichtse Vecht gaat niet in hoger beroep tegen het betaald parkeren bij de PNR in Breukelen. De provincie wil dat invoeren om langparkeerders te weren. De gemeente verzette zich eerder tegen het plan, maar ziet nu onvoldoende redenen om daarmee door te gaan. Wel wil de gemeente inzetten op een zo laag mogelijk parkeertarief. En een ongeluk op de Griffioenlaan in Utrecht vannacht. Daar is een automobilist uit de bocht gevlogen en in de bosjes beland. Volgens een persfotograaf raakte niemand gewond. Tot zover de hoofdpunten.
13: Dankjewel. En zometeen uitgebreid om 8:30 natuurlijk hier bij Radio M Utrecht. Ik heb nog een treinmededeling. Als je wilt reizen met de trein, dat kan niet tussen Amersfoort en Putten. Dat heeft te maken met kapotte bovenleiding, laat NS weten. Dus Amersfoort Centraal Putten, daar rijdt op dit moment geen trein. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
17: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom.
19: Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon. Yes!
20: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
21: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
22: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
23: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Ja, we gaan dit uur zeker nog even doorpraten over die prijzen van euro 95 en van diesel. Ze zijn sinds gisteren weer hoger geworden. En misschien komen we uiteindelijk wel op 3 euro per liter uit. Dit jaar nog. Dat verwachten experts. Nou, zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. En je zegje is welkom, dus ik kom daar zeker zometeen eventjes op terug. We gaan vooruitblikken. Dat doen we vanmorgen al een paar keer. Want Robert-Jan die is aanwezig bij de Nederrijnse Berg, waar vanmiddag een 24-uursrace op het wielerparcours wordt gehouden door skielers. Skielers. En het gaat om inzamelingen voor het goede doel. Kika, kinderkankerbestrijding. Robert-Jan, hoe is het met de tenten? Hoe is het met de wind? Want ja, die houdt nog steeds huis volgens mij daar.
25: Ja, die wind die blaast toch hier stevig hoor. Over het parcours, over de Nederrijnse Berg. Aan de rand van Nieuwegein. Met die bult in het midden waar je tegenop kunt skiederen. Altijd niet, maar je kunt ook beneden langs. Heb ik gehoord. Gaan we zo meteen meer van horen natuurlijk. Hier vlakbij mij al die kleinere tentjes. Die grotere partytenten waarvan er eentje is omgewaaid. Ja, hij staat toch niet rechtop. Maar de boel is wel een beetje bij elkaar geraapt. Het team komt wat later. De catering is hier ook zojuist in orde gemaakt. Manon staat erbij.
26: Ja, dat klopt.
25: Hoe druk gaat het worden?
26: Ja, als het goed is, wel heel druk. Het wordt wel gezellig.
25: Honderden mensen?
26: Ja, zeker.
25: Die doen mee en dan ook nog het publiek natuurlijk.
26: Ja, ook nog. Die komen er ook bij. En ja, inderdaad, over de 300 deelnemers.
25: 3 uur het startschot. De hele nacht gaat het door tot morgenmiddag 3 uur. En hij Meeuwis is een van de leden van het team SVU. Hij kijkt nu even op zijn telefoon. Maar ik zie daar de skilers al liggen in de rugzak. Wij gaan zo meteen een parcoursverkenning doen.
0: Aha.
25: Misschien zijn er nog meer deelnemers die even de gladde ijzers, zeg maar, kunnen
0: aantrekken.
25: Oh, de gladde wieltjes. Met profiel vanwege de weersomstandigheden natuurlijk.
0: Ja, je hebt regenwielen. Ja,
25: hoe
0: ja.
25: glibberig gaat het worden? Jongen, jongen, wat een activiteit hier op de Nederrijnse berg.
13: We gaan het meemaken na 8:30. Alvast als vooruitblik voor de 24-uursrace die vanmiddag om 3 uur start. Het is 8:08. Gezellig dat je er bent. Dit is Utrecht is wakker.

Cool and the Gang, Get Down on It. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Gisteren meldde RTV Utrecht dat er een nieuwe besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld was in de provincie Utrecht. Ik ga er zo meteen over doorpraten met een van de arts-infectie-ziektebestrijding van de GGD-regio Utrecht. Want hoe gevaarlijk is die? En voor welke doelgroepen? Wat zijn de risico's? Je hoort er zo meer over. In Utrecht is wakker. Eerst Exile. And I wanna kiss you all over. Groot succes in 1978. Destijds een omstreden plaat. Niet alle radiostations hebben dit nummer gedraaid. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close.

0: omstreden was die plaat om dat Kiss You al over. Nou, dat werd toch wel gezegd, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Ik heb het over 1978 intussen. We zijn weer in 2026 aangekomen. De GGD, regio Utrecht, vraagt mensen met kwetsbare gezondheid om extra alert te zijn op besmetting met het West-Nijl-virus. Dat virus is geregeld in het nieuws. Gisteren nog melden wij dat bijvoorbeeld, dat er een besmetting is bijgekomen. Dat kun je krijgen door een steek van een mug. Nou, het RIVM in Bilthoven zei dus, er is een nieuwe besmetting bijgekomen in de provincie Utrecht. Het gaat nu om 5 mensen. Overigens, 1 daarvan is er overleden. In Utrecht is wakker, gaan we erover doorpraten met Khaled Hajj Mohamed. Hij is GGD-arts infectieziektebestrijding, bij de regio Utrecht natuurlijk. Khaled, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ga er niet aan voorbij hoor. We schrikken natuurlijk van het overlijden van 1 persoon door dat West-Nijl-virus. Maar toch is het wel zo dat 80% van de mensen die besmet raakt geen klachten krijgt. Is het allemaal heel zorgwekkend? Ja. Ik ga er niet aan voorbij hoor. We schrikken natuurlijk van het overlijden van 1 persoon door dat West-Nijl-virus. Maar toch is het wel zo dat 80% van de mensen die besmet raakt geen klachten krijgt.

0: aan spierpijn, hoofdpijn, al geheel niet lekker voelen, maag-darmklachten. En 1% van de mensen die krijgt ernstigere klachten. En dat zijn dan met name, zoals we dat noemen, neurologische klachten. Dus klachten aan het zenuwstelsel. Dus dat is een beetje het beeld van het virus zoals het voorkomt in Nederland.
1: Ja, ja. Weet je, ik heb ook wel eens een beetje hoofdpijn, voel me niet helemaal lekker, een beetje grieperig en zo. Maar toch denk ik dan niet aan een West-Nijl-virus. Is dat een logische gedachte dat ik daar niet aan denk?
0: Ja, het is zo dat de griepachtige klachten die je bij deze infectie krijgt heel erg lijkt op andere virusklachten. Uh-huh. Dus het is inderdaad zo dat niet goed, dat je dat niet van elkaar kan onderscheiden. En het positieve is dat deze griepachtige verschijnselen bij de meeste mensen na een week ook verdwenen zijn. Dus het verschil tussen beide kan je niet duidelijk aantonen. Wat belangrijk is als je echt ernstige klachten krijgt en echt ook klachten aan je zenuwstelsel krijgt, dat je dan contact opneemt met de huisarts. Maar de griepachtige verschijnselen, die kan je niet goed onderscheiden van andere virusinfecties.
1: Ja. 9 mensen in Nederland die raakten dit jaar besmet. Opmerkelijk, 5 in de provincie Utrecht. Ja, dat is meer dan de helft sowieso. Hoe kan dat? Is dit een toeval?
0: Ja, het hangt eigenlijk van best wel wat factoren af of een bepaalde besmettingen plaatsvinden op een bepaalde locatie. En dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld het klimaat, het weer. Als het warmer is, is het risico groter. Ja. Daarnaast moeten er vogels zijn die dat virus bij zich dragen, want een mug steekt een vogel. En die mug kan daarna andere vogels besmetten, maar ook mensen besmetten. Daarnaast, een mug moet ook een omstandigheid zijn dat er bijvoorbeeld water is waar je eitjes kan leggen. Ja. Dus er zijn veel factoren die eigenlijk bijdragen aan waar die besmetting plaatsvindt. En als er veel mensen bijvoorbeeld wonen in een bepaalde plek, dan is de kans natuurlijk ook groter dat meer mensen besmet raken na een beet van een mug.
1: Ja, en vanuit de GGD-regio Utrecht, waar jij voor werkt, is het zo dat mensen met een kwetsbare gezondheid gevraagd worden om extra alert te zijn om besmetting met het West-Nijl-virus te kunnen krijgen. Hoe heftig is dit allemaal?
0: Ja, het is inderdaad correct. Dus dat wij met name voor de mensen, dus eigenlijk we geven muggenwerende adviezen voor het algemene publiek, maar met name mensen met een kwetsbare gezondheid. En dat zijn mensen oudere leeftijd, dus boven de 50 jaar of ouder, of mensen die een onderliggende ziekte hebben. Of medicatie gebruiken om een afweer te verlagen. Die adviseren we extra muggenwerende maatregelen te nemen. Zodat zij, want dat zijn de mensen die een hoger risico lopen om klachten te krijgen. Ik denk dat het overal belangrijk is te realiseren dat de kans na een beet van een mug dat je West-Nijl-virus oploopt, dat die kans echt klein is. En de kans dat je daarna ook echt heftige klachten ontwikkelt, dat die kans nog kleiner is. Maar desalniettemin vinden wij het belangrijk dat mensen de juiste maatregelen of de muggenwerende maatregelen nemen.
1: En noem eens 1 of 2 van die muggenwerende maatregelen waar je het nu over hebt.
0: Ja, mooi woord. Ja,
1: ja precies.
0: Bijvoorbeeld smeren met muggenwerende middelen op de huid. En wat we weten is dat de mug die dit virus zou kunnen overdragen, dat die met name rondom schemering en 's nachts actief is, s'avonds en 's nachts. Dus dan zeggen we, probeer dan je lange mouwen te hebben, lange pijpen als je naar buiten gaat. Daarnaast zou je bijvoorbeeld horen voor je ramen kunnen doen om wat minder muggen binnen te laten komen. Dat zijn een aantal maatregelen die we adviseren om toch het risico opgebeten te worden door een mug te minimaliseren.
1: Nou, dank voor deze heldere uitleg. Galit Hajmohamed, fijne werkdag. Tot de volgende keer, hè?
0: Oké.
1: Okay, nou, Galit Hajmohamed, arts infectieziektebestrijding bij de GGD, regio Utrecht.

0: Earth, Wind & Fire. Wat een fijne muziek in Utrecht en Zwakke ook weer vandaag. Uit het jaar 1978. Maurice White en de rest van de mannen, de Blazers. En ja, geweldig om te horen. Over geweldig gesproken. Ik vind het leuk als je even laat weten waar je uithangt en wat de plannen zijn vandaag. Kun je even whatsappen met de studio, dus met mij in dit geval hier bij Radio M Utrecht. Via de RTV Utrecht app. Of je doet het op een andere manier. Het maakt mij niet uit als je me maar weet te vinden. Jacqueline zegt, je vraagt dus wat we gaan doen vandaag. Nou, wij gaan lekker naar het zwembad. Het wordt hier 33 graden. Ik kan me niet dat idee onttrekken dat jullie op vakantie zijn. En ik ben vandaag jarig.
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: We luisteren naar jullie in het zonnige Italië en we zijn hier nog lekker 1 week. We genieten van Radio M Utrecht. Nou, genieten daar ook en nogmaals van harte gefeliciteerd. Zometeen wordt het 8:30, horen we Marije met het nieuws uit de regio. Gaat over een automobilist uit Utrecht, die is vannacht in de bosjes beland. En ja, toch over auto's hebben. We hebben het nu over die auto parkeren bij het PR in Breukelen. Daar moet je binnenkort voor gaan betalen. Utrecht is wakker, nieuws, weer en verkeer en fijne muziek. Zometeen Alice Bouillet en nog veel meer.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Het is 8:30. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marije. Dat begint met een man die vorig jaar een 12-jarig meisje aanreed op een zebrapad in Vinkeveen. Hij stond voor de rechter.
7: Ja, en hij krijgt een voorwaardelijke taakstraf en een rijontzegging met een proeftijd van 2 jaar. De 26-jarige man uit Wilnis reed zeker 58 km per uur op een weg waar hij 30 mocht. Ook had hij niet geremd. Het meisje raakte zwaar gewond. De bestuurder zei eerder in de rechtbank dat hij spijt heeft. De gemeente Stichtse Vecht gaat niet in hoger beroep tegen de invoering van betaald parkeren bij het PNR-terrein van station Breukelen. De gemeente verzette zich eerder tegen het plan van de provincie, maar ziet nu onvoldoende redenen om de zaak door te zetten. De gemeente wil zich daarom richten op een zo laag mogelijk parkeertarief. Het terrein is populair onder forensen en reizigers richting Schiphol. Om langparkeerders te weren wil de provincie er betaald parkeren invoeren. Wanneer dat gaat gebeuren en hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Op de Griffioenlaan in Utrecht is vannacht een ongeluk gebeurd. Een automobilist vloog eruit de bocht en raakte meerdere paaltjes. Vervolgens belandde de auto in de bosjes. Volgens een persfotograaf raakten de twee inzittenden niet gewond. De beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. En FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt lokaal een bui. Vanmiddag meer regen, dan trekken er wat hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar vanmiddag koelt het wat af.
0: Kijk eens aan. Ja, dat is gek, hè? Nu hogere temperatuur dan vanmiddag.
7: Ik vond het hartstikke warm toen ik hier vanmorgen...
0: Zeker, ja. Je bent er ook op gekleed, volgens mij. Ik heb ook een poloshirtje aan.
7: Ja.
0: Oké. Okay. Hey Marije, dankjewel voor nu. Volgende bulletin, 9:30, hè?
7: Tot straks.
0: Dank je. Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoorn geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: de Beach Boys altijd lekker om te horen. Vooral als je zo'n 22 graden, 23 graden als vooruitzicht hebt voor binnen Nederland vandaag. Of beter gezegd, dat is het al, maar vanmiddag gaat het weer afkoelen. Het is een rare dag wat dat betreft. Meer over van Griet als Spannenburg het weer voor midden Nederland. Om 9:10 in Utrecht is wakker. Dan weet je dat alvast. We gaan sowieso ook al vooruitblikken wat er vanmiddag staat te gebeuren. Want dan vindt de 24 uur race klaar. Staat nog niet klaar. Ik wil zeggen, hij staat klaar, maar dat kom ik zo. De 24 uur race voor het goede doel, voor Kika. Vanmiddag wordt geskielerd. Overijnseberg, Nieuwegein. Robert-Jan Boy, vanmorgen toen jij bij mij in de studio was, toen zei, vroeg ik eigenlijk aan jou, van, is het een beetje vergelijkbaar als je op de schaats staat, als je daarna in andere tijden op de skiers staat. Jij hebt ze, ja, aangetrokken, niet ondergebonden, maar aangetrokken op dit moment. Jij staat op die skiers, klopt dat?
1: Ja, ik probeer de beweging te maken, Bob. Want Hein Meeuws van Meeuwis van de SVU, Schaatsvereniging Utrecht, ja, die dus meedoet aan de 24 uur race, heeft een paar meegenomen.
0: En het was jouw maat ook.
1: Om de verslaggever even te laten testen.
2: Zeker.
1: Nou ja, dat gebeurt op dit moment. Dus we rijden nu. Kijk, hier krijg je het al. Nou is er een kabel over de weg gespannen. Moment. Daar moet je dan eventjes overheen stappen. Terwijl de wind dus in het gezicht waait, want het is een behoorlijke bries. Dat hebben we al eerder gemerkt. Er is een tent omgewaaid. Maar goed, alles is voor de rest onder controle hier op het 24-uurskamp. En we kijken naar die Nederrijnse berg natuurlijk met rechts. Die hoogte, die beklimming die erin zit. Het parcours waaiert als het ware eromheen. Meer dan een kilometer totaal. Daaromheen de weilanden met de knotwilligen. Jan Kremers is er ook bij, uit Weert. Ja. Net uit het tentje gekropen, het tentje opgezet geloof ik.
3: Alleen tentje opgezet, ja.
1: Waar is het tentje voor nodig dan? Want je gaat ook 24 uur zo meteen tegenaan.
3: 24 uur, maar ik wil even 2 uur rijden en dan 1/2 uur pauze.
1: Ja?
3: En dan even liggen dat de druk van de benen is.
1: Kijk.
3: En dat is mijn bedoeling.
1: En dat is anders bij Hein Meeuws, hè?
2: Ja, wij rijden met een team van 6. Hè. Dat is natuurlijk veel makkelijker dan wat Jan doet. Dus wij doen een estafette en dan rijden we ieder 20 minuten. En dan geven we het stokje of de transponder door.
1: Ja?
2: Dus in totaal rijdt ieder deelnemer van ons team precies 4 uur. In die, 4 uur in de 24 uur.
1: Ja.
3: En dan op snelheid, hè?
1: Op snelheid?
2: Ja, redelijk. Ja,
1: sommigen maken er echt een wedstrijd van.
2: Ja. Maar wat Jan doet is echt, dat is echt heroïsch.
1: Waarom?
2: Ja, 24 uur aan een stuk.
1: Alleen?
2: Alleen, dat is echt een prestatie.
1: Maar jullie ondersteunen elkaar natuurlijk.
2: Zeker.
3: Nou, ik kan gebruik maken van de jongens in een treintje.
1: Ja, natuurlijk.
3: Want er was een jongen uit Krabbedeken, een man.
1: Ja.
3: Die had toch op een 500 kilometer gereden ooit. Maar die proef van hem, die ook meedeed, die waren helemaal in dienst van hem. Aha. Dus hij zat constant in de slipstream. Hij werd bevoorraad. En ja, die reed echt 24 uur een stuk door.
1: Ongelooflijk, ja, dat komt voor. Ja, ik moet zeggen, we rijden hier nou dus op een stukje asfalt van maar een gedeelte van het parcours. Ik merk al, ja, tegenwind. Je staat meteen bijna stil op dat asfalt. Je gaat ook nog een hellentje af. Vertel wat over de techniek, hoe je dat moet aanpakken.
2: Ja, de techniek is als je wind tegen hebt of je gaat omhoog, dan heb je een korte slag. En heb je wind mee en je gaat laag, heb je een langere slag. En dan ga je ook veel harder.
1: Ja, dus het klinkt allemaal. Ook, ook, wacht even, het klinkt allemaal
2: schaatsen.
1: Het klinkt als schaatsen, ja.
2: Ja, het maar lijkt er ook heel erg veel op. Ja.
1: Je lijkt er wel heel erg veel op, inderdaad. We krijgen nu een stukje wind mee en dan kunnen we weer een beetje hier naar beneden gaan.
2: Ja.
1: En hoeven we minder te doen. Zeg, waarom ben jij zo gemotiveerd om mee te doen, Jan Kremers?
3: Nou, gewoon ten eerste het doel waar we alles voor doen. Voor de kanker, dus voor de kinderen uit de dinges.
1: Ja.
3: In mijn directe omgeving, mijn zus. We hebben een nichtje van 4 jaar vroeger. Is ook gestorven aan kanker. Dat kanker in de hersenstam. Die heeft 3 maanden lopen te vechten. Die heeft niet gehaald. En 2 jaar geleden was er een jongetje in het Weert. En die had ook kanker. En dat was een behandeling in Rome. En hebben ze heel veel geld bij elkaar gehaald.
1: Ja.
3: Maar volgens de doktoren daar was het net te laat. En heeft het ook niet gehaald. Die was toen 2 maanden later ook overleden.
1: Ja, dan had je zelf, was het maar eerder geweest. Ja, het geld
3: misschien
1: gaat,
3: had het geholpen, je weet het niet. Hè?
1: Ja, deze week was in het nieuws dat het wel helpt. Hè? Het geld wat wordt ingezameld.
2: Ja, ik heb
1: minder kinderen overlijden.
2: Klopt,
1: aan kanker,
2: ja.
1: Dankzij wetenschappelijk onderzoek, et cetera.
2: Ja, toevallig gelezen. Ja, vroeger was het 75% en tegenwoordig 82 of 83% overlevingskans. Dus Ja, dat is echt een hele goede ontwikkeling.
1: En zo probeer je met z'n allen er wat aan te doen.
2: Ja, zeker.
1: Vorig jaar een opbrengst van bijna 137.000 euro. Terwijl we nu toch wel een beetje harder afdalen voor het windje. Ja, ik doe verder voor de rest maar even. En ik hoorde van de organisatie dat dit jaar waarschijnlijk er overheen wordt gegaan. Meer dan 137.000 euro. Dus de opbrengst ziet er goed uit.
2: Ja. Je kunt op de website kijken wat ieder team en ook wat iedere individuele deelnemer aan donaties heeft ingezameld. Dus dat is ook leuk om te zien. En dan zie je ook echt dat er sommige deelnemers echt heel veel geld binnenhalen in een eentje. Dat is wel mooi om te zien.
1: Jullie 4500 euro geloof ik.
2: Ja, inmiddels alweer iets meer. Maar we zitten inderdaad rond die koers met ons team.
1: Nou, de muziek begint te klinken. Ja. Om 3 uur vanmiddag het startschot. Weer of geen weer. Wordt weer wat heel kort eventjes.
3: Als je kijkt, ik heb door omstandigheden mee afgelopen zondag pas op kunnen geven. Ah. En ik heb toch al, gisteravond had ik 856 euro opgehaald al, in een paar dagen tijd.
1: Kijk, dat is een mooie.
3: Dus bij de mensen zeg maar, die aanschrijft,
1: ja.
3: Die beseffen toch wel dat het heel belangrijk is dat zoiets gebeurt.
1: En zo is het een mooi middel, skaten. Skieleren 24 uur om dat geld bijeen te krijgen voor dat goede doel. Weer of geen weer, het gaat gebeuren. Mensen kunnen komen kijken.
2: Iedereen kan komen kijken.
1: Ook s'nachts, Nederrijnse Berg.
2: En speciaal vanavond tussen 10 en 11 hebben we het Foute Uur. Dat is echt heel leuk. Iedereen verkleed, licht, feestmuziek. Het is echt heel leuk om dat mee te maken. Dus vanavond tussen 10 en 11, ja.
1: Succes!
3: En ik vind ook vooral de start en de finish moeten ze ook. Dus heel indrukwekkend vind ik altijd.
1: Nederrijnse Berg, het kan niet missen. Succes.
0: Een feest voor het goede doel en de inzet van elke skieler weer daar. Een aanmoediger kan dus, dat mag duidelijk zijn. Oh, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, zometeen hebben we het nog even kort over de benzineprijzen die door het dak gaan. Waar ga je tanken?

0: alle Swifties. Dat zijn de fans van Taylor Swift en voor iedereen die dit ook leuk vindt. Want ik ben geen fan van haar, maar ik vind wel dat ze goede muziek maakt. Leuke zangeres. I knew it, I knew you. Zometeen geniet als Spannenburg het weer voor midden Nederland. En nou, in Utrecht is wakker heb je nu nog even de gelegenheid om een WhatsAppje te sturen via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. Om even te laten weten wat je gaat doen vandaag. Of er iets aan de hand is. Nou, in dit geval positief, want Jacqueline die is vandaag jarig. Ze gaat 33 graden wordt het vandaag hier in Italië. Lekker naar het zwembad en verjaardag vieren. Dat is mooi. Er komt ook een felicitatie weer daarop. En nou ja, goed, dat kan nog allemaal in Utrecht is wakker. Even nogal over die brandstofprijzen. Gisteren bereikte onze nieuw recordadviesmoment. Het prijs van €2,69 voor een liter €1,95. 2,4 cent meer dan de dag daarvoor, dat was woensdag. En ook diesel werd 2,4 cent duurder, 2,66 op dit moment. Die brandstofprijzen die lopen maar op naar recordhoogte sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari. Experts verwachten zelfs €3 per liter nog dit jaar. Hoe ver rijd jij om voor iets minder dure brandstof? We zijn er benieuwd naar. Aard praat er graag met je over door. Vanmiddag in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. De benzineprijs gaat weer door het dak. Waar ga je dan tanken? Ga je inderdaad naar België of ga je naar, nou, dat kan ook natuurlijk, naar Duitsland om te tanken. Even een paar reacties nog even. Jeroen, die zegt af en toe naar Duitsland. Deze zomer naar Noord-Duitsland, daar geweest, getankt. Maar goed, dat kwam door familiebezoek van de wederhelft. Haar familie woont in Noord-Duitsland, dus ja, familiebezoek, vakantie en tanken, die combinatie kan. Anders doe je dat natuurlijk niet. En Remco zegt, goedemorgen Bob, ik tank altijd bij een goedkoop station. Dat scheelt toch weer een beetje. Ik ga volgende week naar Venray, Noord-Limburg, even naar het autospeedway. En ja, dan ga ik door naar België. Okay. Nou, reacties welkom. RTV Utrecht app of WhatsApp natuurlijk dan daar. Of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht. Cor laat weten met een Donald Duck. Een Dagobert Duck. Donald Duck er zit. Die klapt op in zijn handen. Dat blij is dat hij er is. En Jacqueline wordt gefeliciteerd door Erna. Goedemorgen. Nu nog eventjes thuis. Dan ga ik koersballen en dan lunchen. En dan zien we wel weer wat deze vrijdag gaat brengen. Nou, hartstikke goed. Zometeen het Nederlands product. Nederlandstalig en anderstalig. Kan ook Engels zijn. Kan misschien wel Frans zijn. Als het maar van Nederlandse bodem is. Dat hoor je bij Radio M Utrecht natuurlijk tussen 9 uur en 10 uur van maandag tot en met donderdag. En op vrijdag komen er 2 uur bij, ofwel tot 12 uur vandaag. Dat is het vooruitzicht hier op de radio. En Grieta is er natuurlijk ook steeds bij. Vanmiddag ook weer. En vanavond, je weet van geen ophouden. Hè? Het gaat
1: nee,
0: over
1: ik blijf op mijn plek.
0: Je blijft binnenwaaien. Dat is mooi. Want op dit moment waait het ook. En het blijft wel even doorwaaien in Midden-Nederland ook. Hè?
1: Ja, dit wordt wat dat betreft een herfstdag natuurlijk. Qua wind, niet qua temperaturen. Nee, daar hebben we het de afgelopen uren ook over gehad. 21 graden is het op dit moment al. We kunnen nog even de 22 graden aantikken. Misschien zelfs met een paar voorzichtige opklaringen. Een paar scheuren die vanuit Brabant binnenkomen zetten. Maar het algehele beeld is natuurlijk een bewolkt beeld vandaag. Een lokale bui eerst en vanmiddag dan ergens aan het begin van de middag een buienlijn die van noord naar zuid over ons heen trekt. Die buienlijn is zich al een beetje aan ontwikkelen ten noorden van de Wadden en zal straks dus later vanochtend een zwieper onze kant op maken. En betekent een windrijke ochtend, volle windkracht 5, misschien af en toe windkracht 6. De windvlagen worden steviger en vlak voordat die zwieper met die buien onze kant op komt, dan kunnen de vlagen het strafste uitpakken. Dat is zeg maar aan het begin van de middag.
0: En dan hebben we het over temperaturen nu van 20 graden plus, zeg maar. En vanmiddag zakt dat dan weer een beetje in.
1: Nadat die zwieper met die buien is geweest, die plensbuien, dan zie je vanmiddag dat de aangevoerde lucht wat frisser is. We gaan nog even naar 22 graden. We zitten nu op 21. De 22 gaan we nog aantikken. Ja. En dan vanmiddag, nadat die hoofdbuien zijn geweest, is het waarschijnlijk 17 of 18 graden. Maar dan neemt wel de wind wat af. Dus dat is dan weer aan de andere kant van de
0: medaille. Ja, het voordeel als je de straat opgaat, als je de weg opgaat, ook met een vrachtwagen bijvoorbeeld, of met een caravan, dat je minder wind vangt en overal geluk. Maar.
1: Zo
0: gaan we dan het weekend in. Een beetje onstuimigheid nu nog vandaag. Ja. Maar vanavond en vannacht en morgen overmorgen dan het weekend.
1: Ja, vanavond en vannacht rustig. En omdat de wind wat wegvalt, zie je ook dat de temperaturen vannacht wel wat gaan zakken naar een graad of 13. Want vanochtend begonnen we natuurlijk met die 20 graden. Maar vannacht met wat opklaringen erbij en een minder wind. Dan beginnen we morgenochtend met 13 graden. In de loop van de ochtend steekt wel weer de wind op uit het westen. Maar die is dan windkracht 4 tot 5. Terwijl we vanmiddag of vandaag hebben we windkracht 5, 6. En dat scheelt echt wel heel veel. Verder denk ik vriendelijk weer morgen. Stapelwolken en zon. Op de meeste plekken droog met 20 graden. En het warmste weer zit op de zondag en de maandag. Met veel ruimte voor de zon. Frisse nacht. En dan overdag zondag 23 graden en maandag 25 graden.
0: Ik veeg op naar het weekend. Op dan de maandag ook. Ik verheug me nu al op de maandag.
1: Ja, die zomerse dag nog even.
0: Precies. Ja. Hey, Grita, dank je wel. Ik wens je een goed weekend alvast.
1: Hetzelfde.
0: Ik spreek jou maandag weer met 25 graden in het vooruitzicht.
1: Korte broek.
0: En hou ons op de hoogte de hele dag, hè?
1: Doe ik.
0: Dag.
1: Doei.
0: You're more than a number in my little red book. Dit zijn de Drifters in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht.

leuk. Ik schrijf het even in het boekje. Bert reageert nog even via WhatsApp, via de RTV Utrecht-app. Ik tank maar één keer per maand. Ik kijk dan gewoon even op de ANWB-app waar de prijs het laagst is. Dat is een mooie tip voor mij, zeg ik. Ja, van Bert dan in dit geval. Hè. Bert en al die anderen, dankjewel voor jullie reacties. Maandag maken we weer een nieuwe Utrecht is wakker van. Met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. Weer en verkeer. En doorlopend houden we hier natuurlijk ook vandaag op de hoogte van deze ingrediënten tijdens de radio-uitzendingen. Pieter zometeen. Het Nederlandse lied in de Nederlandse taal en in de andere talen. Fijn weekend.

0: Radio. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms...
5: Dit is Eemland 1.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
6: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
8: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
6: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
11: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
12: Soest gaat woningsplitsingen aan banden leggen. En straks heb je voor een
5: 2 onder 1 kampwoning kennelijk een vergunning nodig. Dit is 1 land 1 op 4 september. In deze uitzending blikken we terug op de informatieavond van gisteren in het gemeentehuis in Soest. Daar ging het over de plannen voor het nieuwe hoogspanningsstation. En na het weer met Klaas Beek hebben we een primeur eindeloze armen van Floor Mooi uit Amersfoort. Maar we beginnen met de inspreekavond bij provincie rondom de bouwplannen rondom de stadhouderslaan in Soest. Muziek!

0: David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Of dat straks ook geldt voor de Stadhouderslaan, is even de vraag. Want de plannen voor woningbouw rond deze laan in Soest zorgen voor toenemende onrust bij omwonenden. De gemeente wil in het gebied na 2030 tussen 700 en 800 woningen realiseren. Bewonersverenigingen hebben zich tegen de plannen uitgesproken. En dat en meer hoorden we afgelopen woensdag uit de mond van Arend-Jan Hesselink, die bij de provincie zijn minuten pakte. Ik geef het woord aan onze politiek duider, Roland Christian.
1: Goedemorgen, Arend-Jan.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Kun je ons nog even meenemen in het verhaal?
2: Ja, tuurlijk, absoluut. We hebben het er natuurlijk veel over gehad op het station, dus ik zal het kort houden. Maar de gemeente heeft een plan om inmiddels 800 woningen te gaan bouwen op de weilanden, de kwelwatergebieden rond de Stadhouderslaan. Die plannen, hè, die zijn 2 jaar geleden niet unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en liggen nu bij de provincie. En de provincie moet dan vervolgens gaan beoordelen of dat realistisch is, of dat kan, of dat mag, of dat verantwoord is als het gaat om bijvoorbeeld waterhuishouding en verkeer. En als dat dan zo is, gaat het weer terug naar de gemeente en dan moet de gemeente dus allerlei plannen gaan ontwikkelen en met ontwikkelaars aan de slag. Er is natuurlijk veel om te doen, hè, want de buurt hier en ook buiten de buurt, hè, een groot deel van Soest heeft toch echt wel wat grote zorgen over deze plannen. En wij hebben daar ons de afgelopen jaren tegen verzet en dat hebben we ook deze week weer gedaan bij Provinciale Staten.
1: En wat zijn jullie
2: eigenlijk waar we staan?
1: En wat zijn uw belangrijkste argumenten om in dat verzet te gaan?
2: Nou, eigenlijk drieledig. En het begint echt met het allerbelangrijkste argument. En dat is de waterhuishouding in het gebied. He, dus dit is een kwelwatergebied. Dat zijn belangrijke gebieden in Nederland. En daar wordt eigenlijk afstromend water wordt daar opgevangen vanuit de heuvelrug. En vervolgens zakt dat in de grond weg en wordt het grondwater. En daarom is dat gebied dus heel nat. Ik weet niet of je het kent, maar in de herfst kun je daar niet zonder laarzen op het weiland gaan staan. Dat werkt niet. En het is belangrijk dat dat gebeurt, want anders dan gaat dat grondwater niet op een goede manier verspreid worden in het gebied. En krijg je dus verzakkingen, krijg je onbetrouwbare bodem, dat soort dingen. En dat gebeurt ook, hè. Dus de huizen die nu in dat gebied staan, waar ik woon zelf ook in zo'n huis, die hebben gewoon geregeld last van vochtproblemen, van verzakkingen, scheuren in de muren en dat soort dingen. Dat is allemaal niet zo erg. Waar wij ons zorgen over maken is als je daar nog 800 huizen opzet op dat kwelwatergebied, waar het dus niet voor bedoeld is. Dan vererger je die situatie en loop je risico's. Het is belangrijk om te weten dat het waterschap dat gebied ook heeft aangescoord als het op één na zwaarste risicogebied. Er zijn er 6, als ik me niet vergis. En dat betekent dat zij in principe zeggen, daar kun je niet bouwen. En toch ligt dat dus nu bij de gemeente. Dus dat is bezwaar 1, de waterhuishouding. Bezwaar 2, dat is ook wel echt, en zeker nu weer in deze tijd dat de scholen beginnen, realiseer je hoe groot dat probleem is. Het is daar hartstikke vol en druk. Omdat daar natuurlijk gewoon 3 middelbare scholen vlak in de buurt staan. Dus daar gaan ongeveer 3000 kinderen gaan daar naar school iedere dag. En ja, hè, op spitstijden rijden daar honderden kinderen, jongeren, door die straten heen op fietsen. En als je 800 huizen toevoegt, dan krijg je dus 5.000-6.000 verkeersbewegingen per dag erbij. In een situatie die nu al gevaarlijk is. Dus dat is een heel belangrijk bezwaar. En dan heb je vervolgens natuurlijk het derde bezwaar en dat is de natuur. Maar goed, ik denk dat die eerste twee, hè, dat gaat echt om veiligheid en om mensenlevens. Dus dat weegt natuurlijk sowieso in onze ogen heel erg zwaar.
1: Ja, ja. Nou heb ik net als heel veel zestigers Facebook. En daar lees ik wel eens wat op. En daar heb ik een reactie van de fractieassistent van het CDA, de heer Strengelt, gelezen. Die zegt van ja, dit gaat alleen maar over niet in mijn achtertuin.
2: Ja. Nee, dat is ons wel vaker voor de voeten geworpen. En fijn dat je dat ook zegt. En ik heb zelf een dialoog gehad met de heer Boks van Soest 2002, die dat ook zei op een gegeven moment. Toen heb ik echt gezegd, ik wil echt dat jullie snappen dat dat niet is wat er speelt. Hè. Ik heb hier contact met de hele buurt. Ik treed af en toe op namens als een soort woordvoerder. En ik heb ook vanaf het begin op gezegd, ik doe dat echt alleen als het niet om die argumenten gaat. Want dat is gewoon, hè, dat is niet houdbaar in deze tijd. Want er moet nou eenmaal gebouwd worden. Ja. Omdat er een woningtekort is. Dus dat snappen wij allemaal. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te zeggen dat dat helemaal niet is wat er speelt. Al was het alleen maar omdat de meeste mensen die in ons collectief zitten zelf ook kinderen hebben. Ik heb er ook 2, die willen ook een huis, die zijn ook op zoek. En dat is een hartstikke groot probleem. Maar eigenlijk is dat nou precies waar waar onze irritatie zit. Want er is gewoon een hele grote kans dat dit project er nooit doorkomt. Want de gemeente ziet deze bezwaren ook en luistert daar deze week ook heel goed naar. Ja. De provincie. En uiteindelijk moet je je dan dus de vraag stellen, wat hebben we er dan aan gehad? Hè? Als dit over een jaar afgeschoten wordt of niet en het gaat terug naar de gemeente, er moeten onderzoeken gedaan worden en dan blijkt uiteindelijk dat het niet kan. Dan hebben we dus jaren tijd verspild met het proberen te bouwen in een gebied waar dat al eerder geprobeerd is en ook niet mocht van de provincie. En dan is er geen huis gebouwd en niemand is er wat mee opgeschoten. En wij zeggen dus, en dat is precies waarom wij oproepen, stop hier nu mee en ga bouwen op plekken waar het wel kan. Ga binnenstedelijk verdichten. Zet huizen op huizen. Pak de leegstand aan die er ook in Soest is. Laat daar mensen wonen.
1: Kijk naar alternatieven voor woningbouw. Die is helder. Ik heb gisteravond tijdens de inspraakavond van het hoogspanningsstation gesproken met fractieassistent Mike van Hofslot van GGS. En over hoe zijn partij tegenover bouwen staat. Luister even mee.
3: En het dossier Stadhouderslaan, zowel het hoogspanningsstation als de nieuwbouw, hoe kijkt GGS daar tegenaan?
4: Als GGS vinden wij het de locatiekeuze van het hoogspanningsstation logisch. En ik denk dat wij in de afgelopen periode hebben laten zien dat wij het belang van de dorpen Soest en Soesterberg boven het partijbelang durven stellen. Daarin soms ook moeilijke keuzes durven te maken, met name bij de Stadhouderslaan. En wij vinden het belangrijk om daar bestuurlijk betrouwbaar in te blijven. Dus daar staan wij ook deze periode achter. Tegelijkertijd hebben we met de coalitie duidelijke afspraken gemaakt dat we daar echt na 2030 gaan bouwen. En net zo goed als zij ons mogen houden aan de belofte dat wij vasthouden aan de Stadhouderslaan, zullen wij de coalitiepartijen vasthouden aan de afspraak dat we niet voor 2030 daar gaan bouwen.
1: Wat is jouw reactie, Arend-Jan? Vooral op dat laatste.
2: Ja, ik weet niet zo goed wat ik... Eerlijk gezegd, de rol van GGS in dit hele dossier is onnavolgbaar. Dat is een partij die altijd gestaan heeft voor het juist beschermen van dit soort gebieden. Om natuurredenen, maar ook inderdaad om waterhuishouding. Vervolgens hebben ze dat natuurlijk... Die kroonjuwelen hebben ze op tafel gegooid in de onderhandelingen van de vorige coalitie. Ja, weet je, nu is het inmiddels een partij die meer dan gehalveerd is. En zich toch een beetje, in mijn ogen, in het pak heeft laten naaien door Soest 2002. Dus ja, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Ik weet ook niet of deze partij nog super relevant is in dit dossier. Ik denk dat het vooral gaat om hoe Soest 2002 zijn verantwoordelijkheid neemt om aan de ene kant te willen bouwen voor Soesters. En aan de andere kant dat wel op een verantwoordelijke manier te doen. En daar zou ik Soest 2002 ook echt op aanspreken. Dat bouwen is hartstikke goed, moet gebeuren. Maar het kan natuurlijk niet met dit soort risico's gepaard zijn gaan. En ik denk dat D66 belangrijk is in dit dossier. Die hebben tegengestemd tegen deze plannen toen de besluiten genomen werden in 2024. Zitten nu in de coalitie. Hebben gehakt gemaakt in dat debat van het proces dat gevolgd is. En stemden ook daarom tegen. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij er inmiddels in staan. Dat is eigenlijk mijn reactie.
1: Ja, dankjewel Arend-Jan. Even kort afsluitend. Hoe zie jij de toekomst? In één zin?
2: Altijd rooskleurig, maar op dit dossier wel bezorgd. Dan wordt het iets langer in één zin, sorry. Er moet gebouwd worden, dat snap ik ook heel goed. En ik ben bezorgd dat er te veel hoeken afgesneden worden om dat voor elkaar te krijgen. Met op lange termijn hele grote gevolgen voor waterhuishouding en veiligheid.
1: Dankjewel Arend-Jan. De politiek luistert mee. We gaan kijken wat de toekomst gaat brengen op dit vlak. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog vaker spreken.
2: Fantastisch. Bedankt en een fijne dag.
1: Dankjewel, hetzelfde.
2: Joep, dag.

0: Talking Heads met Road to Nowhere. Het luisteren naar bewoners door de politiek stond kennelijk deze week centraal. Vereniging Vrij Polderland op haar beurt riep gisteren in de gemeenteraad van Soest op om niet alleen de voorkeurslocatie voor een nieuw hoogspanningsstation te onderzoeken. De vereniging wil dat ook de spoorwegdriehoek als alternatief volwaardig wordt meegenomen. Gaf de avond nieuwe gezichtspunten. Hans Boks van Soest 2002, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gaf de avond nieuwe gezichtspunten. Dat was de vraag.
1: Wat mij is opgevallen, ik ben onder de indruk gekomen van de respectvolle manier waarop de insprekers hun belangen naar voren hebben gebracht. Los van of daar nou wel of niet nieuwe aspecten bij zitten. Hè, er zat één nieuw aspect bij. Dat is wat je net al bij je introductie vertelde. Dat ook de andere locatie volwaardig wordt meegenomen in het onderzoek. Maar wat mij opviel is de wijze waarop we gisteravond hebben kunnen luisteren naar zeer begaande bewoners. Die heel eerlijk ook zeiden van, we staan hier niet alleen voor ons eigen belang. Ze gaven dus toe, daar zit natuurlijk ook eigen belang in. En dat is hartstikke mooi, dat is hartstikke goed. Dus het was een prachtige avond.
2: Het heeft dus volledig aan uw verwachtingen voldaan, meneer Boks?
1: Ik had daar geen verwachtingen bij. Wij hebben deze avond als raad georganiseerd om te luisteren naar bewoners. En die bewoners die hebben dat gisteravond op een hele mooie, respectvolle manier aan ons overgebracht. Ik heb heel veel dit soort inspraakavonden bij de raad meegemaakt. Eén zoals gisteravond, nog niet.
2: En wat zijn de twee belangrijkste topics die u meeneemt uit deze vergadering, uit dit overleg, uit deze inspraakavond?
1: Het belangrijkste is de zorg voor de gezondheid en de verstoring van flora en fauna. Dat zijn twee onderwerpen die heel goed onderzocht moeten gaan worden. En daarnaast de oproep om ook locatie 11, tussen de spoorwegdriehoek, om die volwaardig in het onderzoek mee te nemen.
2: Nou heb ik gisteravond, na afloop van de inspraakavond, met fractieassistent Dave van der Sprank van Partij voor de Dieren gesproken. Die zei tegen mij dit.
3: Ja, ik vind het heel belangrijk dat de natuurwaarde van een van de twee percelen, dus perceel 10 in dit geval, heel goed naar voren is gekomen nu. Want dat heb ik dus heel erg gemist in de informatie die we tot nu toe kregen. En dat kwam volgens mij heel goed uit de verf ook. Ja.
2: Maar geef je daarmee aan dat de raad niet goed geïnformeerd is?
3: Ja, dat heb ik wel gemist inderdaad. Dus de natuurwaarde eigenlijk van perceel 10 is eigenlijk nog veel te weinig aan bod gekomen. Dus en dat wordt best wel, naar het schijnt, onherstelbaar beschadigd.
2: Dat hoor ik ook de inwoners zeggen. Hè? Het lijkt erop dat de gemeente alles prijsgeeft. Daarmee inwoners van achterstand zet. En misschien ook wel jullie als raad. Wat is jouw reactie erop?
3: Ja, het heeft dus een van de

0: insprekers zei ook van het voelt voor de bewoners als voldongen feiten. Dus er is wel inspraak, maar het heeft meer het karakter van we informeren jullie. De beslissing is al genomen. En ja, dan dat is eigenlijk niet echt participatie. Dat is gewoon mededelen.
1: Wat is uw reactie hierop, meneer Boks?
2: Wat hier vooral onder ligt is de wijze waarop besluiten binnen de gemeente worden genomen. De openheid daarvan, maar ook hoe die tot stand komen en wat de besluiten inhouden, dat is onvoldoende en het wordt onvoldoende gecommuniceerd naar de inwoners en klaarblijkelijk ook onvoldoende naar de nieuwkomers in de raad. Want het besluit wat genomen is door het college, door het vorige college, dat is een besluit wat nog moet worden genomen, moet worden bevestigd door de raad. Dus dat is niet een besluit wat de raad al heeft genomen en wat al definitief is. Na dit besluit kon de participatie beginnen en is die ook begonnen en wordt die nu ook gewoon gevoerd.
1: Maar wat ik gisteravond ook gehoord heb is dat als er sprake is van participatie, dan moet het initiatief vooral bij de inwoners vandaan komen en het komt niet bij de gemeente vandaan. Hoe kunnen we dat veranderen?
2: Nou, ik denk dat de participatie, dat die in eerste instantie vanuit de raad moet worden geagendeerd. Als de raad vindt dat er op dit onderwerp participatie moet zijn, wat dan het college nog niet heeft gedaan, want daar zitten ook allerlei wettelijke voorschriften aan van wanneer moet je participeren, dan kunnen we als raad daar initiatief in nemen. Maar ik weet niet of je gisteravond de groep mensen hebt gehoord en gezien. Ja, die zijn heel goed in staat om dat zelf ook te initiëren. En ze zijn nog niet te laat.
1: Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de gemeente om hier iets in te doen. En je kunt het wel bij de inwoners laten en uitgaan van hun expertise. Maar het initiatief moet toch bij de gemeente vandaan komen?
2: Het initiatief moet bij de gemeente vandaan komen als het gaat om, laten we zeggen, zaken die ingrijpen in een buurt. Dat heb je hetzelfde als er ergens gebouwd wordt. Maar dat initiatief in dit geval, dat wordt wettelijk gelegd bij Stedin. Dat is onvoldoende geweest. Dat is nog niet voldoende uit de verf gekomen. En daar hebben inwoners op gereageerd. Ja, en ik denk dat we als raad door gisteravond dit te organiseren, maar vervolgens ook daar opvolging aan te geven, dat we daarmee laten we zeggen, goede dingen doen op het gebied van participatie.
1: Ja, en u bent fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij. Welke boodschap gaat u aan het college meegeven?
2: De boodschap die we aan het college mee gaan geven is van, het kan toch niet anders dan dat dit een zorgvuldig vervolg krijgt. Onder leiding van het college, onder leiding van wethouder Voskuilen. En daar zullen we als raad nauwlettend op toezien. Want er zal in de nabije toekomst nog heel veel gecommuniceerd moeten worden met deze groep, met de bewoners, met de belanghebbenden. Er volgt nog een onderzoek naar die straling. Dat gaat, zoals ze gisteravond ook hebben gevraagd, maar wat al eerder is aangeboden door de wethouder, dat gaat in samenwerking met de inwoners. Want daar zit een hele bak kennis. Ik bedoel, de mensen die gisteravond inspraken, die weten meer van deze hele situatie als de gemiddelde, als het gemiddelde raadslid. Zeker weten die meer dan dat ik ervan weet.
1: Ja.
2: Ik wil daar ook van leren.
1: Ja, en helder.
2: Wij staan straks aan de lat om een beslissing te nemen. En als die, zoals zij hebben gevraagd al aan het begin, zij vragen om een controleerbaar proces, dat moet leiden naar een open en transparant begrijpelijk besluit.
1: Dat is een mooie slotzin,
2: meneer Boks. En het mooie is dat ik hoorde zeggen,
1: meneer Boks,
2: dat ik hen hoorde zeggen, het mooie is dat ik hen hoorde zeggen, als dat besluit toch is, het wordt locatie 10, dan gaan zij dit accepteren, mits het besluit controleerbaar, open en transparant is.
1: Dat gaan we de toekomst meemaken.
2: Dat vind ik een prachtige.
1: Ja, dat is een hele mooie afsluiting. Dank voor de toelichting, meneer Boks. En we gaan elkaar ongetwijfeld hierover nog vaker spreken.
2: Graag. En een fijne dag verder.

0: Tiller's Wheel met Gary Rafferty. Ja, het is inmiddels overleden. En Joe Egan, en die is later uitgever geworden met Stuck in the Middle with You.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas Bijker, goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Wat een droevig weer.
2: Droevig? Ja, ja. Je bedoelt geen zon.
0: Nee, helemaal niks. Het is een beetje motten.
2: Nou, minder dan 1 kilometer hoor.
0: Ja,
2: minder als een beetje.
0: Het voelt niet lekker.
2: Verwaarloosbaar.
0: Het voelt niet lekker op de fiets.
2: Nee, maar aan de andere kant, het is een hele zwoele nacht geweest. We zitten namelijk in oorspronkelijk subtropische lucht. De temperatuur is vannacht niet onder de 20 graden gekomen. En overdag wordt deze luchtsoort vervangen hoor, door een veel koudere luchtsoort. En dat gaat de komende uren gepaard met regen, een millimeter of 4, 5. Dus tot aan de middag is het druilerig of regenachtig. En daarna is het droog, maar wel bewolkt. En de temperatuur ligt dan na die regen lager als nu.
0: Mm-hmm.
2: Dus overdag is het dan vanmiddag kouder als 's nachts. Dit is op maat voor beter weer. Morgen hoogte nog een enkel buitje. En we krijgen een hoge drukgebied dat snel overtrekt hoor. Dus morgen al flinke opklaringen. Temperatuur nog niet zo hoog. Omdat de lucht oorspronkelijk koud is, een graad van 18. Maar daarna warmt het snel op. En zitten we alweer snel boven de 20. En maandag boven de 25 graden of erop. Dus dat is dan weer lekker warm, maar dat dan wordt dan meteen afgestraft met regen onweer op dinsdag. En daarna wordt het alleen maar kouder en kouder en kouder.
0: Ja, dus, en dat hoort erbij, hè?
2: Ja, ja, de herfst is in zicht, want de temperatuur zou dan aan het eind van de week niet meer boven de 15 graden komen.
0: Ach, jezus.
2: Maar dat is ver vooruit, dus slagen om de arm.
0: Precies. Kortom.
2: Met andere woorden, nu even wat regen vandaag. Daarna een stuk frisser vandaag en morgen. Een korte opwarming na zondag. En daarna geleidelijk aan steeds kouder en regenachtig.
0: Nou, daar moeten we het denk ik mee gaan doen, hè, dit weekend.
2: Ja.
0: Goed zo.
2: Ja.
0: Dus, wat ga je dit weekend doen?
2: Genieten van het zonnetje op zondag en maandag.
0: Oké, nou,
2: bijvoorbeeld.
0: Ik geef je groot gelijk. Klaas, tot
2: en
0: maandag.
2: Ja, je bent een zonaanbidder, toch?
0: Ik ben een zonaanbidder, dus ik kom niet echt helemaal aan me trekken. Maar ik ga wel naar het cultureel festival in Baren. Daar staat Eemland 1 met een bus op de in de Pekingtuin.
2: Ja,
0: keurig aangeharkt.
2: Het is mooi weer, maar wel te koud, denk ik.
0: Ja, dat gaan we wel mee merken. Maar als je naar Eemland 1 luistert, dan word je daar helemaal warm van, hè?
2: Oké, ja, dat scheelt weer.
0: Precies. Tot maandag,
2: ja.
0: Klaas.
2: Mooi weekend.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Dat was Jean-Guy McCroy met Daar gaat hij van Clouseau. En dan heet bij Clouseau het nummer Daar gaat zij natuurlijk. We hebben een primeur. Vandaag brengt Floor mooi uit het Soester Kwartier haar nieuwe single uit. En dat is Eindeloze Armen, zo heet dat dan. En als het goed is, hebben we er nu aan de lijn. Floor, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dit is de tweede keer dat we een primeur hebben van jou.
1: Klopt, ja.
0: Wat is dat? Ja, zeker. Wat is dat aardig van je? Even kijken, wat was het vorige nummer ook weer? Dat is me even ontschoten.
1: Zonder te vluchten.
0: Oh ja, dat was ook zo'n heel mooi inkijkje. Prachtig, prachtig, prachtig. En nu Eindeloze Armen. Yes. Hoe kom je op dat nummer?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk geschreven vanuit een wat moeilijke periode uit mijn leven. Waarin wij een kinderwens hadden, maar die kwam toen niet in vervulling een hele tijd. En het is eigenlijk een soort schreeuw naar de hemel. In geen antwoord krijgen op je, ja, op je waarom vraag. En eigenlijk in het nummer ligt het antwoord niet. Ja, is dus niet. Het is zo dat je geen antwoord krijgt, maar dat je wel het gevoel hebt dat je gedragen wordt door die moeilijke tijd heen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk waar het voor mij over gaat. Ja. Om maar meteen met de deur in huis te vallen.
0: Ja. Dat ja, op de vrijdag, ja. Vrijdagochtend. Ja, ja. Ja, dat is even om 2 dagen rustig over na te denken met de eindeloze armen. Waarom heet het Eindeloze Armen eigenlijk?
1: Nou ja, omdat je dan uiteindelijk toch het gevoel hebt dat er iets is dat groter is dan jij, wat je dus daardoorheen draagt. En dat zijn dus die eindeloze armen eigenlijk. Ja, yes. Maar je kan voor jezelf eigenlijk invullen wat je wil. Het kan ook een geliefde zijn, een vriend, ja, familie, weet je wel. Het kan gewoon iets zijn wat je door iets moeilijks heen helpt. Ja.
0: Juist. Wanneer ben je begonnen met het nummer? Wanneer ben je achter de lessenaar geschoven?
1: dat is echt al wel een paar jaartjes geleden. Alleen het was eigenlijk nog een onaffe tekst. En toen ben ik vorig jaar echt de studio ingedoken samen met de producer. En daar hebben we hebben het nummer echt op muziek gezet.
0: Is het echt een Amersfoortse productie?
1: Dat niet.
0: Waar is het opgenomen?
1: In Arnhem.
0: In Arnhem, precies. Met welke muzikanten? Welke muzikanten heb je uitgenodigd?
1: Ja, nou, dat zijn er een aantal geweest. Onder andere Job Visser op drums. Hanjo Visser, een broer van Job, op gitaar. We hebben Luca Genta op cello. Zo kan ik nog even doorgaan. Ja, er zitten best wel wat instrumenten in. En het is best een gelaagde productie met heel veel, mooie sporen, zeg maar. Ja.
0: Heb je dit in 1 keer opgenomen of ging het in etappes?
1: In etappes, ja. Ja,
0: dat wat was nou het moeilijkste deel van het nummer?
1: Het moeilijkste deel? Dat is een goeie.
0: Je kan wel even liegen.
1: Ik weet niet of er echt een moeilijk deel was in het nummer. Het was meer, denk ik, zoeken naar de... wanneer is die af? Ik denk dat het dat vooral was.
0: Dus ja, kon je eindeloos met het nummer door violeren?
1: Ja, eindeloos.
0: Oh, wat is dat heerlijk.
1: Ja, op een gegeven moment dacht ik, volgens mij is dit het. En was hij eigenlijk al prachtig. En toen had de producer nog een soort extra element toegevoegd. En toen dacht ik, wauw, ja, nu voelt hij echt af.
0: Oké.
1: Dus,
0: wat kunnen we nog meer van je verwachten?
1: Mijn EP komt uit op 2 oktober, op vrijdag 2 oktober. En de dag erna, op 3 oktober, dan heb ik mijn EP release in Amersfoort.
0: Ja, en waar gaat dat allemaal plaatsvinden?
1: Dat vindt plaats in de machinekamer van het parkhuis. Een hele leuke, een beetje wat intiemere setting.
0: Ja, wel hip.
1: En,
0: een hippe plek?
1: Ja, zeker. Ja. Maar wel echt, gewoon een hele bijzondere avond gaat het worden. Er zijn nog kaarten, dus je kunt komen kijken.
0: Ja, hoe kan je aan die kaarten komen?
1: Via mijn website, floormooi.nl.
0: Oh, kan je dat nog even herhalen?
1: Floormooi.nl. Okay.
0: Hoeveel nummers staan er op de EP? 4, 5? Hoeveel?
1: 5 nummers.
0: 5 nummers. Dus de avond duurt niet heel erg lang, muzikaal gezien.
1: Ik ga ook nog een nummer zingen die ik eerder geschreven heb. Dus er komen wel, en er komen heel veel verrassende elementen naar voren. Maar ja, dan moet je er echt bij zijn. Dus de avond duurt wel wat langer dan alleen de 5 nummers. Want er gaan nog meer dingen gebeuren.
0: Oké, maar goed, dat ene nummer Eindeloze Armen, dat kan je dus heel lang voortzetten, zei je net. Dus dat kan een hele lange avond worden.
1: Zou kunnen, als we dat willen, ja.
0: Ja, zeker. Precies. Weet je wat? We gaan eens even naar het nummer luisteren. En ik wens jou ontzettend veel succes met je optredens. Ja. Wellicht dat we naar de race dag of avond komen. Lijkt me hartstikke gezellig. Amuse erbij, wit wijntje. Nou, het kan niet beter.
1: Welkom.
0: Ja, zeker. Floor, succes.
1: Dankjewel. Nou,

0: Hier in de studio gaan ongeveer 6 wenkbrauwen omhoog van verbazing eigenlijk. Prachtig nummer, Eindeloze Armen van Floor, mooi uit het Soester Kwartier. Ja, dat...
1: Ik hoop dat hij op vinyl uitkomt.
0: Ik hoop het ook, ja. Geweldig. Oh, dan wordt het nog veel mooier. Ja. Goed, even weer helemaal terug. De spanning rond de Stadhouderslaan in Soest loopt verder op. Burgerparticipatie en co-creatie, ja, dat zijn twee zaken. Die hebben ze in Soest nog niet helemaal begrepen. Naast woningbouw en de herinrichting van het gebied komt nu de mogelijke komst van een hoogspanningsstation bij. En Petra Hesseling kon gisteravond haar zorgen uiten met de gemeenteraad als toehoorder. Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, burgerparticipatie. Ja, precies. En hebben we Ronald ook nog en meneer Mooi.
2: Maar... Oh, Ronald ook nog.
0: Ja, ook nog. Ja.
1: Hou je vast.
0: Burgerparticipatie, co-creatie. Ja, dat is nog ver te zoeken, zeg ik in mijn inleiding. Dat klopt, hè?
2: Nog wel, ja. Zeker, ja.
1: Hoe blik jij terug op gisteren, Petra?
2: Nou, wel positief, moet ik zeggen.
1: En wat maakt het positief?
2: Ik heb het idee dat de raad heel goed geluisterd heeft naar de verhalen van alle insprekers. En dat waren er 7. Achteraf heb ik ook nog met een aantal raadsleden gesproken. En ik zie heel veel begrip en vragen bij raadsleden. De vragen die ook gesteld werden tijdens het inspreken waren echt relevant. En ik heb wel het idee dat er bij de raad iets leest van... hé, hier moet wat mee gebeuren. Hier moeten we even serieus induiken en goed mee omgaan.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik positief naar aanleiding van deze avond.
1: Ik heb gisteravond na de inspraakavond nog even met de woordvoerder en het raadslid van coalitiepartij Pro gesproken, de heer Van Mierlo. Luister even mee naar wat hij te zeggen heeft.
3: Nou, allereerst dat er veel zorgen leven bij bewoners en dat ze ook erg goed geïnformeerd zijn. Dat is ook logisch, want ze wonen er ook over de omstandigheden van locatie 10 en 11 en dat er nog veel onduidelijk is.
1: En wat is voor jou het grootste aandachtspunt nu?
3: Nou, ik denk dat het heel erg helpt als er duidelijkheid is op inhoud en op proces. En er liggen natuurlijk best wel wat rapporten en er is ook best wel wat informatie gedeeld met de raad en met de inwoners. Maar ik denk dat daar nog wel het een en ander te verbeteren is. Dus dat er nog best wel wat meer moet worden uitgezocht. En dat we denk ik ook voor een deel moeten kijken welke zorgen inderdaad reëel zijn en waar we echt wat mee moeten als gemeente. En dus ook het college. En waar misschien eigenlijk de informatie wel ligt, maar dingen niet duidelijk zijn. Dus er is vooral nog een behoefte aan informatie, denk ik.
1: Is dat een beetje wat jij ook denkt, Petra?
2: Ja, dat denk ik ook. Er is inderdaad heel veel behoefte aan informatie, maar er is ook behoefte aan onderzoek. Want los van welke informatie er wel en niet naar buiten is gekomen, ligt er ook echt de vraag van iedereen van joh, focus je nou niet op één locatie. En als je alle insprekers hebt gehoord gisteren, dan heeft eigenlijk iedereen die vraag gesteld. Onderzoek nou ook locatie 11. Beperk je niet tot locatie 10. Dat is de grote oproep van gisteravond aan de raad geweest.
1: Ja, en denk je dat de raad hiermee verder gaat nu, ook richting college?
2: Ja, dat hoop ik wel.
1: Ja.
2: En de raadsleden die ik gesproken heb achteraf, die zeggen ja, wij hebben inderdaad nog wel veel vragen hierover. En beseffen ook wel dat het proces om twee gebieden te onderzoeken kost natuurlijk veel meer geld. Dat is allemaal logisch. Uiteindelijk denk ik wel, als je zorgvuldig onderzoek doet en je komt tot een weloverwogen besluit, dan kost dat minder dan wanneer je naar één locatie zoekt, één locatie onderzoekt en vervolgens een besluit neemt waarvan je halverwege of aan het einde denkt, ai, misschien toch niet helemaal het juiste geweest.
1: Ja.
2: En dat kost ook vertrouwen.
1: Ja, precies. Vertrouwen in de overheid en dat soort dingen. Ja. Excuus. We hebben net met de heer Boks gesproken van Soest 2002. Ik weet niet of je dat hebt kunnen luisteren.
2: Nee, helaas niet.
1: Nee, die gaf ook aan van ja, die informatievoorziening, daar moet een hoop aan gebeuren. Hij zou dat meenemen richting het college. Wat zou jouw boodschap zijn aan het college? Heel concreet, als je het college mocht adviseren.
2: Start opnieuw met je proces. Idealiter ga je uit van 3 locaties. 2, 10 en 11. Ik snap dat dat op dit moment misschien niet meer kan. Dus ga uit van 2 locaties. Nodig iedereen uit die binnen een bepaalde cirkel rondom dat gebied woont, werkt of belanghebbende is. Inventariseer. Wat zijn precies jullie zorgen? Wat zijn jullie vragen? Wat zijn de belangen die jullie onderzocht willen hebben? Neem dat serieus mee. En zeg niet, Oh ja, maar deze argumenten, dat scharen wij onder het kopje NIMBY, dus die parkeren we even. Neem alles serieus, geef het een wegingsfactor en ga met die wegingsfactoren een onderzoek uitzetten op twee locaties. Dan kom je uiteindelijk bij de locatie die het meeste draagvlak heeft. Dat zou mijn advies zijn.
1: Ja, en als dat locatie 10 wordt, dan is het ook acceptabel voor de buurt?
2: Nou ja, dat heb je gisteravond misschien gehoord. De buurt heeft inderdaad gereageerd met, als die onderzoeken op de goede manier plaatsvinden en alle belangen worden goed meegewogen, dan is het resultaat wat het resultaat is.
1: Ja, ja.
2: Als dan maar het college het ook accepteert, als locatie 11 daaruit komt.
1: Dat zou je wel mogen verwachten, denk ik. Maar als het onderzoek goed wordt uitgevoerd, dan moet dat ook kunnen. Welke eisen stelt Vereniging Vrij Polderland aan dat onderzoek? Je had net al iets over de meetfactoren, maar welke eisen nog meer?
2: Nou ja, wat voor ons heel belangrijk is, is dat de natuurwaarden goed onderzocht worden. Want vanuit onze vereniging, kijk, wij gaan over natuurwaarde en polderbescherming. En als je kijkt naar de natuurwaarde op dat landgoed, waar al 30 jaar ontwikkeld wordt met geld van de provincie notabene, om die biodiversiteit daar te ontwikkelen, dan denk ik dat dat iets is wat nog niet goed onderzocht is. Dat zou een van de belangrijkste dingen moeten zijn, natuurwaarde. En wat ik ook belangrijk vind, is het geluidseffect wat je hebt van zo'n station. We hebben met een aantal mensen een paar stations in Nederland bekeken en beluisterd. En dan kom je tot de conclusie dat die transformatoren zitten in een huis. En dat is aan één kant open. En dat produceert 24/7 geluid. Daar komt een bromtoon vanaf. En daar zijn ongetwijfeld eisen voor. Maar de stations die wij bekeken hebben, daar was het een luide toon. Die ook op afstand van 1,50 meter tot 100 meter nog goed te horen was. En die waren allemaal gesitueerd op industrieterreinen. En mijn grote zorg is wel dat op het moment dat het zo dicht bij woningen staat, en het is stil aan die Stadhouderslaan 's avonds, hè, het is echt rustig daar zo, wat ook goed is voor de natuur, ga je niet continu die toon horen in de avonduren? Ja. En wat brengt dat teweeg bij mensen?
1: Ja, precies.
2: Aan stress, aan slapeloosheid.
1: Ja, helder, helder. Nou, volgens mij moet er nog een hoop werk gebeuren, met name vanuit de gemeentekant. Ik ga ervan uit dat jullie daar heel alert op blijven en wachten op de uitnodiging om mee te praten. Dank zover Peter Bettelink. Wij gaan elkaar ongetwijfeld weer spreken. En tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel.

0: Dat was Cassandra Wilson. Die is deze week uit de tijd gegaan. En zij bracht hier nummer You Gotta Move.
1: Nou, allereerst dat...
0: En toen bleef het nog een tijd rustig.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: We gaan even terugblikken met Roosnald. Ja, niet luisteren naar de burger.
3: Ja, co-creatie. Doodzonde, hè?
0: Doodzonde, ja. We hebben het bij de stadhouderslaag gemerkt. We hebben het natuurlijk ook bij de Oude Tempel gemerkt.
3: Ja, het begint een beetje een... lijkt wel een trend te ontdekken. Hè? Dat, ja. Dat te weinig informatie geven en participatie niet helemaal goed. Denk nog een mooie opdracht voor de komende 3,5 jaar. Voor
0: ik
3: dit
0: denk college. Dat ze het singeltje even moeten kopen van Floor. Mooi, eindeloze armen.
3: Ja, prachtig. Ja, gewoon, ja. Dit. Ja. Ja, en in de geest werken van dat nummer.
0: Exact, ja. Precies. Ja. Goed, wij gaan eens even naar de onderkant van deze pagina. En dan komen we tegen de volgende regel. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl. Maandag zijn we er weer. Tot nu. Dag.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Ook R.E.M. en Shiny Happy People.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenburg is goed op jouw streekomroep Eemland 1 voor 4 september. En Spakenburg is goed is het muziekprogramma wat je elke donderdag en vrijdagochtend kunt horen. Tussen 10 en 12 op jouw streekomroep Eemland 1. Mijn naam is Larrie Koelewijn en tot een uur of 12 mag ik je dus vermaken. Althans, daar probeer ik in ieder geval een beetje mijn best voor te doen, ja. En ik krijg hulp van Boney M, ook van Shania Twain. We hebben muziek van Emma Heestes en ook Keen staat op de gastenlijst. En dat je het even weet, over 316 dagen... Want misschien heb je zoiets van, ja, die zomervakantie... Oh nee, hij is weer voorbij. Nee, over 316 dagen is het weer zomervakantie. Dat je het even weet... No Coke, het advies van Dr. Alban uit 1991 nu.

0: The Bangles met Walk Like an Egyptian.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, eigenlijk gewoon dat ene absurde beeld. Overal ter wereld nemen mensen ineens die stijve zijwaartse Egyptische pose aan. Het lied rijgt losse scènes eigenlijk aan elkaar van oude graftombes en marktlui bij de Nijl tot serveersters, scholieren en politieagenten. Echte verhaal zit er niet in, het is vooral speels, cartoonesk en bewust overdreven. De inspiratie komt van songwriter Liam Sternberg, die mensen op een veerboot hun evenwicht ziet bewaren en daarbij moet denken aan die figuren op oude Egyptische reliefs. Het nummer verschijnt in 1986 op het album Different Light en groeit uit tot een enorme internationale hit. In Nederland bereikt het de top 10 en blijft het ook wekenlang in de top 40 staan. Walk Like an Egyptian van The Bangles uit 1986. Onderweg Keen met Somewhere Only We Know na Rondé. Dit is How Do I Feel?
2: I'm trying to feel.

0: Keen met Somewhere Only We Know uit 2004.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, ik vind van wel.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de inspectie en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al jaren dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Het is niet duidelijk waarom er bij Simon niet eerder is ingegrepen. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. En in Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale, schrijft een lokaal parlementslid op Facebook. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. Het weer bewolkt, buien en veel wind. Vooral in het noorden veel regen bij 19 tot 24 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Angie van de Rolling Stones onderweg. Ook een tijdreis. We gaan terug naar 1977. Maar eerst terug naar 1999 met Shania Twain. Man, I feel like a woman.

0: 1973, The Rolling Stones. Je hoorde Angie.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Ja, we maken een klein sprongetje vanaf 1973 naar 1977. 1977 zet Nederland geregeld op scherp. Bij de punt kapen Zuidmolukkers een trein en in Bovensmilde gijzelen anderen een basisschool. Het land houdt wekenlang de adem in. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. De politiek zit eveneens vast. De PvdA van Joop den Uyl wordt met 53 zetels de grootste partij. En de kabinetsformatie duurt 208 dagen. Uiteindelijk vormt Dries van Acht een kabinet van CDA en VVD. In Amsterdam kost een brand in Hotel Polen 33 mensen het leven. Op Tenerife botsen 2 Boeing 747's, waaronder een toestel van KLM. Met 583 doden is dit de grootste vliegramp in de geschiedenis. Amsterdam krijgt zijn eerste metroverbinding. Van Weesperplein richting Gasperplas. Zakenman Maup Carranza wordt ontvoerd en komt vrij tegen een losgeld van 10 miljoen gulden. Ook de popwereld krijgt een schok. Elvis Presley overlijdt op slechts 42-jarige leeftijd. Ik heb 3 platen uit 1977 voor je. ABBA met Thank You for the Music. Ook Supertramp en Give a Little Bit. Maar eerst Boney M. Dit is Ma Baker.
2: This is the story of Ma Baker. The meanest

Drie keer 1977 in de tijdreis. ABBA met Thank You for the Music. Ja, een nummer dat wel bij 1977 hoort, via die album. Al komt het in Nederland pas later als zelfstandige single in de top 40 binnen in het jaar 1984. Het haalt daar nummer 38. Maar het stond al wel eerder in de top 40, gecombineerd met een ander ABBA-liedje, was het volgens mij de B-kant. En we draaiden Supertramp met Give a Little Bit, hun eerste Nederlandse top 40 hit, goed voor 15 weken en een tweede plaats. En Boney M draaiden we met Ma Baker. Die staat eveneens 15 weken in de top 40, waarvan 6 weken op 1. En daarmee is het ook de grootste top 40 hit van 1977. Drie keer 1977 in de tijdreis. Drie platen uit één jaar, dat is, ja, dat zijn de ingrediënten van de tijdreis. En heb je daar nou een verzoekje voor? Mail dan even larry.koelewijn@eemland1.nl. larry.koelewijn@eemland1.nl. Straks nog een uur bomvol leuke, goede, grappige, gezellige muziek. Het kan alle kanten op in dit programma. Nu heb ik nog voor je Sophie Tucker met de net niet zomerhit van 2022. Ja, die had het kunnen worden. Het is een hartstikke leuk zomers liedje, maar het werd geen hit. Maar we draaien hem toch. Eerst Bauza met Magnetic.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: spreek ik die van jou.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
2: Hartenbreker van Emma Heestes. Ook draaiden we Wham! And Everything She Wants.
3: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Aanbeland in het tweede uur van Spakenburg is goed voor deze vrijdag 4 september 2026 op Eemland 1. Tot een uur of 12 sleep ik je door de werkochtend heen. En dat doen we elke donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 in dit radioprogramma Spakenburg is goed. Ja, in dit uur muziek van Inner Circle. We hebben ook Taylor Swift, Belinda Carlisle. Ja, en het vorige uur hadden we al een leuke, gezellige deun van R.E.M. Ik heb er nog een van R.E.M. voor je, dit uur. Maar die is zeg maar niet in de categorie leuk, gezellig, à la Shiny Happy People, zeg maar. Maar wel een prachtig mooi liedje. Je hoort het straks hier op Eemland 1. Jouw streekomroep. Met nu, Mark Amber. Dit is Belong Together.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Elke dinsdagmorgen staan de mensen in de rij voor het veilinghuis op jacht naar koopjes. Als om 9 uur stipt
0: al.
1: Elke dinsdagmorgen staan de mensen in de rij voor het veilinghuis op jacht naar koopjes. Als om 9 uur stipt de veilingmeester met zijn hamer de veiling opent, begint het bieden op oude spullen.

Maar dan hoort iedereen een deuntje dat op die piano wordt gespeeld. Een oude, sjovele man is de zaal binnengeslopen en is achter de piano gaan zitten. Hij ziet er niet uit met zijn oude jas en zijn afgetrapte schoenen. Niemand kent het liedje dat hij speelt, maar iedereen is er stil van. En dan roept iemand ineens $1000 voor die piano, gevolgd door 2000 en 3000. En ondertussen blijft de man in de versleten jas maar doorspelen. De mensen worden steeds rumoeriger, totdat iemand $5000 als hoogste bod doet. Maar de oude man blijft doorspelen. De prachtige pianomuziek zweeft door het veilinggebouw. Hij zegt zachtjes tegen de piano: ik wou dat ik je kon kopen, maar ik heb niets te bieden. Ja, een halfvolle fles wijn, dat is alles. De veilingmeester probeert het nog wel even, hoor. Hij roept: wie biedt er meer? Maar er is niemand die dat doet. Iemand roept zelfs: ach, geef die oude vent zijn piano. Doe, maestro, speel nog eens wat. Maar de oude man is al stilletjes weggeslopen. Het is 16:45 als de veiling is afgelopen. Iedereen gaat naar huis. Maar de piano blijft alleen achter. Hoe anders was het vroeger, toen die piano voor veel mensen speelde die in vervoering zaten te luisteren en daarna hun handen kapot klapten. Maar die mensen zijn voorgoed verdwenen. En het lied is voor altijd uit. En toch staat die piano daar nog steeds. Alsof hij zeggen wil: luister naar me, alsjeblieft. Dan speel ik nog één keer voor je.

0: De Mark en Clark Band en Worn Down Piano. Ja, de plaat is een verhaal met dank aan Bart van Leeuwen.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan terug naar 4 september 1888. Dan registreert de Amerikaan George Eastman de naam Kodak. En krijgt hij patent op zijn nieuwe camera. Ja, en daarmee verandert fotografie voorgoed. Want tot dan toe is fotograferen vooral iets voor mensen die verstand hebben van ingewikkelde camera's en glasplaten. De Kodak, ja, dat is een handzame box met een filmrol voor 100 foto's. Je richt, je drukt op de knop en klaar. En als de film vol is, ja, dan stuur je afhankelijk wel de hele camera terug naar Kodak. Dan ontwikkelen ze de foto's, plaatsen ze een nieuwe film en sturen alles weer terug. Fotografie komt zo binnen bereik van gewone consumenten. En de camera wordt daarmee niet alleen een technisch succes, maar zet ook een eerste grote stap richting de familiekiekjes zoals we die heden ten dagen nog steeds kennen. Ja, maar dan digitaal. Ja, wie laat ze nog afdrukken? Ja, ook steeds minder mensen. Hè. Je bekijkt foto's toch gauw met elkaar gewoon op het tv-scherm. Je streamt hem van je toestel naar je scherm en je kijkt met elkaar foto's. En dan zeggen ze wel eens, vroeger was alles beter. Maar dat is niet waar. Ja, in dit geval zeker niet. Want het is toch veel makkelijker als je met elkaar naar het scherm een foto bekijkt, als dat je hem steeds één fotootje door moet geven. Nu kun je in één keer het verhaal vertellen en iedereen kan meekijken. Ja, ik ben de leeftijdscategorie van, ik heb het beide, zeg maar, meegemaakt. Dus ja, ik heb de fotorolletjestijd volledig beleefd. Maar niet die van 1888. Nee, dat, zo oud ben ik nou ook weer niet. Oké. Hey, muziek op je radio zometeen. R.E.M. Ik had al verteld dat ze nog een keer voorbij kwamen. Find the River gaan we zometeen draaien. Naar Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: prachtig liedje van R.E.M. Find the River.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de inspectie en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al jaren dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Het is niet duidelijk waarom er bij Simon niet eerder is ingegrepen. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. En in Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale, schrijft een lokaal parlementslid op Facebook. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. Het weer bewolkt, buien en veel wind. Vooral in het noorden veel regen bij 19 tot 24 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Inner Circle onderweg met Sweat. Alalalalalo. Ook hebben we dobbelplay met vandaag Bob Marley. Maar eerst Starship terug naar 1987. Nothing's gonna stop us now.

0: Sweat, alalalalong. Ja, als je dat heel snel probeert. Alalalalong. Ja, dat gaat toch redelijk, dacht ik. Alalalalong. Ja. 1992 was het jaar. Het is nu tijd voor...
1: Twee hits van één. In double play.
0: Ja, Bob Marley groeit uit tot het gezicht van de reggae en maakte de muziek uit Jamaica wereldwijd populair. Met The Wailers koppelt hij die relaxte reggae-sound vaak aan stevige teksten over vrijheid, onrecht en geloof. Maar Marley kan ook verrassend romantisch uit de hoek komen. Could You Be Loved verschijnt in 1980 op het album Uprising. En dat nummer gaat over trouw blijven vooral jezelf en je niet laten bepalen door wat anderen van je vinden. Een dansbare reggae-plaat met duidelijke invloeden uit de disco. Twee jaar eerder staat op Kaya juist een van zijn warmste liefdesliedjes. Marley vraagt zich daarin eigenlijk maar één ding af. Is dit echte liefde? En kan ik jou helemaal vertrouwen? Een eenvoudige vraag, verpakt in zo'n typisch

Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved uit 1980 en we draaien uit 1978, Is This Love. Twee platen van één in de tijdreis. Bezoekjes, mail maar even larry.koelewijn@eemland1.nl. larry.koelewijn@eemland1.nl. Zitten we zo goed als op? Ik heb er nog één voor je. Alan Langley en Choosing Texas. Een plaat die aanvankelijk niet een dikke hit leek te worden en eigenlijk in de herkansing toch nog een hit werd. Prachtig, leuk country liedje. En een verdiende hit voor Ella Lang. Ik vond het fijn dat je er weer bij was deze vrijdag. Ik wens je een hele fijne vrijdag verder en ook een goed weekend. Volgende week donderdag om 1:10 hoop ik je weer te spreken voor een nieuwe editie van Spaak en Mullensgoed op Eemland 1. Graag tot dan. Hoi.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Soest gaat woningsplitsing aan banden leggen. En straks heb je voor een 2-onder-1-kapwoning kennelijk een vergunning nodig. Dit is Eemland 1 op 4 september. In deze uitzending blikken we terug op de informatieavond van gisteren in het gemeentehuis in Soest. Daar ging het over de plannen voor het nieuwe hoogspanningsstation. En na het weer met Klaas Beek hebben we een primeur eindeloze armen van Floor Mooi uit Amersfoort. Maar we beginnen met de inspreekavond bij provincie rondom de bouwplannen rondom de Stadhouderslaan in Soest. Muziek!

0: David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Of dat straks ook geldt voor de Stadhouderslaan, is even de vraag. Want de plannen voor woningbouw rond deze laan in Soest zorgen voor toenemende onrust bij omwonenden. De gemeente wil in het gebied na 2030 tussen 700 en 800 woningen realiseren. Bewonersverenigingen hebben zich tegen de plannen uitgesproken. En dat en meer hoorden we afgelopen woensdag uit de mond van Arend-Jan Hesselink, die bij de provincie zijn minuten pakte. Ik geef het woord aan onze politiek duider, Roland Christian.
1: Goedemorgen, Arend-Jan.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Kun je ons nog even meenemen in het verhaal?
2: Ja, tuurlijk, absoluut. We hebben het natuurlijk veel over gehad op het station, dus ik zal het kort houden. Maar de gemeente heeft een plan om inmiddels 800 woningen te gaan bouwen op de weilanden, de kwelwatergebieden rond de Stadhouderslaan. Die plannen die zijn 2 jaar geleden niet unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en liggen nu bij de provincie. En de provincie moet dan vervolgens gaan beoordelen of dat realistisch is, of dat kan, of dat mag, of dat verantwoord is als het gaat om bijvoorbeeld waterhuishouding en verkeer. En als dat dan zo is, gaat het weer terug naar de gemeente en dan moet de gemeente dus allerlei plannen gaan ontwikkelen en met ontwikkelaars aan de slag. Er is natuurlijk veel om te doen, hè, want de buurt hier en ook buiten de buurt, hè, een groot deel van Soest heeft toch echt wel wat grote zorgen over deze plannen. En wij hebben daar ons de afgelopen jaren tegen verzet en dat hebben we ook deze week weer gedaan bij Provinciale Staten.
1: En wat zijn jullie
2: eigenlijk waar we staan?
1: En wat zijn uw belangrijkste argumenten om in dat verzet te gaan?
2: Nou, eigenlijk drieledig. En het begint echt met het allerbelangrijkste argument en dat is de waterhuishouding in het gebied. Dus dit is een kwelwatergebied. Dat zijn belangrijke gebieden in Nederland. En daar wordt eigenlijk afstromend water wordt daar opgevangen vanuit de heuvelrug. En vervolgens zakt dat in de grond weg en wordt het grondwater. En daarom is dat gebied dus heel nat. Ik weet niet of je het kent, maar in de herfst kun je daar niet zonder laarzen op het weiland gaan staan. Dat werkt niet. En het is belangrijk dat dat gebeurt, want anders dan gaat dat grondwater niet op een goede manier verspreid worden in het gebied. En krijg je dus verzakkingen, krijg je onbetrouwbare bodem, dat soort dingen. En dat gebeurt ook. Hè? Dus de huizen die nu in dat gebied staan, waar ik woon zelf ook in zo'n huis, die hebben gewoon geregeld last van vochtproblemen, van verzakkingen, scheuren in de muren en dat soort dingen. Dat is allemaal niet zo erg. Waar wij ons zorgen over maken is als je daar nog 800 huizen opzet op dat kwelwatergebied, waar het dus niet voor bedoeld is. Dan vererger je die situatie en loop je risico's. Het is belangrijk om te weten dat het waterschap dat gebied ook heeft aangescoord als het op één na zwaarste risicogebied. Er zijn er 6, als ik me niet vergis. En dat betekent dat zij in principe zeggen, daar kun je niet bouwen. En toch ligt dat dus nu bij de gemeente. Dus dat is bezwaar 1, de waterhuishouding. Bezwaar 2, dat is ook wel echt, en zeker nu weer in deze tijd dat de scholen beginnen, realiseer je hoe groot dat probleem is. Het is daar hartstikke vol en druk. Omdat daar natuurlijk gewoon 3 middelbare scholen vlak in de buurt staan. Dus daar gaan ongeveer 3000 kinderen gaan daar naar school iedere dag. En ja, hè, op spitstijden rijden daar honderden kinderen, jongeren, door die straten heen op fietsen. En als je 800 huizen toevoegt, dan krijg je dus 5.000-6.000 verkeersbewegingen per dag erbij. In een situatie die nu al gevaarlijk is. Dus dat is een heel belangrijk bezwaar. En dan heb je vervolgens natuurlijk het derde bezwaar en dat is de natuur. Maar goed, ik denk dat die eerste twee, hè, dat gaat echt om veiligheid en om mensenlevens. Dus dat weegt natuurlijk sowieso in onze ogen heel erg zwaar.
1: Ja, ja. Nou heb ik net als heel veel zestigers Facebook. En daar lees ik wel eens wat op. En daar heb ik een reactie van de fractieassistent van het CDA, de heer Strengelt, gelezen. Die zegt van ja, dit gaat alleen maar over niet in mijn achtertuin.
2: Ja. Nee, dat is ons wel vaker voor de voeten geworpen. En fijn dat je dat ook zegt. En ik heb zelf een dialoog gehad met de heer Boks van Soest 2002, die dat ook zei op een gegeven moment. Toen heb ik echt gezegd, ik wil echt dat jullie snappen dat dat niet is wat er speelt. Hè. Ik heb hier contact met de hele buurt. Ik treed af en toe op namens als een soort woordvoerder. En ik heb ook vanaf het begin op gezegd, ik doe dat echt alleen als het niet om die argumenten gaat. Want dat is gewoon, hè, dat is niet houdbaar in deze tijd. Want er moet nou eenmaal gebouwd worden. Ja. Omdat er een woningtekort is. Dus dat snappen wij allemaal. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te zeggen dat dat helemaal niet is wat er speelt. Al was het alleen maar omdat de meeste mensen die in ons collectief zitten zelf ook kinderen hebben. Ik heb er ook 2, die willen ook een huis, die zijn ook op zoek. En dat is een hartstikke groot probleem. Maar eigenlijk is dat nou precies waar waar onze irritatie zit. Want er is gewoon een hele grote kans dat dit project er nooit doorkomt. Want de gemeente ziet deze bezwaren ook en luistert daar deze week ook heel goed naar. Ja. De provincie. En uiteindelijk moet je je dan dus de vraag stellen, wat hebben we er dan aan gehad? Hè? Als dit over een jaar afgeschoten wordt of niet en het gaat terug naar de gemeente, er moeten onderzoeken gedaan worden en dan blijkt uiteindelijk dat het niet kan. Dan hebben we dus jaren tijd verspild met het proberen te bouwen in een gebied waar dat al eerder geprobeerd is en ook niet mocht van de provincie. En dan is er geen huis gebouwd en niemand is er wat mee opgeschoten. En wij zeggen dus, en dat is precies waarom wij oproepen, stop hier nu mee en ga bouwen op plekken waar het wel kan. Ga binnenstedelijk verdichten. Zet huizen op huizen. Pak de leegstand aan die er ook in Soest is. Laat daar mensen wonen.
1: Kijk naar alternatieven voor woningbouw. Die is helder. Ik heb gisteravond tijdens de inspraakavond van het hoogspanningsstation gesproken met fractieassistent Mike van Hofslot van GGS. En over hoe zijn partij tegenover bouwen staat. Luister even mee.
3: En het dossier Stadhouderslaan, zowel het hoogspanningsstation als de nieuwbouw, hoe kijkt GGS daar tegenaan?
4: Als GGS vinden wij de locatiekeuze van het hoogspanningsstation logisch. En ik denk dat wij in de afgelopen periode hebben laten zien dat wij het belang van de dorpen Soest en Soesterberg boven het partijbelang durven stellen. Daarin soms ook moeilijke keuzes durven te maken, met name bij de Stadhouderslaan. En wij vinden het belangrijk om daar bestuurlijk betrouwbaar in te blijven. Dus daar staan wij ook deze periode achter. Tegelijkertijd hebben we met de coalitie duidelijke afspraken gemaakt dat we daar echt na 2030 gaan bouwen. En net zo goed als zij ons mogen houden aan de belofte dat wij vasthouden aan de Stadhouderslaan, zullen wij de coalitiepartijen vasthouden aan de afspraak dat we niet voor 2030 daar gaan bouwen.
1: Wat is jouw reactie, Arend-Jan? Vooral op dat laatste.
2: Ja, ik weet niet zo goed wat ik... Eerlijk gezegd, de rol van GGS in dit hele dossier is onnavolgbaar. Dat is een partij die altijd gestaan heeft voor het juist beschermen van dit soort gebieden. Om natuurredenen, maar ook inderdaad om waterhuishouding. Vervolgens hebben ze dat natuurlijk, die kroonjuwelen hebben ze op tafel gegooid in de onderhandelingen van de vorige coalitie. Ja, weet je, nu is het inmiddels een partij die meer dan gehalveerd is. En zich toch een beetje, in mijn ogen, in het pak heeft laten naaien door Soest 2002. Dus ja, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Ik weet ook niet of deze partij nog super relevant is in dit dossier. Ik denk dat het vooral gaat om hoe Soest 2002 zijn verantwoordelijkheid neemt om aan de ene kant te willen bouwen voor Soesters. En aan de andere kant dat wel op een verantwoordelijke manier te doen. En daar zou ik Soest 2002 ook echt op aanspreken. Dat bouwen is hartstikke goed, moet gebeuren. Maar het kan natuurlijk niet met dit soort risico's gepaard zijn gaan. En ik denk dat D66 belangrijk is in dit dossier. Die hebben tegengestemd tegen deze plannen toen de besluiten genomen werden in 2024. Zitten nu in de coalitie. Hebben gehakt gemaakt in dat debat van het proces dat gevolgd is. En stemden ook daarom tegen. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij er inmiddels in staan. Dat is eigenlijk mijn reactie.
1: Ja, dankjewel Arend-Jan. Even kort afsluitend. Hoe zie jij de toekomst? In één zin?
2: Altijd rooskleurig, maar op dit dossier wel bezorgd. Dan wordt het iets langer dan één zin, sorry. Er moet gebouwd worden, dat snap ik ook heel goed. En ik ben bezorgd dat er te veel hoeken afgesneden worden om dat voor elkaar te krijgen. Met op lange termijn hele grote gevolgen voor waterhuishouding en veiligheid.
1: Dankjewel Arend-Jan. De politiek luistert mee. We gaan kijken wat de toekomst gaat brengen op dit vlak. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog vaker spreken.
2: Fantastisch. Bedankt en een fijne dag.
1: Dankjewel, hetzelfde.
2: Joep, dag.

0: Talking Heads met Road to Nowhere. Het luisteren naar bewoners door de politiek stond kennelijk deze week centraal. Vereniging Vrij Polderland op haar beurt riep gisteren in de gemeenteraad van Soest op om niet alleen de voorkeurslocatie voor een nieuw hoogspanningsstation te onderzoeken. De vereniging wil dat ook de spoorweg driehoek als alternatief volwaardig wordt meegenomen. Gaf de avond nieuwe gezichtspunten. Hans Boks van Soest 2002. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gaf de avond nieuwe gezichtspunten. Dat was de vraag. Alternatief volwaardig wordt meegenomen. Gaf de avond nieuwe gezichtspunten. Hans Boks van Soest 2002. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gaf de avond nieuwe gezichtspunten. Dat was de vraag.
1: Wat mij is opgevallen...

0: is de wijze waarop we gisteravond hebben kunnen luisteren naar zeer begaande bewoners die heel eerlijk ook zeiden van we staan hier niet alleen voor ons eigen belang. Ze gaven dus toe, daar zit natuurlijk ook eigen belang in. En dat is hartstikke mooi, dat is hartstikke goed. Dus het was een prachtige avond.
1: Het heeft dus volledig aan uw verwachtingen voldaan, meneer Boks?
0: Ik had daar geen verwachtingen bij. Wij hebben deze avond als raad georganiseerd om te luisteren naar bewoners. En die bewoners die hebben dat gisteravond op een hele mooie, respectvolle manier aan ons overgebracht. Ik heb heel veel dit soort inspraakavonden bij de raad meegemaakt. Eén zoals gisteravond, nog niet.
1: En wat zijn de twee belangrijkste topics die u meeneemt uit deze vergadering, uit dit overleg, uit deze inspraakavond?
0: Het belangrijkste is de zorg voor de gezondheid en de verstoring van flora en fauna. Dat zijn twee onderwerpen die heel goed onderzocht moeten gaan worden. En daarnaast de oproep om ook locatie 11, tussen de spoorwegdriehoek, om die volwaardig in het onderzoek mee te nemen.
1: Dan heb ik gisteravond na afloop van de inspraakavond met fractieassistent Dave van der Sprank van Partij voor de Dieren gesproken. Die zei tegen mij dit.
2: Ja, ik vind het heel belangrijk dat de natuurwaarde van een van de twee percelen, dus perceel 10 in dit geval, heel goed naar voren is gekomen nu. Want dat heb ik dus heel erg gemist in de informatie die we tot nu toe kregen. En dat kwam volgens mij heel goed uit de verf ook. Ja.
1: Maar geef je daarmee aan dat de raad niet goed geïnformeerd is?
2: Ja, dat heb ik wel gemist inderdaad. Dus de natuurwaarde eigenlijk van perceel 10 is eigenlijk nog veel te weinig aan bod gekomen. Dus en dat wordt best wel, naar het schijnt, onherstelbaar beschadigd.
1: Dat hoor ik ook de inwoners zeggen. Hè? Het lijkt erop dat de gemeente alles prijsgeeft. Daarmee inwoners van achterstand zet. En misschien ook wel jullie als raad. Wat is jouw reactie erop?
2: Ja, het heeft dus een van de insprekers zei ook van het voelt voor de bewoners als voldoende feiten. Dus er is wel inspraak, maar het heeft meer het karakter van we informeren jullie. De beslissing is al genomen. En ja, dan dat is eigenlijk niet echt participatie. Dat is gewoon mededelen.
1: Wat is uw reactie hierop, meneer Boks?
0: Wat hier vooral onder ligt is de wijze waarop besluiten binnen de gemeente worden genomen. De openheid daarvan, maar ook hoe die tot stand komen en wat de besluiten inhouden, dat is onvoldoende en het wordt onvoldoende gecommuniceerd naar de inwoners en klaarblijkelijk ook onvoldoende naar de nieuwkomers in de raad. Want het besluit wat genomen is door het college, door het vorige college, dat is een besluit wat nog moet worden genomen, moet worden bevestigd door de raad. Dus dat is niet een besluit wat de raad al heeft genomen en wat al definitief is. Na dit besluit kon de participatie beginnen en is die ook begonnen en wordt die nu ook gewoon gevoerd.
1: Maar wat ik gisteravond ook gehoord heb is dat als er sprake is van participatie, dan moet het initiatief vooral bij de inwoners vandaan komen en het komt niet bij de gemeente vandaan. Hoe kunnen we dat veranderen?
0: Nou, ik denk dat de participatie, dat die in eerste instantie vanuit de raad moet worden geagendeerd. Als de raad vindt dat er op dit onderwerp participatie moet zijn, wat dan het college nog niet heeft gedaan, want daar zitten ook allerlei wettelijke voorschriften aan van wanneer moet je participeren. Dan kunnen we als raad daar initiatief in nemen, maar ik weet niet of je gisteravond de groep mensen hebt gehoord en gezien. Ja, die zijn heel goed in staat om dat zelf ook te initiëren. En ze zijn nog niet te laat.
1: Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de gemeente om hier iets in te doen. En je kunt het wel bij de inwoners laten. En,

0: en uitgaan van hun expertise. Maar het initiatief moet toch bij de gemeente vandaan komen?
1: Het initiatief moet bij de gemeente vandaan komen als het gaat om, laten we zeggen, zaken die ingrijpen in een buurt. Dat heb je hetzelfde als, als er ergens gebouwd wordt. Maar dat initiatief in dit geval, dat wordt wettelijk gelegd bij Stedin. Dat is onvoldoende geweest. Dat is nog niet voldoende uit de verf gekomen. En daar hebben inwoners op gereageerd. Ja, en ik denk dat we als raad door gisteravond dit te organiseren, maar vervolgens ook daar opvolging aan te geven, dat we daarmee laten we zeggen, goede dingen doen op het gebied van participatie.
0: Ja, en u bent fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij. Welke boodschap gaat u aan het college meegeven?
1: De boodschap die we aan het college mee gaan geven is van, het kan toch niet anders dan dat dit een zorgvuldig vervolg krijgt. Onder leiding van het college, onder leiding van wethouder Voskuilen. En daar zullen we als raad nauwlettend op toezien. Want er zal in de nabije toekomst nog heel veel gecommuniceerd moeten worden met deze groep, met de bewoners, met de belanghebbenden. Er volgt nog een onderzoek naar die straling. Dat gaat, zoals ze gisteravond ook hebben gevraagd, maar wat al eerder is aangeboden door de wethouder, dat gaat in samenwerking met de inwoners. Want daar zit een hele bak kennis. Ik bedoel, de mensen die gisteravond inspraken, die weten meer van deze hele situatie als het gemiddelde raadslid. Zeker weten die meer als dat ik ervan weet.
0: Ja.
1: Ik okay. wil daar ook van leren.
0: Ja, en helder, helder.
1: Wij staan straks aan de lat om een beslissing te nemen. En als die, zoals zij hebben gevraagd, al aan het begin, zij vragen om een controleerbaar proces, dat moet leiden naar een open en transparant, begrijpelijk besluit.
0: Dat is een mooie slotzin, meneer Boks.
1: En het mooie is dat ik hoorde zeggen,
0: meneer Boks,
1: dat ik hen hoorde zeggen, het mooie is dat ik hen hoorde zeggen, als dat besluit het wordt locatie 10, dan gaan zij dit accepteren, mits het besluit controleerbaar, open en transparant is.
0: Dat gaan we de toekomst meemaken.
1: Dat vind ik een prachtige.
0: Ja, dat is een hele mooie afsluiting. Dank voor de toelichting, meneer Boks. En we gaan elkaar ongetwijfeld hierover nog vaker spreken.
1: Graag. En een fijne dag verder.

0: Tiller's Wheel met Gary Rafferty. Ja, het is inmiddels overleden. En Joe Egan, en die is later uitgever geworden met Stuck in the Middle with You.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas Bijker, goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Wat een droevig weer.
2: Droevig? Ja, ja. Je bedoelt geen zon.
0: Nee, helemaal niks. Het is een beetje motten.
2: Nou, minder dan 1 kilometer hoor.
0: Ja.
2: Minder als een beetje.
0: Het voelt niet lekker.
2: Verwaarloosbaar.
0: Het voelt niet lekker op de fiets.
2: Nee, maar aan de andere kant, het is een hele zwoele nacht geweest. We zitten namelijk in oorspronkelijk subtropische lucht. De temperatuur is vannacht niet onder de 20 graden gekomen. En overdag wordt deze luchtsoort vervangen hoor, door een veel koudere luchtsoort. En dat gaat de komende uren gepaard met regen, een millimeter of 4, 5. Dus tot aan de middag is het druilerig of regenachtig. En daarna is het droog, maar wel bewolkt. En de temperatuur ligt dan na die regen lager als nu.
0: Mm-hmm.
2: Dus overdag is het dan vanmiddag kouder als 's nachts. Dit is op maat voor beter weer. Morgen hoogte nog een enkel buitje. En we krijgen een hoge drukgebied dat snel overtrekt hoor. Dus morgen al flinke opklaringen. Temperatuur nog niet zo hoog. Omdat de lucht oorspronkelijk koud is, een graad van 18. Maar daarna warmt het snel op. En zitten we alweer snel boven de 20. En maandag boven de 25 graden of erop. Dus dat is dan weer lekker warm, maar dat dan wordt dan meteen afgestraft met regen en onweer op dinsdag. En daarna wordt het alleen maar kouder en kouder en kouder.
0: Ja, dus en dat hoort erbij, hè?
2: Ja, ja, de herfst is in zicht, want de temperatuur zou dan aan het eind van de week niet meer boven de 15 graden komen.
0: Ach,
2: maar dat is ver vooruit, dus slagen om de arm.
0: Precies. Kortom.
2: Met andere woorden, nu even wat regen vandaag. Daarna een stuk frisser vandaag en morgen. Een korte opwarming na zondag. En daarna geleidelijk aan steeds kouder en regenachtig.
0: Nou, daar moeten we het denk ik mee gaan doen, hè, dit weekend.
2: Ja.
0: Goed zo.
2: Ja.
0: Dus, wat ga je dit weekend doen?
2: Genieten van het zonnetje op zondag en maandag.
0: Oké, nou,
2: bijvoorbeeld.
0: Ik geef je groot gelijk. Klaas,
2: en,
0: tot
2: en
0: maandag.
2: Jij?
0: Of
2: jij?
0: Ik,
2: ja, je bent een zonaanbidder, toch?
0: Ik ben een zonaanbidder, dus ik kom niet echt helemaal aan me trekken. Maar ik ga wel naar het cultureel festival in Baren. Daar staat Eemland 1 met een bus op de in de Pekingtuin.
2: Ja,
0: is keurig aangehakt.
2: Het is mooi weer, maar wel te koud, denk ik.
0: Ja, dat gaan we wel mee merken. Maar als je naar Eemland 1 luistert, dan word je daar helemaal warm van, hè?
2: Oké, ja, dat scheelt weer.
0: Precies. Tot maandag,
2: ja.
0: Klaas.
2: Mooi weekend.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Dat was Jean-Guy McCroy met Daar gaat hij van Clouseau. En dan heet bij Clouseau het nummer Daar gaat zij natuurlijk. We hebben een primeur. Vandaag brengt Floor mooi uit het Soester Kwartier haar nieuwe single uit. En dat is Eindeloze Armen, zo heet dat dan. En als het goed is, hebben we er nu aan de lijn. Floor, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dit is de tweede keer dat we een primeur hebben van jou.
1: Klopt, ja.
0: Wat is dat? Ja, zeker. Wat is dat aardig van je? Even kijken, wat was het vorige nummer ook weer? Dat is me even ontschoten.
1: Zonder te vluchten.
0: Oh ja, dat was ook zo'n heel mooi inkijkje. Prachtig, prachtig, prachtig. En nu Eindeloze Armen. Yes. Hoe kom je op dat nummer?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk geschreven vanuit een wat moeilijke periode uit mijn leven. Waarin wij een kinderwens hadden, maar die kwam toen niet in vervulling een hele tijd. En het is eigenlijk een soort schreeuw naar de hemel. In geen antwoord krijgen op je, ja, op je waarom vraag. Hm? En eigenlijk in het nummer ligt het antwoord niet. Ja, is dus niet. Het is zo dat je geen antwoord krijgt, maar dat je wel het gevoel hebt dat je gedragen wordt door die moeilijke tijd heen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk waar het voor mij over gaat. Ja. Om maar meteen met de deur in huis te vallen.
0: Ja. Dat ja, op de vrijdag, ja. Vrijdagochtend. Ja, ja. Ja, dat is even om 2 dagen rustig over na te denken met de eindeloze armen. Waarom heet het eindeloze armen eigenlijk?
1: Nou ja, omdat je dan uiteindelijk toch het gevoel hebt dat er iets is dat groter is dan jij, wat je dus daardoorheen draagt. En dat zijn dus die eindeloze armen eigenlijk. Ja, yes. Maar je kan voor jezelf eigenlijk invullen wat je wil. Het kan ook een geliefde zijn, een vriend, ja, familie, weet je wel. Het kan gewoon iets zijn wat je door iets moeilijks heen helpt. Ja.
0: Juist. Wanneer ben je begonnen met het nummer? Wanneer ben je achter de lessenaar geschoven?
1: dat is echt al wel een paar jaartjes geleden. Alleen het was eigenlijk nog een onaffe tekst. En toen ben ik vorig jaar echt de studio ingedoken samen met de producer. En daar hebben we hebben het nummer echt op muziek gezet.
0: Is het echt een Amersfoortse productie?
1: Dat niet.
0: Waar is het opgenomen?
1: In Arnhem.
0: In Arnhem, precies. Met welke muzikanten? Welke muzikanten heb je uitgenodigd?
1: Ja, nou, dat zijn er een aantal geweest. Onder andere Job Visser op drums. Hanjo Visser, een broer van Job, op gitaar. We hebben Luca Genta op cello. Zo kan ik nog even doorgaan. Ja, er zitten best wel wat instrumenten in. En het is best een gelaagde productie met heel veel, mooie sporen, zeg maar. Ja.
0: Heb je dit in 1 keer opgenomen of ging het in etappes?
1: In etappes, ja. Ja,
0: dat wat was nou het moeilijkste deel van het nummer?
1: Het moeilijkste deel? Dat is een goeie.
0: Je kan wel even liegen.
1: Ik weet niet of er echt een moeilijk deel was in het nummer. Het was meer, denk ik, zoeken naar de... wanneer is die af? Ik denk dat het dat vooral was.
0: Dus ja, kon je eindeloos met het nummer door violeren?
1: Ja, eindeloos.
0: Oh, wat is dat heerlijk.
1: Ja, op een gegeven moment dacht ik, volgens mij is dit het. En was hij eigenlijk al prachtig. En toen had de producer nog een soort extra element toegevoegd. En toen dacht ik, wauw, ja, nu voelt hij echt af.
0: Oké.
1: Dus,
0: wat kunnen we nog meer van je verwachten?
1: Mijn EP komt uit op 2 oktober, op vrijdag 2 oktober. En de dag erna, op 3 oktober, dan heb ik mijn EP release in Amersfoort.
0: Ja, en waar gaat dat allemaal plaatsvinden?
1: Dat vindt plaats in de machinekamer van het parkhuis. Een hele leuke, een beetje wat intiemere setting.
0: Ja, wel hip.
1: En,
0: een hippe plek.
1: Ja, zeker. Ja. Maar wel echt gewoon een hele bijzondere avond gaat het worden. Er zijn nog kaarten, dus je kunt komen kijken.
0: Ja, hoe kan je aan die kaarten komen?
1: Via mijn website, floormooi.nl.
0: Oh, kan je dat nog even herhalen?
1: Floormooi.nl. Okay.
0: Hoeveel nummers staan er op de EP? 4, 5? Hoeveel?
1: 5 nummers.
0: 5 nummers. Dus de avond duurt niet heel erg lang, muzikaal gezien.
1: Ik ga ook nog een nummer zingen die ik eerder geschreven heb. Dus er komen wel, en er komen heel veel verrassende elementen naar voren. Maar ja, dan moet je er echt bij zijn. Dus de avond duurt wel wat langer dan alleen de 5 nummers. Want er gaan nog meer dingen gebeuren.
0: Oké, maar goed, dat ene nummer Eindeloze Armen, dat kan je dus heel lang voortzetten, zei je net. Dus dat kan een hele lange avond worden.
1: Je zou kunnen, als we dat willen, ja.
0: Ja, zeker. Precies. Weet je wat? We gaan eens even naar het nummer luisteren. En ik wens jou ontzettend veel succes met je optredens. Ja. Wellicht dat we naar de race dag of avond komen. Lijkt me hartstikke gezellig. Amuse erbij, wit wijntje. Nou, het kan niet beter.
1: Welkom.
0: Ja, zeker. Floor, succes.
1: Dankjewel. Nou,

0: Hier in de studio gaan ongeveer 6 wenkbrauwen omhoog van verbazing eigenlijk. Prachtig nummer, Eindeloze Armen van Floor, mooi uit het Soester Kwartier. Ja, dat...
1: Ik hoop dat hij op vinyl uitkomt.
0: Ik hoop het ook, ja. Geweldig. Ja. Oh, dan wordt het nog veel mooier. Ja. Goed, even weer helemaal terug. De spanning rond de Stadhouderslaan in Soest loopt verder op. Burgerparticipatie en co-creatie, ja, dat zijn twee zaken. Die hebben ze in Soest nog niet helemaal begrepen. Naast woningbouw en de herinrichting van het gebied komt nu de mogelijke komst van een hoogspanningsstation bij. En Petra Hesseling kon gisteravond haar zorgen uiten met de gemeenteraad als toehoorder. Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, burgerparticipatie. Ja, precies. En hebben we Ronald ook nog en meneer Mooi.
2: Maar... Oh, Ronald ook nog.
0: Ja, ook nog. Ja.
1: Hou je vast.
0: Burgerparticipatie, co-creatie. Ja, dat is nog ver te zoeken, zeg ik in mijn inleiding. Dat klopt, hè?
2: Nog wel, ja. Zeker, ja.
1: Hoe blik jij terug op gisteren, Petra?
2: Nou, wel positief, moet ik zeggen.
1: En wat maakt het positief?
2: Ik heb het idee dat de raad heel goed geluisterd heeft naar de verhalen van alle insprekers. En dat waren er 7. Achteraf heb ik ook nog met een aantal raadsleden gesproken. En ik zie heel veel begrip en vragen bij raadsleden. De vragen die ook gesteld werden tijdens het inspreken waren echt relevant. En ik heb wel het idee dat er bij de raad iets leest van... hé, hier moet wat mee gebeuren. Hier moeten we even serieus induiken en goed mee omgaan.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik positief, naar aanleiding van deze avond.
1: Ik heb gisteravond, na de inspraakavond... nog even met de woordvoerder en het raadslid van coalitiepartij Pro gesproken... de heer Van Mierlo. Luister even mee naar wat hij te zeggen heeft.
3: Nou, allereerst dat er veel zorgen leven bij bewoners... en dat ze ook erg goed geïnformeerd zijn. Dat is ook logisch, want ze wonen er ook over de omstandigheden... van locatie 10 en 11 en dat er nog veel onduidelijk is.
1: En wat is voor jou het grootste aandachtspunt nu?
3: Nou, ik denk dat het heel erg helpt als er duidelijkheid is op inhoud en op proces. En er liggen natuurlijk best wel wat rapporten en er is ook best wel wat informatie gedeeld met de raad en met de inwoners. Maar ik denk dat daar nog wel het een en ander te verbeteren is. Dus dat er nog best wel wat meer moet worden uitgezocht. En dat we denk ik ook voor een deel moeten kijken welke zorgen inderdaad reëel zijn en waar we echt wat mee moeten als gemeente. En dus ook het college. En waar misschien eigenlijk de informatie wel ligt, maar dingen niet duidelijk zijn. Dus er is vooral nog een behoefte aan informatie, denk ik.
1: Is dat een beetje wat jij ook denkt, Petra?
2: Ja, dat denk ik ook. Er is inderdaad heel veel behoefte aan informatie, maar er is ook behoefte aan onderzoek. Want los van welke informatie er wel en niet naar buiten is gekomen, ligt er ook echt de vraag van iedereen van joh, focus je nou niet op één locatie. En als je alle insprekers hebt gehoord gisteren, dan heeft eigenlijk iedereen die vraag gesteld. Onderzoek nou ook locatie 11. Beperk je niet tot locatie 10. Dat is de grote oproep van gisteravond aan de raad geweest.
1: Ja, en denk je dat de raad hiermee verder gaat nu, ook richting college?
2: Ja, dat hoop ik wel.
1: Ja.
2: En de raadsleden die ik gesproken heb achteraf, die zeggen ja, wij hebben inderdaad nog wel veel vragen hierover. En beseffen ook wel dat het proces om twee gebieden te onderzoeken kost natuurlijk veel meer geld. Dat is allemaal logisch. Uiteindelijk denk ik wel, als je zorgvuldig onderzoek doet en je komt tot een weloverwogen besluit, dan kost dat minder dan wanneer je naar één locatie zoekt, één locatie onderzoekt en vervolgens een besluit neemt waarvan je halverwege of aan het einde denkt, ai, misschien toch niet helemaal het juiste geweest.
1: Ja.
2: En dat kost ook vertrouwen.
1: Ja, precies. Vertrouwen in de overheid en dat soort dingen. Ja. Excuus. We hebben net met de heer Boks gesproken van Soest 2002. Ik weet niet of je dat hebt kunnen luisteren.
2: Nee, helaas niet.
1: Nee, die gaf ook aan van ja, die informatievoorziening, daar moet een hoop aan gebeuren. Hij zou dat meenemen richting het college. Wat zou jouw boodschap zijn aan het college? Heel concreet, als je het college mocht adviseren.
2: Start opnieuw met je proces. Idealiter ga je uit van 3 locaties. 2, 10 en 11. Ik snap dat dat op dit moment misschien niet meer kan. Dus ga uit van 2 locaties. Nodig iedereen uit die binnen een bepaalde cirkel rondom dat gebied woont, werkt of belanghebbende is. Inventariseer. Wat zijn precies jullie zorgen? Wat zijn jullie vragen? Wat zijn de belangen die jullie onderzocht willen hebben? Neem dat serieus mee. En zeg niet... oh ja, maar deze argumenten, dat scharen wij onder het kopje NIMBY, dus die parkeren we even. Neem alles serieus, geef het een wegingsfactor en ga met die wegingsfactoren een onderzoek uitzetten op twee locaties. Dan kom je uiteindelijk bij de locatie die het meeste draagvlak heeft. Dat zou mijn advies zijn.
1: Ja, en als dat locatie 10 wordt, dan is het ook acceptabel voor de buurt?
2: Nou ja, dat heb je gisteravond misschien gehoord. De buurt heeft inderdaad gereageerd met, als die onderzoeken op de goede manier plaatsvinden en alle belangen worden goed meegewogen, dan is het resultaat wat het resultaat is.
1: Ja, ja.
2: Als dan maar het college het ook accepteert, als locatie 11 daaruit komt.
1: Dat zou je wel mogen verwachten, denk ik. Maar als het onderzoek goed wordt uitgevoerd, dan moet dat ook kunnen. Welke eisen stelt Vereniging Vrij Polderland aan dat onderzoek? Je had net al iets over de meetfactoren, maar welke eisen nog meer?
2: Nou ja, wat voor ons heel belangrijk is, is dat de natuurwaarden goed onderzocht worden. Want vanuit onze vereniging, kijk, wij gaan over natuurwaarden en polderbescherming. En als je kijkt naar de natuurwaarden op dat landgoed, waar al 30 jaar ontwikkeld wordt met geld van de provincie notabene, om die biodiversiteit daar te ontwikkelen, dan denk ik dat dat iets is wat nog niet goed onderzocht is. Dat zou een van de belangrijkste dingen moeten zijn, natuurwaarden. En wat ik ook belangrijk vind, is het geluidseffect wat je hebt van zo'n station. We hebben met een aantal mensen een paar stations in Nederland bekeken en beluisterd. En dan kom je tot de conclusie dat die transformatoren zitten in een huis. En dat is aan één kant open. En dat produceert 24/7 geluid. Daar komt een bromtoon vanaf. En daar zijn ongetwijfeld eisen voor. Maar de stations die wij bekeken hebben, daar was het een luide toon. Die ook op afstand van 1,50 meter tot 100 meter nog goed te horen was. En die waren allemaal gesitueerd op industrieterreinen. En mijn grote zorg is wel dat op het moment dat het zo dicht bij woningen staat, en het is stil aan die Stadhouderslaan 's avonds, hè, het is echt rustig daar zo, wat ook goed is voor de natuur, ga je niet continu die toon horen in de avonduren? Ja. En wat brengt dat teweeg bij mensen?
1: Ja, precies.
2: Aan helder. Stress, aan slapeloosheid.
1: Ja, helder, helder. Nou, volgens mij moet er nog een hoop werk gebeuren, met name vanuit de gemeentekant. Ik ga ervan uit dat jullie daar heel alert op blijven en wachten op de uitnodiging om mee te praten. Dank zover Peter Bettelink. Wij gaan elkaar ongetwijfeld weer spreken. En tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel.

0: Dat was Cassandra Wilson. Die is deze week uit de tijd gegaan. En zij bracht hier het nummer You Gotta Move.
1: Nou, allereerst dat...
0: En toen bleef het nog een tijdje rustig.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: We gaan even terugblikken met Roosmeld. Ja, niet luisteren naar de burger.
3: Ja, doodzonde, hè?
0: Doodzonde, ja. We hebben het bij de stadhouderslaan gemerkt. We hebben het natuurlijk ook bij de Oude Tempel gemerkt.
3: Ja, je begint een beetje een, lijkt wel een trend te ontdekken. Hè? Dat, ja. Dat te weinig informatie geven en participatie niet helemaal goed. Denk nog een mooie opdracht voor de komende 3,5 jaar. Voor
0: ik
3: dit
0: denk college. Dat ze het singeltje even moeten kopen van Floor. Mooi, eindeloze armen.
3: Ja, prachtig. Gewoon, ja. Dit. Ja. Ja, en in de geest werken van dat nummer.
0: Exact, ja. Precies. Ja. Goed, wij gaan eens even naar de onderkant van deze pagina. En dan komen we tegen de volgende regel. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl. Maandag zijn we er weer. Tot nu. Dag.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: een nieuw uur dekkenradio van start. Met Paul McCartney en Wings en de band On The Run uit 1973. En leuk dat je erbij bent, want we hebben weer een nieuw uur en een storing op de lijn. Of is dat niet zo? Ja hoor, hoor maar.
1: Someone please hang that phone up.
0: Oh, de telefoon moet even opgehangen worden. Nou, ik zal mijn best doen. Midnight Star neemt ons mee terug naar 1984. En deze disco-hit. Titel Operator.

0: Fietsenbakkie, je luister raak en blij.
1: Attentie, attentie, illegale Joop. Dit is de Lange Leen, de Lange Leen. Je komt hier prima binnen, man. Als een baksteen.
0: Hé, die Leen. Dat is al lange tijd geleden.

0: vertellen. Wat voor mijn schoonmoeder? Zou je wat vertellen?
1: Van Zendig.
0: Ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over.

0: Hoe bedoel je?
1: Nadat je rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk. Nou, maar denk je, de Witte Mazen.
2: Dit is de zender van het Illegale Joop. Uit 1980, echt zo'n tijdsbeeld van toen met dingetje.
3: Dat is ja wohl mal de hammer, Leute.

0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bald ist große Krötenwanderung. Die Kröten
1: aufkunftig uit een Gaussische Show, die Gert Show, van lang geleden hoor, en de Steuersong. Dat gaat over de belastingen in Duitsland. Dat is een soort protestlied. Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord dat die Duitsers daar zich zo druk om maken. En daar een hitje van maken. Grappig deze. Meteor, Nederlandstalig. En het nieuwe, weet je...

0: Samo be there. Het zal wel slang zijn voor you must be there. Je zou erbij moeten zijn. James Ingram en Michael McDonald met een nummer uit 1983. Dat is toch een tijd geleden. We gaan eens even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen dat het om de moeder gaat. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en adressen. En het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land bij 20 tot 24 graden.

0: van ABBA, 1974 al. En Waterloo, 3 achter elkaar, direct na het half uur. Nou, je krijgt ze voor je kiezen hoor.
1: Wow.
0: De 3 J's, Light in the Dark. En daarna Danny Schoeneman.

Zijn ze nou te laat of te vroeg ermee? Met hun kerstwens. Grappig, hè? Drie achter elkaar en dit was Light in the Dark. Ja, ik kan het niet uit de tekst opmaken dat dit een kerstplaatje was. Maar dat is toch wel eens leuk. Ik ga van de zomer op de heetste dag ga ik ook nog een kerstnummer draaien. Laat ik dat maar eens doen.

Niet slecht, hè? De Hengeltjes, letterlijk vertaald, komen uit Amsterdam en go round in circles. Aardig nummer. En dit dan? Zion Marley, ongetwijfeld familie van Bob Marley, In the Sky.

dat Italiaans, dat bevalt me wel hoor. Maar ik spreek het niet. Dat is wel jammer eigenlijk. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Dat zal wel betekenen iets van mijn mooiste liefdeservaring of zo. Ja, ik ga het eens opzoeken. Kan mij het schelen. Ken je Dr. Hook nog? En The Medicine Show heette ze vroeger. Sharing the night together.

Wat een stem, hè? Barbara Streisand en Never Give Up. Ik geef ook nooit op. Ik heb nog eventjes eentje klaarstaan van Gino Vanelli en niet zomaar. Hij woonde een tijdje hier vlakbij de Dekker Radio Studio in Amersfoort. En dat was in oktober 2021 om te componeren. En hij, je kon hem ook af en toe eens op een terrasje tegenkomen daar. Dat was wel grappig eigenlijk. Maar hij is weer terug naar af. En wij ook hier bij Dekker Radio. Want de laatste heb ik gestart van Gino. The Measure of a Man. Tot de volgende keer maar weer.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: voor jou.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

myself. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens de regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Het winnende songversie van liedje van 40 jaar geleden, 1986, geworden. Sandra Kiem, Belgische Sandra Kiem met J'aime la vie. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, ik draai de plaatjes voor u. Ook de muziek van 2026. Susanna Freek, halverwege.

0: bijvoorbeeld je polder, hè? Halverwege elkaar ontmoeten, Suzanne en Freek. Een 2026 productie.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door. 1965, Bob Dylan. And the Ballad of a Thin Man.

0: The Long The Ballad of a Thin Man, uit een periode waarbij de plaatjes meestal 2,5 minuut waren. Dus dat is echt wel een lang nummer voor die tijd. 1965 hebben we het trouwens over.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: We gaan naar 2007 met Gia Farrell, Hit Me Up.

0: Dat is wat ze met een nummer up tempo noemen, Gia Farrell en Hit Me Up.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 muziek van Marlon Roudet. When the Beat Drops Out.

0: Marlon Roudet en When the Beat Drops Out.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werkje van Emma Jane. Marie Magic.
2: There's magic hiding in the darkness while you dream.
1: Oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werkje van Emma Jane. Marie Magic.

0: Emma Jane en haar nieuwe plaat Magic.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: In de bonte verzameling gaan we naar 1992 met de muziek van Crowded House. Dit is Four Seasons in a Day.

0: Mooie muziek van de band Crowded House, 1992. Ook in de jaren 90 was er dus mooie muziek gemaakt. Four Seasons in One Day. De titel van de plaat in de bonte muziekverzameling. U bent er nog steeds bij en wij draaien nog steeds de lekkere plaatjes voor u. We gaan trouwens naar een heel ander decennium.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1971 met Good Old Tom Jones. Jazeker. En een nummer wat is getiteld She's a Lady. MUZIEK

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het gelijk droog en breekt misschien aan het eind van de middag de zon nog even door.
2: Lekker gevarieerd.

82 van The Boys Town Gang, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En u bent er nog steeds bij hier in de Bonte Muziekverzameling. En dat vind ik fijn, want daar doe ik het voor natuurlijk voor u als luisteraar. Ook de hedendaagse muziek hier zo alweer. Sienna Spiro, Great Expectation.

0: The Great Expectations, Sienna Spiro, ook al 2026 hier in het programma Bond. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1967 met Bonjoura. En dit is Everybody's Day.

0: 1967, de muziek van Bonjoura, Everybody's Day was de deal van deze plaat. Ja, lang geleden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2003 met Ronan Keating samen met Lulu. En die laatste die heeft volgens mij eind jaren 60, begin jaren 70 nog wat gehad met David Bowie. Dit is We've Got Tonight.

0: Prachtige muziek uit het jaar 2003. Ron Keating en Lulu. We've got tonight.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook meer dan hits alleen. Muziek van Willems en Willems. Een vrolijk wijsje en dans maar met ze mee. Dans met mij heet het ook. Ja, de voetjes maar van de vloer, hè. Dat hoort dan bij.

0: En dat waren ze, Willems en Willems Dans met mij, de titel van deze gezellige plaat. En ik zou zelfs onze dominee vragen wat hij ervan vindt. Klaas, hè?
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, het is ook wel gezellig dansbare muziek natuurlijk. We gaan naar 2018 met de Backstreet Boys. Don't go breaking my heart.
2: I got

Ja, en dat was hem dan. Baby Don't Go Breaking My Heart van de Backstreet Boys uit het jaar 2018. En dat bracht ons dan weer mooi aan het einde van het programma Mond van vandaag. Het zit er weer op. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, want dat is in ieder geval wel waar de bedoeling is. En waar we het een beetje voor doen natuurlijk. Reageer op het programma desgewenst. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met Chicago en If You Leave Me Now. En daar nog een nieuw werkje van de Douglas Jeff Project, Simple Things. Ik laat het erbij. Ik zet de groeten. Bedankt en graag tot de volgende bond maar weer.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is human made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 36. En we luisterden naar I'm Gonna Love You Too van Buddy Holly en de Crickets. Het liedje wordt in juni 1957 in de Norva Jack Studio in Clovis in New Mexico opgenomen. Het is geschreven door Joe Mauldin en Nicky Sullivan, twee leden van de Crickets samen met hun producer Norman Petty. We kennen het misschien het beste van Blondie. De uitvoering van deze New Wave Band komt op 2 september 78 op 21 de Nederlandse top 40 binnen. Het staat 9 weken in de lijst met 7 als hoogste positie. De versie van Buddy Holly die we net hoorden haalt nergens in de wereld een hitlijst. Pas 5 jaar na zijn dood in 1959 wordt het nummer regionaal in de Verenigde Staten een hit. Het verhaal gaat dat er tijdens de opname van het nummer een krekel in de studio zat. En die schijn je te kunnen horen aan het eind van het nummer. Ik heb net speciaal geluisterd met de koptelefoon op en ik heb hem gehoord. Echt wel waar. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een Nederlandse rockband die in 1973 voet aan de grond probeert te krijgen in het Verenigd Koninkrijk. En of dat lukt, dat hoor je zometeen. En dadelijk ook nog een muzikaal duo wat van 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. In 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. We gaan dadelijk muziek van die plaat draaien. Een bekend nummer zal ik je zeggen. En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40, eentje dus uit 1936. En de top 40 komt uit het jaar waarin Monique Smit is geboren, Nederlandse zangeres. En Taylor Swift, Amerikaanse zangeres en actrice, komt uit datzelfde jaar. En op nummer 1 in dat jaar, in week 36, staat een medley met oude rock'n'roll nummers. Het is van een Britse studioformatie. Het gezicht van de band was een tekenfilmkonijn. Nou. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er één uit 1974. Dat betekent dus zo'n mooie vinyle plaat. We draaien uiteraard van de originele master van de cd. Het is het 13e album van een Amerikaanse vrouwelijke singer-songwriter. Ze is een van de grootste countrysterren die ooit geleefd heeft. En dadelijk ook nog een nummer van Michael Jackson uit 1973, wat pas in 1984 wordt uitgebracht. Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1957. Maar we gaan nu naar zondag 1 augustus 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.
4: Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you very much, everybody, and good evening. How are you? We'd like to... All right.
5: Evening, Paul.
4: Good. Good evening, boys. We'd like to carry on with a song which is the B-side of our latest record. Yeah. It's called I'm Down.

0: hoorde het nummer Classical Gas van Mason Williams. De gitarist en singer-songwriter wordt op 24 augustus 1938 in Abilene in Texas geboren. Vanaf 1967 levert hij tekstbijdrage aan de Amerikaanse televisiecomedy The Smothers Brothers. En van 1975 tot 1980 schrijft hij teksten voor de tv-serie Saturday Night Live. Begin 1968 heeft hij als componist een nummer 1 hit in Nederland met Cinderella Rockefeller in de uitvoering van Esther en A.B. Oferim. Classical Gas, een nummer van hemzelf, komt op 31 augustus 68 de Nederlandse top 40 binnen. Het staat uiteindelijk 6 weken in de top 40 met 25 als hoogste positie. Vanaf mei 1971 gebruikt DJ Peter Holland van Radio Noordzee Internationaal het nummer als de tune voor zijn programma's. Daar kennen we dus ook van. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want Help van de Beatles bereikt op 2 september 1965 de gouden status in de Verenigde Staten. De single is op 19 juli 1965 op Capitol Records uitgebracht en is op 7 augustus de Billboard Hot 100 binnengekomen. Vanaf 4 september dat jaar staat de single 3 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar een live opname van de B-zijde van de single I'm Down. Deze versie werd opgenomen op zondag 1 augustus 1965 voor het tv-programma Blackpool Night Out in het ABC Theater in Blackpool voor de Engelse omroep ITV. Achteraf bleek het hun laatste live optreden te zijn voor de Britse televisie. Straks muziekvrienden, langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974, dus het 13e album van een Amerikaanse vrouwelijke singer-songwriter van country muziek. Maar voordat we eraan toe zijn, kijken we eerst eens eventjes naar die top 40. Daaraan vast zit één tipper raden. En uit die lijst gaan we alvast een liedje draaien. Het is van duo Pelikaan.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 6.
3: Het is wat hè tegenwoordig met die vuiligheid in de lucht en in het water. Die milieuverontvuiling.
4: Nou, ik vind alles best hoor. Als jij je schoenen maar aanhaalt, vies peuk.

0: zure regen nog wel. Kent u die uitdrukking, beste luisteraars? Zure regen of zure karnemelk, garderoom, zuurkool, zure zult of zure citroenen en zure vitamine C. Tabletten, zure zuurtjes, zure regen. Wie is er eigenlijk niet groot mee geworden?
1: Ja daar, ben jij van staatsbosbeheer of zo?
0: Nee.
1: Mooi, hier heb je een geldje. Kijk even de andere kant op.
0: Oh, dank u wel voor deze financiële bijdrage.
1: Hey, dat is een lekker slootje. Kom even op met die vaten. Zo, hup, dat was één. Volgende, hup.
0: De andere kant op kijken. Kent u die uitdrukking? Of iets door de vingers zien, een oogje dichtknijpen.
2: Nou, muziek, vrienden, dat is iets wat we eigenlijk nooit meer terug horen. Wat leuk om dit weer te beluisteren. Nummer 6 in de tipparade. Het liedje heet Zure Regen en is van duo Pelikaan. Het is een medley in de stijl van Rubberen Robbie. Dat was ons al opgevallen. Het is op de melodie van bekende hits en kinderliedjes. En dat wordt gezongen door Freek Henkes en Erik Dordrecht. Het gaat natuurlijk over milieuverontreiniging, met name over zure regen in ons land. In het liedje hoorden we net ook een imitatie van dominee Gremdaad. Dat werd in de tijd niet gedaan door Paul Hanen, die de acteur eigenlijk is achter dominee Gremdaad, maar door een imitator, Frank van der Plas. Hij werd later bekend als ome Henk. Zure regen ontstaat door de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak, afkomstig van fabrieken, het verkeer en de intensieve veehouderij. In Nederland werd het probleem in de jaren 80 door de Volkskrant onthuld. Het zou de inlandse natuur en zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak, afkomstig van fabrieken, het verkeer en de intensieve veehouderij. In Nederland werd het probleem in de jaren 80 door de Volkskrant onthuld. Het zou de inlandse natuur en vennen in Europa ernstig verzuren. Hierna zijn er allerlei

0: Het is van een Amerikaanse singer-songwriter van country songs. Ze wordt geboren als Dolly Rebecca Parton Dean op 19 januari 1946 in Nashville, Tennessee. Ze was het vierde kind in een arm gezin met 12 kinderen. Ze schreef haar eerste liedje op 6-jarige leeftijd. En ze trad al regelmatig op televisie op toen ze 10 was. Op 16-jarige leeftijd wordt ze professioneel singer-songwriter. Ze schrijft liedjes voor anderen en brengt in 1967 haar debuutalbum uit, Hello, I'm Dolly. Daarmee start een carrière die bijna 60 jaar duurt. Ze bracht zo'n 49 studioalbums uit en schreef meer dan 3000 liedjes. Jolene is haar 13e studioalbum. De LP wordt uitgebracht in februari 1974 in de Verenigde Staten en is deze week de langspeelplaat van de week. Op de LP staan 10 songs, waarvan ze er 8 zelf schreef. Zo ook het nummer I Will Always Love You. Daarin neemt ze afscheid van haar zakenpartner en mentor Porter Wagoner. Het nummer wordt in de Verenigde Staten 3 maal een nummer 1 hit. In het origineel 1974, een heropname van Dolly Parton in 1982 en in 1992 in de uitvoering van Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Op het album wordt ze begeleid door een 10-tal artiesten, zoals Chip Young en Pete Drake. Dolly Parton overlijdt op 25 augustus 2026. Ze heeft veel betekend voor de muziekindustrie, maar ook voor de vrouwenemancipatie en de armoedebestrijding in de Verenigde Staten. Een van die prachtige albums die ze heeft nagelaten is Jolene uit 1974 en is deze week...
1: De langspeelplaat van de week...

Een liedje van de langspeelplaat van de week. Het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Het heet Highlight of My Life. Laatste nummer van kant 1. Muziekvrienden, dan nu één oude top 40. Eentje uit week 36. Het jaar, daar komen we zelf al achter. Daar zeg ik nog even lekker niks over. Als we die liedjes weer voorbij horen komen, dan ontdekken we het wel weer uit welk jaar dat is. Wat ik er wel over kan zeggen is, het liedje wat op nummer 1 staat is een medley met oude rock'n'roll nummers. Het is van een Britse studioformatie en het gezicht van de band was een tekenfilmkonijn. Goed, als ik naar die lijst kijk is opvallend dat er hip house in staat. Wat dat is, dat horen we dadelijk vanzelf. 6 nieuwelingen, 2 Nederlandstalige liedjes, dat is zeer weinig. Verder

0: Muziek uit Cuba, Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, Noord-Ierland, België, Zweden, Engeland, Brazilië en Zuid-Afrika.
1: Nummer 40.
0: Nummer 40 staat het langste nummer wat ooit in de Nederlandse top 40 genoteerd heeft gestaan. Ruim 17,5 minuut. Een klassiek werk, ook dat nog weer. Het is de Bolero van Ravel. Het plaatje was alleen natuurlijk op cd verkrijgbaar. Cd's die waren er net, zal ik je zeggen. Want dat paste natuurlijk niet op een vinyle plaat of op een 7-inch plaatje. Zo'n klein 45 toer singeltje. Het werd succesvol omdat het als herkenningsmelodie was gebruikt in de tv-serie Op Leven en Dood. Het staat dus op nummer 40 in die top 40.

0: is van een Nederlands duo, Eddie Owens, bekende producer natuurlijk, en Kees Tolk.
1: I don't know if I like this accordion.
0: Ja, wat horen we nog meer?
1: What about you, Nancy?
0: De Vogeltjesdans. In dus zo'n hip-house versie. Ze noemden zich Grandmaster Chicken en DJ Duck. En het nummer heet Check Out the Chicken. Staat op nummer 39 in die top 40. Week 36, 19.
2: Het was 1960. We speelden in een rock'n'roll band.
0: Nee, geen 1960. Zeker niet.

0: John Spencer.
1: Talentenjachten.
0: 38 met Bring Back Rock and Roll. Ja, veel muziek gemaakt in Nederland. Zijn echte naam is Henk van Broekhoven. Komt uit Tilburg. Muziekvrienden, dan nu iets bijzonders. De band De La Soul.
2: And amaze you with absolute incredible out of this world type sounds. Look out, here we go.

liedje met een sample erin van Daryl Hall en John Oates. I can't go for that, no can do. En De La Soul noemde dit Say No Go, Say No Dope Mix is dit. Zo kwam hij op het singeltje uit in de tijd.

0: totaal andere muziek nu.
1: Nummer 36.
0: De zanger Bobby Bland. Ik denk dat hij maar één hit heeft gehad in Nederland. Dat was deze. Members Only. Groot artiest in Amerika. Het is eigenlijk een blueszanger met heel veel soul erin. Het is eigenlijk gewoon lekkere gladde muziek, zoals we dat ook wel noemen.

Ja, het tweede gedeelte zouden we dit eigenlijk gewoon weer eens eventjes helemaal moeten beluisteren. Want ja, dat is een liedje wat we eigenlijk nooit meer terug horen. Oh, nu zit ik dwars door Gloria Estefan heen te praten. Laten we die eventjes opnieuw starten. Sometimes

Waanzinnig mooie stem. Gloria Estefan. Ze komt uit Cuba. Ze is geboren in Havana, maar groeide grotendeels op in Amerika, Verenigde Staten. Ja, Miami Sound Machine zat ze ook mee natuurlijk. Hè. Het was niet alleen maar die prachtige ballads die ze maakte. 35 dus stond zij met het liedje Don't Wanna Lose You. Dan zijn we inmiddels beland. Plaatsje hoger. Nummer 34. Denk je nou, lekker rustig nummer. Zal een band zijn die rustige liedjes maakt. Nou, we hebben het hier even over Guns N' Roses muziek, vrienden. Maar je weet het, hè. Vaak is het zo dat de grootste hits van dit soort rockbands ballads zijn. Hup je vingers natellen. 34 dus, Guns N' Roses. Misschien dat je het liedje nog kan herinneren. Het heet Patience.

Ja, je hoorde het goed. Stilte droom. Happy en happy. Eind jaren 70 hadden deze twee dames een hit met... Ik lig op mijn kussen stil te dromen. In dit jaar komt er een alternatieve versie van uit. Een house remix. Dus muziekvrienden, uit welk jaar hebben we deze lijst? Tijd van de hip.

En het mooie van zo'n oude top 40 is dat er zoveel variatie in staat. Qua muziek, smaak en genres. En... wat dacht je hiervan? Allemachtig. Noord-Ierland komt een man. Van Morrison. Met het prachtige Have I Told You Lately That I Love You. Dat zouden ze wel vaker tegen elkaar moeten zeggen. Vandaar dat hij er een liedje over maakt. Staat op 32 in die top 40, week

Staat gepland in het tweede deel om het liedje helemaal te beluisteren van Van Morrison. Dan nu de beukende bassen en vette drums van Janet Jackson. Het was toch een beetje haar doorbraak. Het liedje in Nederland was niet.

0: Janet Jackson dus met het liedje Miss You Much. Het was in dit jaar de best verkochte single in Amerika. Daar werden er maar liefst 4 miljoen exemplaren van verkocht. Nou, daar ben je wel binnen. Als je elke singeltje een euro krijgt, toch? Nou, lekker verdienen. Zusje van natuurlijk. Dan nu muziek uit Volendam. We herkennen ze altijd direct.
1: It happened on a cold December morning. Together with my little sister, I was waiting at the harbor to pick up my daddy. He was returning from the sea to celebrate his birthday with us. The winds increased to gale force.

0: een aangrijpend lied. Hij doet zijn best door Jan Keizer om dat goed in het Engels te doen.
1: Nieuw in de top 40.
2: Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.
0: BZN dus hadden we net op nummer 30. Nieuw in die top 40. If I had only a chance. Nu. Ja. Ben Liebrand, muziekvrienden. Was in de tijd razend populair. Ook bij Veronica met speciale mixen die hij maakte. Begin was het met een bandrecorder. Moest je knippen, zeg maar. Om

komt officieel uit onder de naam Sugar Hill Gang Rappers Delight. De hip-hop mix. Of remix eigenlijk moet je zeggen. Dit is de originele versie. En die staat niet in deze lijst. Maar ik denk, ik wil er toch even een klein stukje van laten horen. Ik kan je afvragen of dat nodig was, Ben Liebrand. 28. Volgende nieuweling.

Something's Jumping in My Shirt van Malcolm McLaren. Een aparte snuiter was dat. Hij was de manager onder andere van de New York Dolls, Sex Pistols, Enemy in the Ants, Bow Wow Wow. En Sex Pistols had ik al gezegd. Zat ik in de punk scene. Dit was iets totaal wat anders eigenlijk. Een beetje disco-achtig liedje. Malcolm McLaren. Dan zijn we nu inmiddels beland bij Rick Astley, zou je denken. Oh nee, Rick Astley met een hoge stem.

aparte titel You Never Stop Me Loving You. Van Sonia. Ja, en Stok Eet Kinder Wormen, natuurlijk zitten die hierachter. Ja, het klonk als Rick Astley, alleen als met een hoge stem. Maar dat was het eigenlijk ook gewoon. De vrouwelijke Rick Astley. Sonia. Engelse zangeres was dat. En ze heet Evans eigenlijk met de achternaam.

was begin jaren 70 razend populair, Rod Stewart. Rond deze periode eigenlijk ook weer had een album uitgebracht, Out of Order. Daar kwamen best wel een hoop singeltjes vandaan. En dit was er eentje van Crazy About Her. Nieuw dus op 26. Een van de weinige Nederlandstalige nummers in deze top 40. Er staan er maar twee in. Dit is er dus eentje van. Gelukkig maar, zou ik je zeggen. Normaal.

0: En zo heet het ook, recht toe, recht aan, 25. En op 24 komt de hoogst nieuw binnengekomen plaat. Uit België zijn ze. Ik denk wel een van de meest legendarische houseplaten. Een van de eerste sowieso. Het tweede gedeelte staat hier gepland. Om nog eens een keer helemaal goed te beluisteren.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that.
2: Nummer 23.
0: En totaal andere muziek weer, muziekvrienden. Hoe leuk is dat, zo'n oude top 40?

Hij gaat al 130 jaar mee. En we zien hem nog steeds regelmatig op tv. Iets strak getrokken in zijn gezicht. Maar dat is modern, hè? Spuitje hier, spuitje daar. Dan zie je er weer strak uit in je 60s.

Gerard Joning, Muziekvrienden 23 met Stay In My Life. We zijn nog niet bij het linker rijtje, dus we moeten dadelijk toch wel wat vaart gaan maken. We willen dadelijk natuurlijk die nummer 1 hier draaien. Het is een medley van oude rock'n'roll nummers. Dat is totaal wat anders dan dit. Dit wordt ook officieel weer hip house genoemd. House muziek. Waarin gerapt wordt. Ja, zo moet je het een beetje zien. Ska Train van de Beatmasters op nummer 22. Maar die staat gepland het tweede deel. Dus kunnen we het dan helemaal beluisteren. Door aan het volgende plaatje. Wat ook officieel rapmuziek is. Met een beetje house. Dwight Myers, zo heet hij. Hij noemt zichzelf Heavy D. Hij wordt geholpen hier door The Boys, vriendjes van hem. En het heet We Got Our Own Tank.

Van het album The Miracle komt het Breakthrough van Queen, staat op nummer 20. Nu weer dikke vette bassen en vette drummachines. Richard Marx, Amerikaanse zanger. Een beetje Satisfied. Staat op 19 in die top 40, week 36. Maar weten we al, muziekvrienden, uit welk jaar?

Karen Wheeler, Britse zangeres. In de band Soul to Soul van hun debuutalbum. En die hadden ze gewoon genoemd Club Classics Volume 1. Ja, hoe slim is het eigenlijk? En we hebben hier Eminem, zou je denken. Maar misschien kennen we daar ook wel het beste van. Die intro. Deze zijn we denk ik een beetje vergeten, dat origineel. Martika. Of Martika. Hoe spreek je het uit, zou je denken?

Młodzież. En dit is dan die versie van Eminem, met een veel grotere hit in de wereld. Het liedje van Martika heet Toy Soldiers en van Eminem heet het Like Toy Soldiers. Die versie van Eminem staat dus niet in deze top 40. Voor de duidelijkheid maar even. Dan zijn we nu inmiddels bij, eens even kijken. Nummer 16. We herkennen ze.

0: 15 met Cherish Madonna. En herkennen we deze dame?
1: Esto es yo y como hablo y hablo así y hablo así contigo. Nah, man.
2: What we're gonna do right here is go back.
3: Yeah.
1: Nah, man, you know.
0: Ja, muziek vinden weten we al uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. Al deze muziek is wel typerend voor deze periode, zou ik zeggen. Nene Cherry staat op 14 met Kisses on the Wind. Ik zou hem graag het tweede gedeelte draaien, want eigenlijk zo'n liedje wat we nooit meer terug horen. Maar deze wel trouwens. Dertien Tears for Fears met Sowing the Seeds of Love. En 12. Buster Point Dexter met Hot Hot Hot. En op 11 nog even een klein stukje van een groepje uit België.

0: De Confetti's heten ze en het liedje heet C-Day.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de Top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40 gekozen. Eentje uit week 36. Het jaar is 1989. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1 hit, die medley met die rock'n'roll nummers. En straks ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Goed, komt-ie. Nummer 10, Just Keep Rocking van Double Trouble. Ook al zo'n hip-house nummer. 9, Lambada van Kaoma. Het werd een hele grote, dikke, vette nummer 1 hit. Nummer 8, The Best, Tina Turner. Nummer 7, Do the Right Thing van Red Hat, Kingpin en de FBI. Kunnen we ons die nog herinneren? Nummer 6, Blame It on the Rain van Milli Vanilli. Nummer 5, Reflections in de originele uitvoering van Diana Ross en de Supremes. Nummer 4, The Dance Classics The Mix van Ben Liebrand. Nummer 3, We Are Growing, Shaka Zulu van Margaret Singana. 2, French Kiss, Little Louie en...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor 1 jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Als u toch bij Vroom en Dreesman bent, ga dan eens langs de modeafdeling. Daar is elke dag iets nieuws te ontdekken.
6: Dit programma is door mensen gemaakt.
7: This program is human made.
6: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: All the music comes from real people.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 36. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1989. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Jive Bunny and the Master Mixers met Swing the Mood. Het is een Britse studioformatie uit Rotherham. Dus geen Rotterdam, nee, Rotherham. Het nummer is een medley van allemaal oude rock'n'roll hits, zoals Shake, Rattle and Roll, Hound Dog en Let's Twist Again. Het is een beetje als Stars on 45, maar dan met rock'n'roll muziek. Ja. Ja, er zaten ook veel originele nummers in, zeg maar. Zoals Shake, Rattle and Roll van Bill Haley. Maar Elvis Presley zat er niet in. Dus ik denk niet dat ze daar de rechten voor hebben kunnen regelen. Het nummer groeide uit tot een wereldwijde zomerhit en voerde wekenlang de hitlijsten aan in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Australië. Het gezicht van de groep was Jive Bunny, een tekenfilmkonijn dat in hun videoclips te zien was. De oorspronkelijke versie werd door DJ en producer Les Hemstock gemixt. Deze werd later door vader en zoon John en Andrew Pickles tot een single gemaakt. Goed, dadelijk dus nog veel meer muziek uit die oude top 40. En de muziek die we net hoorden is van de Bee Gees. Zij zijn op 31 augustus 1967 in de IBC Studios voor de opname van hun nieuwe album Horizontal. Een van de nummers die ze ook opnemen is All My Christmas Came At Once. Het nummer wordt gezongen door Robin Gibb. Het liedje bleef decennia lang in de archieven liggen en is pas officieel door de band uitgebracht in november 2006 als bonus outtake op de boxset The Studio Albums 1967-1968. Ja, een vroeg kerstliedje zou je denken, zeker. Ja. Veel artiesten namen hun kerstmuziek zo in augustus en september op. Straks muziek van een Nederlandse rockband die in 1973 voet aan de grond probeert te krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Het is een band met een zangeres. En dadelijk ook nog een muzikaal duo wat in 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. In 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. Dadelijk muziek van die plaat. Een bekend nummer, zou ik je zeggen. Het kwam ook op single uit. En we hebben de langspeelplaat van de week. Het is een vinyle plaat, maar we draaien hem uiteraard van de originele cd. Komt uit 1974. Het is het 13e album van de Amerikaanse countryster Dolly Parton. En de plaat heet Jolene. En dadelijk een nummer van Michael Jackson uit 73, wat pas in 84 wordt uitgebracht. En een hit wordt in de Verenigde Staten. In Nederland, dat ga ik je nog niet verklappen. 31 augustus 1974 is de laatste uitzenddag van de zeezenders Radio Veronica, Radio Atlantis en Radio Noordzee International. Ik moet zeggen Radio Atlantis, hè? Ja. Op 1 september 1974 wordt namelijk in Nederland de anti-zeezenderwet van kracht. Hierin staat dat medewerking aan radio- of tv-uitzendingen vanaf vaar- en vliegtuigen in internationale wateren verboden is. Daarvoor werd dit gedoogd door de Nederlandse overheid. Het gevolg is dat de drie zeezenders besluiten de handdoek in de ring te gooien. Aantal zenders die ook op de Noordzee lagen, zoals Radio Mi Amigo en Caroline, die besloten door te gaan. Eerst vanuit België en later vanuit Spanje. Op Radio Veronica presenteert Rob Oud het laatste uur. Ferry Maat presenteert de laatste uren van Radio Noordzee internationaal. En Steve England het laatste uur van Radio Atlantis. Ja, het is toch Engels en Nederlands door elkaar, hè, volgens mij. Een paar uur daarvoor presenteert Lex Harding de laatste keer de top 40 via de zeezender Radio Veronica. Hij is de DJ van deze hitparade sinds februari 1970. Nadat Veronica is gestopt, wordt de top 40 vanaf oktober 1974 uitgezonden door de Tros op Hilversum 3 met presentator Ferry Maat. Terug nu naar de top 40 van zaterdag 31 augustus 1974. 10e jaargang nummer 35. Het nummer I Shot the Sheriff van Eric Clapton komt deze dag op 19e hitlijst binnen en bereikt op 21 september 1974 de vijfde plaats. Het liedje is geschreven door Bob Marley, die het zelf in 1973 met zijn groep The Wailers op de plaat zette. Nadat Eric Clapton I Shot the Sheriff op single heeft uitgebracht, komt er meer vraag naar het repertoire van Bob Marley en The Wailers. Dat is een mooie bijkomstigheid. We gaan nu luisteren naar het nummer zoals het op 31 augustus 1974 door de zeezender Radio Veronica werd uitgezonden.
0: Van 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de top 40.
2: Nog maar 5 uur.
3: Wel, Expo, zoveel puur plezier en de mil.

0: voor de laatste maal kunt u op Radio Veronica luisteren naar de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Programma dat vandaag 4 uur duurt, namelijk van 1 tot 5 uur. Want het laatste uur op Radio Veronica wordt een heel speciaal uur. Omdat we maar 4 uur nationale zaterdagmiddaggebeurtenis hebben, zal de tipperade aanvangen zo omstreeks 4:30 en niet om 4 uur zoals gebruikelijk. In deze laatste aflevering van de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis hebben we de gelegenheid geboden aan de Nederlandse artiesten om hun mening te geven over het verdwijnen van Radio Veronica. Vandaag de Radio Veronica Top 40, Nederlands enige echte hitparade, 10e jaargang nummer 35. Het is die van 31 augustus 1974.
1: Veronica V3A.
2: Caballero vorig jaar.
3: Caballero vorige maand.
2: Caballero
3: vorige week.
2: Caballero
3: eergisteren.
2: Caballero
3: gisteren.
2: Caballero
3: vandaag.
2: Caballero
3: nu.
2: Caballero.
3: Straks.
2: Caballero.
3: Morgen.
2: Caballero.
3: Overmorgen.
2: Caballero.
3: Volgende week.
2: Caballero.
3: Volgende maand.
2: Caballero.
3: Volgend jaar.
2: Caballero.
3: Over 5 jaar.
2: Caballero.
3: Over 10 jaar.
2: Caballero.
3: Over 5
2: Caballero.
3: Altijd.
0: Luisteraars, in de Radio Veronica Top 40, 10e jaargang nummer 35, is het nu tijd geworden voor... Afgelopen week in de tipperaad op nummer 2 stond en nu met stip nieuw binnen is gekomen op nummer 19. Eric Clapton.

0: Nummer 2 in de tipper aan de afgelopen weken. Nu met stip nieuw binnengekomen op nummer 19. Nou, dat is de...
1: Jongens, help nog een
0: klapper van de week. Eric Clapton met I Shot the Sheriff.
2: Ik herhaal en ik blijf herhalen. Katja, lekkere drop van Langenberg.
0: De volgende plaats staat 3 weken genoteerd in de top 40. Vorige week 22 en nu op 18. En u hoort nu een heel nieuwe versie van Beer or Sangria van Circus.

En dan is het afgelopen. Staat op nummer 37 in die top 40. Say No Go van De La Soul. Van een beruchte album 3 Feet High and Rising. Uit 1989 ook. En wat we erin terug hoorden, ja, was natuurlijk een stukje van deze. Daryl Hall en John Oates.

De La Soul, Amerikaanse hip-hop band dus. En 37 in die top 40. Muziekvrienden, dan nu. Die Nederlandse rockband die in 1973 voet aan de grond probeert te krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat hier om Earth and Fire, de band van zangeres Johnny Kaagman en de broertjes Koerts. De groep heeft in Nederland vanaf 1969 succes met onder andere Seasons en Wild and Exciting. Ook de albums verkopen goed in ons land, zoals het debuutalbum en Song of the Marching Children. Er wordt geprobeerd om ook het publiek in Engeland te bereiken. Eerst met de single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ook de albums verkopen goed in ons land, zoals het debuutalbum en Song of the Marching Children. Er wordt geprobeerd om ook het publiek in Engeland te bereiken. Eerst met de single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Daarna wordt op 5 september 1973 ook het album Atlantis van Earth and Fire

Club en in het Rainbow Theatre in Londen. Ondanks al hun inspanningen halen de single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en het album Atlantis de Britse hitparades niet. Daarmee was het avontuur voorbij. Earth and Fire heeft uiteindelijk nooit een notering in een Britse hitlijst gehad.

1989, bijna 40 jaar oud muziekvrienden. En nog steeds is het ongekend goed. Technotronic uit België, nummer 24. Moet even goed kijken in die top 40. Het heet Pump Up The Jam. Dan nu dat nummer van Michael Jackson uit 1973, wat pas in 1984 wordt uitgebracht. Michael Jackson neemt het liedje Farewell My Summer Love op 31 augustus 1973. Pas in 1984 wordt het door zijn platenmaatschappij Tamla Motown Records uitgebracht. Eerst ook als een album met diezelfde titel, maar ook als single. Het komt op 26 mei 1984 de Billboard Hot 100 binnen en bereikt de 38e plaats. Ook in het Verenigd Koninkrijk komt het tot 7. In Nederland doet het helemaal niets.

Zweedse Nene Cherry staat op nummer 14 in die top 40, week 36, 1989. Met een liedje, Kisses on the Wind. Het werd in Amerika ook al een hele aardige hit en ook in Engeland. Maar ja, Nederland is ook, maar we horen het eigenlijk nooit meer terug. Dat is eigenlijk ontzettend jammer. Het is een liedje wat gaat over een meisje dat eerder volwassen wordt dan de andere meisjes en daardoor als eerste de aandacht van de jongens trekt. Dan nu dat muzikale duo wat van 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. En in 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. Het gaat hier om Stephen Stills en Neil Young en het album Long May You Run. En het kwartet waar ze in zaten, dat was natuurlijk Crosby, Stills, Nash en Young. In 1976 vormen ze dus de Stills Young Band. Andere leden van de groep zijn Joe Lala, Joe Vitale, George Perry en Jerry Ilo. Naast de titelsong staan op deze plaat onder andere Make Love to You, Midnight on the Bay en Guardian Angel. De LP bereikt de 26e plaats in de albumlijst van Billboard. In Nederland staat de LP 11 weken in de album top 50 met 3 als hoogste positie. Waarschijnlijk ook dankzij de single Long May You Run. Het 45 toerenplaatje komt op 4 september 76 de Nederlandse top 40 binnen. Een week eerder is deze single de alarmschijf bij de Tros op Hilversum 3. Long May You Run staat 8 weken in de top 40 met 17 als hoogste positie.

0: De enige originele versie staat op het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Ja, ik vertelde al, in de Verenigde Staten wordt het 3 keer een nummer 1 hit. Deze versie, die we dus net hoorden uit 1974, nog een heropname uit 1982 en natuurlijk de uitvoering van Whitney Houston voor de film Bodyguard in 1992. Muziekvrienden, ik heb er nog 2.
1: Nummer 12.

0: David Johansen. Hij zat in de tijd in de New York Dolls en hij noemde zich voor dit liedje Buster Poindexter. Hat, hat, hat, staat op 12 en niet op 40. Ik zei, ik heb er nog twee, dus ik heb er nog één.
1: 22.
0: Britse muzikanten, songwriters, producenten. En het is weer een hip house liedje. The Beatmasters met Skatrain. Volgende week zijn we er weer via eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
1: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
0: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Ach, daar zijn we weer. Bijna weekendje Groene Peter. Het is weer zover. Het weekend staat bijna voor de deur. En we hebben een hele lekkere uitzending voor je. We hebben de 12 inches zijn er weer. En daar hebben we natuurlijk met z'n allen zin in. En we beginnen echt met Lionel Richie nu. Met All Night Long. En natuurlijk de lange uitvoering. We hebben nog Sky en Robbie en Shinehead. We hebben Sharon Brown. We hebben Freeze met IOU. En nog vele, vele andere. Ik zeg er, geniet er lekker van. Het is ook een beetje jouw weekend, toch?

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
0: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
2: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
0: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Ja, tweede uur bij de weekendje Groene Peter voor jouw donderdag en vrijdagavondbeleving. En ik heb maar 9 platen dit uur, zit ik even te bekijken. Maar het zijn wel toppetjes hoor. Het zijn 12 lange platen. En dit is eigenlijk de kortste met 5 minuten 48. Oh, dat is niet waar. Blondie, Heart of Glass, 5 minuten 42. Maar ze zijn wel lekker hoor. Dus heel veel plezier het komende uur nog met Weekendje Groene Peter. De 12 inzetzending. Laters.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
1: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
0: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
0: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een in Nederland woonachtige Amerikaanse jazzmuzikant, componist, arrangeur, dirigent en bandleider. Samen met zijn plaktoonsmaatjes Jeroen Vierdag op bas, Sjoerd van Eyck op piano en Dirk De Nijs op drums brengt deze Edison-winnaar met zijn nieuwe geluidsdrager een hommage aan zijn grote voorbeelden. Voorbeelden uit de jazz natuurlijk. Zelf is hij onomkoopbaar als tenorsaxofonist, lyrisch, opzwepend en robuust tegelijk. Het album Heroes komt binnenkort uit. Welkom Efraim Trujillo.
6: Dank je, Jan.
5: Er zit eigenlijk een foutje in.
6: Ja, vertel op.
5: Want het is eigenlijk een Mexicaanse jazzmuzikant. Je hebt Mexicaans bloed.
6: Dat klopt. En het klopt ook weer niet. Oh. Mensen zeggen ook vaak, ja, maar jij bent hartstikke Nederlands als ze hem horen. En ja, dat is ook zo. Maar ik ben geboren in Californië met een Mexicaanse vader.
5: Mexicaanse vader en een Amerikaanse moeder.
6: En een Nederlandse moeder.
5: Ja. Oké, dus het is Hollands, er zit Hollands in, Amerikaans. Er zit Amerikaans ook een beetje,
6: klopt,
5: denk ik.
6: Ja, ja. Echt een mix. Ja. Zoals natuurlijk veel Nederlanders tegenwoordig zijn. Maar toen ik jong was en ik vanuit Amerika naar Nederland kwam, was het wel zo dat, dat ik een beetje de exoot was in de klas.
5: Ja.
6: En nu tegenwoordig natuurlijk ben je gewoon een van de vele bijzondere kinderen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi.
5: En een van de heroes natuurlijk.
6: Ja, een van de heroes.
5: Waarom heet die nieuwe geluidsdrager Heroes? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de jazzmuzikanten die... Hè?
6: Nou, wat mij eigenlijk een beetje triggerde is... Laten we eerlijk zijn, jazz is echt een taal die je leert, jazzmuziek, van luisteren en kopiëren van voorbeelden, van inspiratiebronnen. Dat is altijd zo geweest, dat zal altijd zo zijn. Bij de meeste jazz is er niet een componist die alles uit, mm-hmm, bedacht heeft. Hè, zoals de klassieke componisten. Maar muziek ontstaat doordat mensen naar elkaar luisteren, met elkaar samenspelen, op elkaar reageren.
5: Okay.
6: En dan heb je, in muziek heb je grote voorbeelden. En die zou ik dan heroes noemen. En deze plaat is aan dat proces van, dat creatieve proces waarin we van elkaar leren en van elkaar stelen. Hè, in muzikale zin. Dat proces, dat vind ik heel belangrijk. En eigenlijk is dit album ook een beetje een reactie op wat je tegenwoordig heel vaak ziet. De tribute bands. Ja. Waar mensen daadwerkelijk de muziek naspelen van hun helden. Helemaal naspelen. En soms dan ook nog de kledij aandoen. En de dansjes van hun helden doen. Ook heel leuk. Maar muziek gaat eigenlijk vooruit doordat je je laat inspireren, maar daar wel iets nieuws van maakt. Dus op dit album staan ook geen stukken van mijn helden. Maar elk stuk dat ik geschreven heb is eigenlijk ontstaan met een verhaal dat te maken heeft met een van mijn saxofoonhelden.
5: Okay, dat begint ook weer met een heerlijke saxofoonschreeuw.
6: Ja, klopt. Ja,
5: dat is een handelsmerk, hè?
6: Het is natuurlijk een saxofoonplaat. Ja, voor iedereen, maar vooral voor saxofonisten. Ja,
5: precies. Goed, voor twee uur heb je natuurlijk wel wat jazzfavorieten meegenomen. Ik kijk even in je mandje. Suzanne Veneman, Tijn Webinga, Kiki Sprangers, Cantorias. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Coco Roco.
6: Ja.
5: De UK Jazz zit opeens in je tas.
6: Nou, dat was eigenlijk om jou een beetje te vleien.
5: Oh, okay.
6: Want ik dacht, daar word jij ook heel blij van.
5: Ik ben daar heel blij mee, ja.
6: Ik weet dat jij die band onlangs gezien hebt. En dat het een ontzettend, dat het een ongelofelijke partyband is. Met toch ongelooflijk goede muzikanten erin.
5: Absoluut. We gaan het eerste uur gaan we ook kennis maken met Coco Roco. Maar eerst ligt op de draaitafel AD Break met het nummer I Got Fish.

0: I Got Fish van E-Daybreak. Nooit van gehoord. Heel klein beentje. Nauwelijks bekend. En toch timmeren ze gigantisch aan de weg. Dat is juist het leuke.
1: Ja, en het klinkt hartstikke tof.
0: En dus, het klinkt, precies.
1: Ik denk dat als we hier over een half jaar weer zitten, dat ze een hele grote zijn.
0: Dat denk ik wel. AFAS zit helemaal vol.
1: Ja.
0: Dat denk ik ook.
1: En dan is dat door jou geïnitieerd.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, ik heb ze airplay gegeven. Ja. En dat geldt misschien ook voor Snazzback. En Snazzback komt voort uit de wereldwijd erkende UK jazzbewegingen. Gaat verder dan dat door broken beats en basmuziek te integreren als knipoog naar hun Bristol erfgoed. En dat horen we natuurlijk op het nummer Alice.

was getekend Snazbek met China Bowls. En ja, we trekken het een klein beetje door. Dat is overigens geen kleine jongen, hoor. Ik bedoel, als je op Glastonbury Festival speelt en Ronnie Scott, dan ben je een grootheid in de jazz. Dat geldt niet zozeer voor Kuna Mays, die moet nog doorbreken. Dat is een DJ multi-instrumentalist. Die heet eigenlijk Edward Gilbert en die produceert muziek die wisselt tussen broken beat, house en jazz. En ja, als de draaitafel loopt, dan kunnen we opzetten het nummer Hazy Day.

Ja, we zetten deze muzikale traditie even voort met Clapper. En dat is ook weer zo'n nieuwe lood in de UK jazz. Met het nummer Childlike Mind.

0: tijd voor Ornithology. En die keert terug met een nieuwe officiële remix van de overleden jazz-iconen getiteld Milestone. En dan kijk ik even naar mijn gast, Evrim.
1: Dat is een mooi thema.
0: Want dat heb jij ook gedaan met Heroes.
1: Dat heb ik ook gedaan. Dus het zal wel een belangrijk thema zijn.
0: Ja, en welke artiesten heb jij uitgekozen?
1: Nou, in mijn geval heb ik echt gekozen voor mijn helden, waardoor ik saxofoon ben gaan spelen.
0: Ja.
1: En As We Speak is de eerste single uitgekomen en die heet Gato. En die is eigenlijk geïnspireerd door een van mijn saxofoonhelden, Cato Barbieri.
0: Ja. En welke nog meer?
1: Nou, daarna zitten er natuurlijk nog een heleboel op het album. Die echt voorbeelden van mij zijn geweest. En Sonny Rollins en John Coltrane. De Usual Suspects.
0: Echt Compagnie A dus.
1: Exact.
0: Precies. Maar goed, dat heeft deze gast ook gedaan. Met het nummer Love for Sale. En dan genieten we van Chet Baker. Maar dan ook in een nieuw jasje.

0: Ja, we gaan terug naar Transition, dat recentelijk plaatsvond onder het dak van Tivoli Vredenburg. Kijk ik weer naar mijn gast vanavond. En ik heb jou niet gezien.
1: Ik was er niet, nee. Dat klopt. Ja, dat is natuurlijk wel vaker als muzikant. Dat als je niet op een festival bent uitgenodigd, dan ben je er niet.
0: Nee.
1: Omdat vaak is dan toch dat ik andere dingen heb. In dit geval had ik geen optreden, maar ik had een klus in mijn studio.
0: Oké, ja, want gaat het nodige weer gebeuren?
1: Daar zijn altijd, ik heb naast dat ik speel als muzikant, heb ik ook een studio waar ik andere mensen opneem. Mm-hmm. En daar was iemand drums overdubs aan het doen.
0: Oké. Maar goed, het was een heel groot succes. Zeker voor mij. Waarom ben je naar daartoe gegaan? Natuurlijk als jazzliefhebber van de UK Jazz. En wie kom je dan tegen? Het was al erg laat. Heel laat zelfs. Maar eindelijk ging het doek op voor Coco Roco met Ewa Inoue.

0: We blijven bij het festival Transition dat onlangs plaatsvond onder het immense dak van Tivoli Vredenburg. Ben je er wel eens geweest, Tivoli Vredenburg? Heb je wel eens opgetreden?
1: Zeker.
0: In de grote zaal?
1: In de grote zaal heb ik zelfs ook wel eens opgetreden, hoewel daar niet zo heel vaak jazz plaatsvindt.
0: Nee. Maar dan sta je daar. En wat gaat er dan door je heen, zou Mart Smeet zeggen?
1: Nou, de grote zaal van Tivoli is natuurlijk echt van Tivoli Vredenburg. Mm-hmm. Eigenlijk de grote zaal van Vredenburg. Ze staat echt bekend om een hele mooie zaal. Mooie klassieke zaal voor groot orkest. Prachtige sound. En daarom natuurlijk ook dat toen ze dat gebouw gingen verbouwen, dat eigenlijk alleen die grote zaal is blijven staan. Mm-hmm. Die hebben ze gewoon, daar hebben ze het nieuwe.
0: Die was eigenlijk ingekapseld en omheen hebben ze natuurlijk iets helemaal nieuws gecreëerd. Ja.
1: Nou, ja, en meestal natuurlijk spelen we met jazzconcerten spelen we boven in de zalen.
0: Ja.
1: Daar zijn een paar mooie zalen, Cloud9. Er zijn een paar mooie zalen voor jazz. En ik heb daar nog in januari gespeeld met Lucas Santana.
0: Oh, oké. Okay.
1: Met het orkest van Lucas Santana. Maar de grote zaal, ja, dat is natuurlijk fantastisch om daar te staan.
0: Een volle zaal was dat? Praktisch, vol.
1: Ja. Als je daar speelt, moet die vol zijn.
0: Dan moet je toch een grootheid, zijn om daar te staan.
1: Ja, of het is inderdaad zoals dit ook was, een festival. En er zijn een heleboel mensen die naar een heleboel concerten komen kijken.
0: Mm-hmm. En wanneer is dat ongeveer geweest? 10 jaar geleden, 5 jaar geleden?
1: Ik heb in de grote zaal heb ik ooit gespeeld met Frafra Sound. Mm-hmm. Ook op een festival.
0: Oké, okay, en dat is een kort geleden?
1: Ik denk dat ondertussen wel zo'n 15 jaar geleden is.
0: 15 jaar geleden, ja. Dan gaan we toch even naar de tijd van 2025. Want wie stond daar op het grote podium?
1: Niemand minder dan.
0: Jazeker, Emma Jean Thackeray. Ja, geweldig, geweldig. Ze heeft een nieuwe plaat en een van de nummers heet Black Hole.

0: Zou je daar een plaat van willen hebben van Emma Jean Thackeray?
1: Ja, ik vind het te gek. Dit is echt groovy. Dit vind ik super fijn.
0: De grote zaal was helemaal plat gespeeld.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
0: 3 kwartier lang, mevrouw Thackeray. Ja, die vrouw die ziet er niet uit, maar die kan spelen. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Ja, ja, ja, dat lijkt me een ontzettend feestje daar geweest te zijn.
0: Absoluut.
1: En ook natuurlijk heel tof dat dat festival Transition, dat ze daar zo een mooie mix van oude, nou, bestaande muziek en echte nieuwe talenten weten te programmeren, waar er ook heel veel publiek voor komt.
0: Eindelijk UK Jazz, hè?
1: Ja, UK Jazz even in het zonnetje gezet. Ja,
0: precies.
1: En er gebeurt een heleboel.
0: Ja, een vrouw die daar niet kwam en toch echt geweldig is, komt regelmatig terug in dit jazzprogramma. Dat is Harley Blue. En als ik dan hoor haar Higher Than a Kite, ja, dan word ik heel erg blij. Let op.

0: Ja, dat is natuurlijk een geweldig nummer. En een geweldige stem natuurlijk.
1: Hè?
0: Tuurlijk, zeg je dat.
1: Super tof.
0: Super tof.
1: Ja.
0: Alleen wel een beetje kort.
1: Ja, maar dat is juist het leuke. Dat zijn allemaal hele korte nummers
0: compact,
1: van die Harry
0: heel
1: Blue.
0: Compact al die stukken. Hè?
1: Ja, het zijn allemaal hele korte nummers van haar.
0: Statements zijn het.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Ze heeft ongeveer 30 nummers tijdens een optreden. Nou, dat is toch geweldig.
0: Ja.
1: Ja. En alles anders, weet je. Elk nummer is anders.
0: Andere sfeer.
1: Helemaal. Degene die er ook was, die zat helemaal boven in het hoogste zaaltje van Tivoli. Hoe heet dat ook weer? Dat is ergens
0: dat
1: in,
0: is
1: de, in de cloud.
0: Cloud, dat is de cloud.
1: Cloud 9 speelde Sultan Stephenson op piano. Het was geweldig. Geweldig. Ik heb denk ik 3-4 biertjes opgedronken. Ik kon gewoon heerlijk genieten.
0: En dat is voor jou een graadmeter. Hè? Hoe beter,
1: hoe meer bier.
0: Exact.
1: To be seen.

0: Sultan Stevenson. Ja, dat klinkt dan zo weg. Ja, we hebben nog een paar minuten te gaan. En dan denk ik van ja, dat moeten we natuurlijk opvullen met een prachtig nummer van jouw laatste cd. En dat nummer heet Gato van Heroes. Gato, wat is dat? Oh, dat heb je net uitgelegd natuurlijk.
1: Dat zei ik inderdaad al eventjes. Maar Gato, ja, je hebt natuurlijk saxofonisten die zijn gewoon algemeen bekend. Zijn ze... echt gezicht bepalend. En Gato Barbieri was het in de jaren 70 ook enorm. Mm-hmm. Maar hij is natuurlijk niet zo bekend gebleven. Is toch echt uit die periode van free jazz en crossover met pop. Dat was echt zijn periode. Maar voor mij is hij altijd een van mijn grote... Ja, een echte tenorist met ongelooflijk geluid. En inspirerend geweest voor mijn ontwikkeling als saxofonist. Dus het eerste nummer van mijn nieuwe album is eigenlijk geïnspireerd door hem. En dat heet Gato.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
1: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
0: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
2: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dat was natuurlijk Michael Mayo en die opende gelijk het tweede uur met aan tafel Efraim Trujillo. En die heeft een nieuwe cd gemaakt, althans die komt nog uit en dat heet Heroes. En waarom heet het Heroes, vraag ik me dan af.
1: Nou, omdat eigenlijk, wat ik het zo het mooie van jazz vind, is dat je eigenlijk, terwijl je aan het creëren bent, laat je inspireren door je voorbeelden. Mm-hmm. En ik vond het leuk om eigenlijk een album te maken waarop al die voorbeelden, waar ik ook mooi kon laten horen precies wat dan eigenlijk de inspiratie is. Dus op het nieuwe album, daar zit ook een boekje in waarin ik eigenlijk uitleg wat eigenlijk het ontstaan is van al die nummers. Zo is er bijvoorbeeld een nummer, ja, zonder te technisch te worden, dat heet Training Session. En dat is, ja, geïnspireerd door de muziek van John Coltrane. En in het speciaal is dat geïnspireerd door Giant Steps. Mm-hmm. Omdat eigenlijk heeft John Coltrane in Giant Steps heeft hij iets gedaan wat in klassieke muziek wel bestaat, maar in jazz niet zoveel werd gedaan. En dat is eigenlijk een eindeloze loop van akkoorden. Ja. Waar hij begint op een G-akkoord. Hij gaat naar een S-akkoord. Dat is een grote stap van G naar S, zowel letterlijk als figuurlijk. Dan gaat hij naar B, weer een grote stap. En dan komt hij terug op G. En dat is een eindeloze loop die zich herhaalt. Nou, in Coltrane's en Giant Steps is die loop, die is in, ja, die is eigenlijk in majeur. En ik dacht, geïnspireerd door dat stuk, van goh, het zou leuk zijn als je dat ook in mineur kon doen.
0: Okay.
1: En dat is dus een stuk.
0: En dat heb je dus ook gedaan?
1: Ja.
0: En dat heb je gedaan met Jeroen Vierdag. Dat is jouw vaste basspeler, hè?
1: Klopt. Met Jeroen heb ik natuurlijk al heel veel jaren heel veel gewerkt. En misschien wel het hebben we het meest samen gedaan met de band die we samen hadden met Anton Goudsmit en met Martijn Vink, de Ploktones. Hebben we jarenlang gespeeld en heel veel albums gemaakt. En wat ik zo tof aan Jeroen vind, is dat hij is echt een meester op de contrabas. Maar hij is net zo gemakkelijk ook op basgitaar. Hij is ontzettend veelzijdig, zowel met het beheersen van de akoestische bas als de basgitaar. Maar ook in stijlen. Hij heeft natuurlijk met hele uiteenlopende bands gespeeld. Lettermuziek met Nueva Manteca tot free jazz, tot groovy jazz.
0: En kortom, het repertoire, dat kent hij wel.
1: Ja, ik vond hem een hele goeie om hiervoor te vragen.
0: Juist. Jimmy Heath is de volgende die op de draaitafel ligt. Dat heb je zelf uitgekozen.
1: Klopt, Jiminy. Jimmy Heath is echt een, ja, is voor mij ook een held, een hero. En wat minder bekende. Hij is, dat komt uit een muzikale familie. Al zijn broers die spelen ook waren ook geweldige muzikanten. Dit album waar dit nummer vandaan komt, vind ik fantastisch door zijn geweldige spel, maar ook de prachtige arrangementen met ook trompet en trombone erbij. Prachtige arrangementen en ja, gewoon heerlijke jazz om naar te luisteren.

0: Jimmy Heath. Het is een soort tegenhanger van John Coltrane, hè?
1: Ja.
0: En die gaan we zo dadelijk ook nog eens even draaien. Lekker lang nummer, dat wilde je. Dat lekker nummer.
1: Ja, want we hadden het er eerder over dat compact is heel powerful, hè? Mm-hmm. Maar ik vind het ook wel eens er een beetje bij jazz horen dat iets oneindig is. En dat verhaal in een solo, dat zich dat blijft ontwikkelen. En John Coltrane heeft... Nou ja, ik ben daar zelf wel een fan van als hij dan van die live albums had. En hij speelde stukken dat eigenlijk een hele plaatkant één stuk is. En dat blijft boeiend. Ik vind dat wel fascinerend.
0: Ja, fascinerend is dat, hè? Ja. Maar goed, voordat we aan meneer Coltrane beginnen, hebben we eerst Waan. En dat is een Nederlandse band.
1: Ja.
0: Fascinerend.
1: Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Mijn gerespecteerde collega Bart Weerts. Ja. Ik natuurlijk al heel...
0: En dat is een Nederlandse band.
1: Ja.
0: Fascinerend.
1: Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Mijn gerespecteerde collega Bart Weerts.

Efraim, we gaan een beetje gek doen. We zetten daar nog even een John Coltrane tegenaan. En dat is Locomotion. Ja, ik zie al ja schudden. Dat is een heel mooi nummer. Daar heb je helemaal gelijk in. 7 minuten 14. En dat gaan we heerlijk verteren op deze zondagavond. John Coltrane, Locomotion.

0: Niet getreurd. Ik ga nog eens even naar de concertagenda om eens even te kijken van wanneer wordt Heroes gespeeld. En dat is in ieder geval 23 maart Amsterdam. Dat is even iets later, want dat is het vandaag. Dus we moeten even verder kijken. Dan gaan we naar 19 april in de Lantaarnvenster Rotterdam. Is dat die hele mooie zaal die een beetje zo afloopt?
1: Ja, Lantaarnvenster is een van de mooie zalen voor
0: prachtig,
1: voor jazz.
0: Hè? Ja, ja.
1: Een hele mooie zaal waar ze wel... Je kan een hele grote volle zaal hebben. Maar het kan ook wat intiemer. Het is ook wel eens dat het met tafeltjes is.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij gaan er natuurlijk voor dat het gewoon lekker vol zit. En dan staat er
0: en
1: een mooie
0: het zit
1: vleugel.
0: Al bijna vol, dat kan niet anders.
1: Het zit al bijna vol.
0: Ik bedoel,
1: maar er is nog plek, mensen.
0: Ja.
1: Dus hou dat in de gaten.
0: Goed zo, dan gaan we naar 2 mei. Utrecht, U-Jazz. Iedereen weet het wat te vinden, U-Jazz. In het centrum, hè?
1: Dat is volgens mij Domplein, als ik me niet vergis. Dat is de oude muziekschool. Hele mooie locatie, inderdaad. Dat is echt aan de oude gracht.
0: Het oude grachtje.
1: Aan het oude grachtje. Mooie locatie. Ook mooi te combineren met een etentje. En dan jazzmuziek. Dus we hopen iedereen, alle Utrechtenaren te zien.
0: Heb je daar ook gespeeld met Preacher Man?
1: Ik heb daar ook met de Preacher Man gespeeld. Ja,
0: dat was een doorslaand succes. Dat kan niet anders.
1: Hartstikke leuk. En in Utrecht is natuurlijk ook een lange traditie van jazzconcerten. We hadden het net over Transition. Maar U-Jazz is ook een mooie organisatie die prachtige concerten organiseert.
0: Gaat dat Heroes nog overtreffen, de Preacher Man, of niet?
1: Nou, muziek is natuurlijk geen competitie. Maar ik hoop wel dat we op veel mooie plekken in het land kunnen spelen. Er staat een mooi lijstje concerten nu. En ik hoop dat er nog een paar bij komen.
0: Zeker. Want wanneer eens even kijken. 21 april ben ik natuurlijk helemaal vergeten. Is Deventer. Dat is een tussendoor gecijpeld.
1: 21 april in Deventer. En dat is een maandag.
0: Ja.
1: Dat is een maandagmiddag. Dus
0: prachtig.
1: Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, prachtig. Prachtig tijdstip.
1: Ja.
0: Laat ze maar lekker genieten, toch? 26 juli Naarden, Mes, Jazz. En 29 oktober, dat is nog eventjes wat. Den Bosch is de azijnfabriek. Heel mooi stikkie.
1: Ja.
0: Goed, dat brengt ons bij Suzanne Veneman. Ja, die kennen we natuurlijk ook van de Pocket Concert van World of Jazz. Daar heeft ze in opgetreden. Dat was ook gelijk een primeur. Zij gaat voor ons spelen Sunbathing.

0: Dat was natuurlijk Suzanne Veneman met Kurt Weiss. En het nummer heette Sunbathing. Ja, we zijn alweer bij het laatste nummer. Efraïm, wat gaat dat allemaal hard.
1: Ja, ja, met mooie muziek, hè? Dan vergeet je zo de tijd.
0: Ja, we zijn twee heroes. Ja, en jouw plaat, dat wordt zo dadelijk uitgebracht. Ik zal nog eventjes de concertdata doorgeven. 19 april in de Lantaarnvenster in Rotterdam natuurlijk. 2 mei, Utrecht, U-Jazz. 4 mei, Amersfoort, Café Miles, dat ben ik nog vergeten. 21 april in Deventer. 26 juli naar de Mes Jazz. En 29 oktober Den Bosch in de Azijnfabriek. Ik zou er maar naartoe gaan, want dat is echt fantastisch. En dat eerste nummer wat ze dan altijd spelen. Ja, dat is natuurlijk met een enorme schreeuw uit die saxofoon van jou. En dat is ook je handelsmerk.
1: Nou, ja, dit album mag dan even over saxofoon gaan. Dus ik dacht, het moet ook gewoon beginnen met een saxofoon.
0: En hoe? Ja, precies. Nou, Efraïm Trujillo, mag ik jou danken? En wel thuis. En we gaan ons opmaken over pak een beet 4-5 maanden naar deel 3. Want je bent al eerder hier geweest.
1: Dankjewel, Arjen.
0: Dankjewel voor je komst.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Het is weer maandag. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur, 2 uur lang de blues. En dit was Sean Costello. Leuk dat je luistert. Nog een keertje. En blijf luisteren natuurlijk ook via de radio en ook via internet www.eemland1.nl.

0: should have been dead.
1: Ik ben Big Bo en ik speelde onlangs bij Bertwin Bijleveld in het programma Blues and Friends

Buddy Guy van zijn akoestische album wat hij alweer een aantal jaar geleden maakte. Buddy Guy, Crawling King Snake, een nummer oorspronkelijk van John Lee Hooker. En dat vond ik een beetje lijken op het nummer wat ik daarvoor draaide van Ben Prestige. Howling Wolf komt er nu aan uit de jaren 50. Toen werd hij bekend. En hij zingt een nummer over een wijnsoort. Een wijnmerk, C.V. Wine. En in die tijd was het gebruikelijk. B.B. King begon ermee. Die werd trouwens ook daardoor bekend. Die zong voor Pepticon. Een drankje of een medicijn eigenlijk. Sonny Boy Williams, die zong over meel. Dus bluesmensen kregen een kwartiertje op de radio. Daar konden ze reclame maken. En ook meteen nummers zingen. Howling Wolf deed hetzelfde. Dus C.V. Wine Blues.

I'm Ready. Dat was Freddie King, een van de drie grote kings van de blues. B.B. King, Freddie King en Albert King. En geen familie van elkaar, moet ik er dan bij zeggen natuurlijk. Freddie King. Daarvoor hoorde je Stevie Wine van Howling Wolf. En ik wilde eigenlijk de Pepcon jingle van B.B. King trachten aan draaien. Maar dat vind ik wel op YouTube. Maar misschien kun je dat zelf luisteren. De Pepticon jingle van B.B. King. Ook zo'n reclame waarmee hij bekend is geworden eigenlijk.

jaren 80. Hij brak in 1982 door. Toen werd hij echt bekend onder het grote publiek. Maar daarvoor was hij natuurlijk al heel lang bezig, vanaf de jaren 70. In 1980 speelde hij een show in de Steamboat 1874. En daar zijn gelukkig opnames van gemaakt. En dan hoor je ook meteen dat hij grote fan was van Gitaar Slim, die ik dus net hoorde, draaide.

was dus even nog een stukje Guitar Slim. Hij zingt erbij, maar het nummer wat Stevie Ray Vaughan dus gaat draaien, gaat spelen, dat is ook echt heel erg in de stijl van Guitar Slim. Luister maar.

Je hoorde David Olney hier bij Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur naar Blues. En de vrienden van de Blues natuurlijk. Zoals deze David Olney. Een hedendaagse bluesmuzikant heet Austin John. Hij speelt hier het nummer I'm Trying. En daarna ga ik meteen verder met Albert Collins. Een oude blueslegende natuurlijk uit de jaren 70. Maar eerst Austin John.

Albert Collins van zijn album Don't Lose Your Cool uit de jaren 70. Albert Collins, een van mijn helden op gitaar. Toen ik gitaar begon te spelen, luisterde ik veel naar hem. En nog steeds natuurlijk. En hier draai ik het op Blues & Friends op Eenmaland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

What makes a man go crazy? Ja, wat zal dat zijn? Dat was Nick Holt, laatste nummer van dit eerste uur Blues & Friends op Eemland 1. Blijf luisteren naar het nieuws nog een uur lang. Elke maandag van 9 tot 11. Tot zo na het nieuws.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Spieren.
1: Uit 1977, de tour die Muddy Waters deed. In 1977 dus. Voor zijn album Hard Again. Zijn comeback album was dat. Werd geproduced en geholpen door Johnny Winter. Dat was toen een hardrock gitarist en ook een blues gitarist. En die hielp Muddy Waters heel erg bij zijn bij het uitbrengen van zijn laatste drie albums. En om de blues bekend te maken bij een nieuw jong publiek. Hard Again, Muddy Waters.

Tom Waits van zijn album The Heart of Saturday Night. New Coat of Paint. Eemland 1, www.eemland1.nl. Voor iedereen buiten deze regio die natuurlijk wel naar de blues wil luisteren. www.eemland1.nl. En anders gewoon in Baarn, Bunschoten, Soest op de radio.

Dat was Feeder Busk. Heel veel nummers van Feeder Busk achter elkaar. Dat is een moderne bluesmuzikant die ik heel goed vind. Je luistert nog steeds naar Blues & Friends hier op Eemland 1. En ik ga weer verder met Sugar Ray and the Blue Tones. Blues from Sipculo. Dat is trouwens een Nederlands dorpje waar ze dat hebben opgenomen.

De mondharmonica speler Sugar Ray en de Blue Tone Soys & Band. Blues from Sepkulo. Sugar Ray die zat ook ooit bij de Roomful of Blues, waar hij dan zong en mondharmonica speelde, maar dit is met zijn eigen band. Screaming Jay Hawkins zag ik ooit bij een bluesfestival in de Meervaart. Dat heb ik al eens eerder verteld. En dat vind ik een goede artiest, een blueszanger. Maar eigenlijk een operazanger wilde die worden. Dat hoor je allemaal. Screaming Jay Hawkins.

Ja, en Santana komt er weer aan, Samapati. Dat was Screaming Jay Hawkins. Het laatste nummer van deze 2 uur lang de blues. Met heel veel aandacht voor Vidar Busk, waar ik heel veel nummers van draaide. Blues and Friends, elke maandag van 9 uur tot 11 uur 's avonds live. Hier vanuit Baarn op Eemland 1. En als je ergens anders bent, dan maakt het niet uit, want dan kan je luisteren via www.eemland1.nl. Leuk dat je luisterde en tot volgende week.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek